0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. De bezuiniging levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. Er zouden maar 8000 extra voltijdsbanen bijkomen, heeft het Centraal Planbureau berekend. Zeker 6 grote ziekenhuizen in Amerika stoppen met gendertransitie bij jongeren. En die stap lijkt definitief, schrijft de New York Times. De ziekenhuizen geven president Trump daarmee zijn zin die van de ingreep af wil. Veel andere ziekenhuizen in Amerika hadden de behandelingen al tijdelijk gestopt onder druk van de regering. Gevangenissen in de Amerikaanse staat Texas moeten uiterlijk over 3 jaar airco hebben, heeft de rechter bepaald. Deze zomer zaten bijna 90.000 gevangenen in de extreme hitte met temperaturen boven de 50 graden. Mensenrechtenorganisaties vinden dat onmenselijk. Volgens de rechter is het zelfs in strijd met de grondwet. En kort voor de verkiezingen neemt een Republikeinse senator afstand van president Trump. Hij wil een onderzoek naar de familie van de president om te weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat dan om zaken van Trumps oudste zoon, maar ook om betalingen door een Russische oligarch. Een besluit valt pas na de verkiezingen. Het weer van Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Dit is de muziek van

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust met water uit een vervuilde sloot. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgeslagen. De FBI is gehackt door Shiny Hunters, zegt de groep op het dark web. Ze beweren gegevens van alle medewerkers van de FBI te hebben gestolen en ook van mensen die er gesolliciteerd hebben. Hackersgroep Shiny Hunters werd in ons land bekend door de hack bij Odido, waarbij de gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Havens en scholen aan de westkust van Mexico zijn uit voorzorg gesloten om orkaan Polo. Die is in korte tijd uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. Mexico krijgt niet de volle laag, maar er worden wel zware regenbuien verwacht. De storm trekt op zo'n 200 kilometer afstand langs Mexico en blijft op open zee. En een vliegreis van Sydney naar New York duurt vanaf 2028 3 uur korter dan nu. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas komt met een directe vlucht van 18 uur. Daar worden nieuwe vliegtuigen met een extra brandstoftank voor gebruikt. Nu kan die reis alleen met een tankstop in Nieuw-Zeeland. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Radio. Radio. NL.
1: Deze week
0: is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.
2: Speel

0: Je hoort het. Radio NL is altijd aan.
1: Altijd aan.
2: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jetten heeft aan president Trump uitgelegd hoe belangrijk LHBTI-emancipatie is. Ook in Nederland wordt dat steeds minder geaccepteerd. En volgens Jetten zie je in veel landen dat als die rechten worden aangevallen, daarna die van andere minderheden volgen. Jetten is in New York voor de VN-top. Martina Koeman wordt morgen bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland herdacht met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Gevangenen in Texas worden behandeld op een manier die in strijd is met de Amerikaanse grondwet, zegt de rechter. Er is geen airco, terwijl de temperatuur in Texas deze zomer makkelijk de 50 graden voorbij ging. Dat is onmenselijk en daarom moeten er van de rechter binnen 3 jaar airco's komen. En de kersthit All I Want for Christmas van Mariah Carey is niet meer de langst genoteerde nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Ze is ingehaald door Ella Langley met haar hit Choose in Texas, die nu 23 weken op nummer 1 staat. Langley zei het succes te willen vieren, omdat het leven van haar familie daardoor is veranderd. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
2: Radio NL vind je ook op YouTube/RadioNLFM.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: feit aan. Dit is Radio NL.
1: Ik weet het nog goed, toen ik haar leerde kennen. Ik mocht haar ook graag, zij moest aan me wennen. Iets bijzonders bedacht, om haar hartje te winnen.

daar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om een ratje te winnen, de champagne stond.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. Er zouden maar 8000 extra banen bijkomen, heeft het Centraal Planbureau berekend. De maatregel levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. De groep die eerder Odido heeft gehackt, zegt nu ook te hebben ingebroken in de systemen van de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en van mensen die er gesolliciteerd hebben. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat hij eerder opriep om nooit los geld te betalen aan hackersgroepen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust. Het water uit een vervuilde sloot, zegt de gemeente. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgevangen. Mariah Carey is een record in de Amerikaanse hitlijsten kwijt. Haar kersthit All I Want For Christmas is niet meer de langst genoteerde nummer 1 hit. Dat is nu Ella Langley met haar hit Choosin' Texas, die 23 weken op 1 staat. Het succes heeft haar leven en dat van haar schrijvers en familie veranderd, zegt ze. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
8: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
9: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
14: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
13: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
14: Wie 's nachts uit vissen gaat,
13: nu overal te beluisteren.
15: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
17: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten.

0: Een hele goede morgen, een paar minuten over zes op de woensdagochtend 23 september vandaag bij de ANWB, net als gisteren. Mandy, goedemorgen.
1: Hey Lars, goedemorgen. Ben je me al zat of zo?
0: Nou, dat is die conclusie trek je wel heel erg snel. Zijn je nog niet zat, maar als je er morgen weer bent, dan wordt het een ander verhaal.
1: Nee. Morgen mogen jullie genieten van een van mijn collega's. Wie durf ik niet te zeggen. Ik denk Erwin of Wijnand. Maar vandaag moeten jullie het nog met mij doen.
0: Oké. Het is dat je het zegt. Dan kunnen we wel een keertje nog, hè?
1: Ja, vooruit. Laatste ronde. Nou, die beginnen we meteen goed, want er staat nu al file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. De Zuurhofbrug is daar in slechte toestand en al het verkeer moet hier voorlopig nog via de vluchtstrook. Dat zorgt nu al voor een kwartier extra reistijd. In het oosten van het land komen bovendien mistbanken voor. Dat zorgt nu nog niet voor problemen, maar ja, kan wel erg vervelend zijn onderweg. En ook meldt Flitsmeister al wat flitsers. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht wordt geflitst bij 202,3. De A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 86,1. Dan de A28 Zwolle Amersfoort. Daar staan ze bij hectometerpaal 59,7. En op de A50 van Arnhem naar Os bij 143,8.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Naar Zwaandijk! Kunnen we beginnen aan het ochtendprogramma van deze woensdagmorgen? Doen we zo meteen met muziek van Jorike Sterken.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. 14 minuten over 6. Bijna kwart over 6 alweer op deze woensdagochtend. 23 september vandaag. Het is Wijngaard Woensdag. Daarom zometeen direct eventjes een liedje van Henk om de dag lekker mee te beginnen. Ja, en later uiteraard ook gewoon nog in het keuzemoment. Hè. Maar goed, zover zijn we nog niet. Gaan beginnen aan een nieuw ochtendprogramma. Tot 9 uur deze morgen mogen we met je wakker worden. Mogen we de dag met je beginnen. Met even een blik op het nieuws van deze woensdag 23 september. Het gaat over de perroncontroles voor het traject Zwolle-Emmen. Mocht je vanochtend met Arriva tussen Zwolle en Emmen rijden, hou dan rekening met extra controles. Want sinds gisteravond wordt op de perrons in Zwolle en Emmen weer iedereen gecontroleerd. Was even een lange tijd niet zo. Maar Arriva grijpt in vanwege meer zwartrijders en agressie richting het personeel. Ah, dat lijkt me duidelijk. Zonder geldig kaartje kom je de trein niet in. Hè? Dat is natuurlijk altijd al, maar ja goed, wanneer wordt er nou gecontroleerd, kun je je afvragen. Als je eenmaal door die poortjes bent, is het meestal wel goed. Niet tussen Zwolle en Emmen dus. Ander nieuws, het gaat over de pakketjes van Temu en Shine. Gisteravond werd bekend dat er vanaf november in de EU nog eens 2 euro bovenop komt. En dat is een prijsverhoging waar je u tegen zegt. Zeker als je kijkt waar die pakketjes normaal gesproken voor over de toonbank gaan. Het gaat om afhandelingsheffing op spullen die buiten de EU verschepen worden, bovenop de bestaande heffing van 3 euro. Die 3 euro is eerder dit jaar ingegaan. Bedrijven betalen de heffing, maar kunnen die doorberekenen. En daarmee kunnen pakketjes van bijvoorbeeld een Temu, Shine of AliExpress opnieuw

0: duurder gaan worden. Ander nieuws dan. Vandaag is het... Ja, nee, de radio viel niet uit, maar dat hoorde je niet. Ik zei dat het vandaag namelijk de internationale dag van de gebarentaal is. Dus dat is ook even iets om rekening mee te gaan houden vandaag. Goed, dat gezegd hebbende, kunnen wij verder met het ochtendprogramma van vandaag. Wat voor liedje van Henk Wijngaard hebben we voor je klaarstaan? Zonder boeren geen voeren.
1: De Sowieso Ochtendshow.

0: Dizzle en zijn nieuwste liedje Chansen. Daarvoor Henk Wijngaard, zonder boer geen voer. 7:10. Tijd voor onze Ad met de spreuk. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Waske. Goedemorgen, Klumke.
0: Ja, ik heb een hart. Zo groot als een kleerkast.
1: Ja, ja, mensen. Oh, oh, mijn stem die jij, die gaat leuk, die gaat weer overslaan. Maar, daar hoort wel een mooie spreuk bij.
0: Nou, vertel.
1: En die luidt. Ik hou van blond. Wacht niet op een moment dat anderen van je houden.
0: Ja.
1: Hou van jezelf. En geef je overvloedige liefde aan anderen. Nou, mensen.
0: Nou.
1: Dat lukt wel, denk ik. Of niet?
0: Ja,
1: dan ik wens jullie allemaal nog een prettige woensdag. En je weet het, hè.
0: Welterusten. Ja, mooie hand. Dankjewel en tot morgen. Dan zijn we er weer natuurlijk, hè. Zo. Die heeft een speakertje even goed gebruikt zo op de vroege woensdagmorgen.

0: verder duiken in de app van Radio NL, waar jouw tekst- of audiobericht ook welkom is. Heb je er zin in vandaag? Hè? Hoe is het nou? Tekst of een audio-appie? Kuno bijvoorbeeld, die laat van zich horen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, luister. Hier Kuno zingen de Tailgate op weg naar Meppel. Maar weinig zin. Dus we gaan lekker even naar de koffiepot een chocolademelkje eruit halen. Of wat dan ook. Ik doe lekker rustig aan. Ik zeg mensen, we hebben een mooie dag van. Dat doe ik ook altijd. Ik zeg groetjes. En tot morgen.
0: En tot morgen. Chocolademelk hier. De lekkerste die komen altijd uit die grote koffieautomaten, weet je wel. De chocomel met die poeder. Alleen het ding is dat ze dan altijd halverwege poeder, halverwege water doen. Maar tip van Flip. Ja, dat is wel eentje voor de liefhebbers. Dan moet je het kopje er even onderweg halen op het moment dat er water uitkomt. Want dan wordt hij extra sterk, ben ik ook. Ja. Zult er misschien even een paar keer aan moeten wennen, maar daarna dan ben je een koning te rijk met je kopje choco.
1: Hey, lasje, goeiemorgen. Je hebt er nu wel heel op deze woensdagmorgen. Ja, gaan we naar Octus City toe, gaan we eens even een beetje rommelen vandaag. Ja, ik zou zeggen, als we toch wel trots te boel bezig zijn, laat je gewoon ook even een kevinbakketje in, jongen, full pool. Hop, hop, gas erop. Hey mensen, ergens vandaag al, maak er een mooi dagje van en ciao ciao!
0: Ciao ciao en tot morgen! Yvonne, ook goedemorgen!
2: Goedemorgen, Lars. Het is weer heerlijk woensdag. Ik ga weer lekker onderweg en ik heb mijn cappuccino bij me. Ik heb echt gisteren een leuke dag gehad, leuke mailtjes gekregen. Omdat
0: mailtjes?
2: Ik gisteren was ik 38 jaar getrouwd en 48 jaar bij op de samen. Dus ik zou zeggen, werk ze allemaal en hou doei doei.
0: Hou doei doei, Yvonne. Dat is een knap, dat is lang bij elkaar. Dat hoor je niet vaak meer tegenwoordig, hè? De 10 jaar is al zo bijna schaars. Nee, alle gekkigheid op een stokje. Dan nog gefeliciteerd van onze kant, Yvonne, want dat heb je helemaal niet gedeeld.
3: Alaske, goedemorgen richting Rotterdam. Goedemorgen iedereen. Fijne dag allemaal.
0: Ja. Precies, dat dacht ik al. Goedemorgen iedereen. Nick ook, goedemorgen. Mooi dat je er bent. En een fijne woensdag natuurlijk niet te vergeten.

0: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
2: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
0: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
6: Lieve mensen, aan die handen.
5: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met Vint.
13: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boeren-stickers.
14: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.
16: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
17: Radio NL.
14: Weerbericht.
18: Het is vandaag lange panty weer, een lange pantydag, want het wordt wat frips. Vandaag veelal bewolkt. In het noorden valt er wat regen en zo zietjes aan komt in het zuiden de temperatuur zo richting de 20 graden. Maar reken je niet rijk. Vanavond trekt er namelijk wat regen ons land binnen. Morgen droog, vrij zonnig, beter dan vandaag en dan een middagtemperatuur. Ja, ook rond de 20 graden. Maar daarna, daarna wordt het goed. Ja. Komend weekend, zonnige dagen en temperaturen tot een graad of 25. Hey, dat is de nazomer die nog eventjes aankomt waaien. Goed, we gaan naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het kabinet wil de duur van de WW-uitkering verkorten om mensen aan het werk te krijgen, maar dat zal niet veel helpen, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat denkt dat de maatregel 8000 banen oplevert. In het Gelderse Dinxperlo is het schadelijke PFAS in het rioolwater terechtgekomen bij het blussen van een brand. Daarvoor werd water gebruikt uit een plas waarvan bekend was dat er PFAS in zit. Hackersbende Shiny Hunters zegt dat ze de gegevens hebben gestolen van duizenden medewerkers van de FBI, de Amerikaanse Veiligheidsdienst. Hier kennen we Shiny Hunters vooral van de grote hack bij Odido.
18: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Daar is Mandy deze ochtend. Goedemorgen.
6: Hey Lars, goedemorgen. Het wordt drukker onderweg. Inmiddels 60 kilometer file. Een drietal files valt nu echt op. Daar ligt de vertraging ver boven de 10 minuten. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Het oponthoud ligt hier tussen de 15 en 20 minuten. Op de A15 Rotterdam richting Europoort ruim 20 minuten oponthoud bij de Zuurhofbrug. Al het verkeer wordt hier over de vluchtstrook geleid vanwege veiligheidsmaatregelen. Die brug is niet meer in al te beste toestand daar. De A58 van Breda naar Eindhoven, die is gelukkig weer vrij na een ongeluk bij Oorschot. Wel nog ruim 25 minuten vertraging op dit moment. En verder nog een hele lijst met flitsers. Flitsmeister meldt er onder andere een op de A27, Almere richting Utrecht, bij hectometerpaal 108,1. Op de A30 van Barneveld naar Ede wordt geflitst bij 16,3. De A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,3. En dan staat er ook nog één langs de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oppassen bij 143,8.
18: Mandy, dank je wel en tot zometeen weer.
6: Tot zo weer.
18: Hebben wij zo muziek van Marco Schuitmaker.

0: Goldsmith met zijn Tranquilo. Daarvoor Marco Schuimaker. Vanavond gaan we loesoe. Ja, dat is het. Dat is het verhaal.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Bijna kort voor zeven op deze woensdagmorgen 23 september. Zometeen is het tijd voor Tini, onze Tini van de receptie, die weer een liedje voor ons zal gaan lallen. Dat komt goed. Zetten we er eentje voorbereid. Een mooie, ja, ik weet niet, ja, mag ik het zeggen? Een bijna klassiekertje. Zo, dan heb ik het toch een klein beetje omschreven, zeg maar.
2: Lars, goedemorgen. Al valt hij een beetje tegen. Rij je hier op een 100-weg, waar je dus 100 km per uur mag.
0: Ja, dat is meestal zo.
2: Nou, dat je dan een vrachtwagen voor je hebt met 89, helemaal geen probleem, hebben we elke ochtend.
0: Ik wil dat zeggen.
2: En nu rijdt er een personenauto met 70, 75 over de 100-weg. Waardoor zelfs de vrachtwagens in file erachteraan rijden. Het moest verboden worden. Maar goed, nog 10 minuten en dan gaan we lekker aan de koffie. Fijne dag.
0: Hey, succes vandaag, Rob. Meestal kom je dat alleen op zondagmorgen tegen, de zondagrijders. Maar ja, die zijn deze woensdag dus ook al wakker. En vroeg ook.
3: Hey Laske, Clubpie, goedemorgen.
0: Goedemorgen Andreas.
3: Nou, het is een beukende ventiedag, hè?
4: Ja, tuurlijk.
3: Dus we gaan lekker beuken op het werk. Tenminste, hoop ik. En zo niet, jammer dan. Maar in ieder geval, ik wens iedereen een fijne werkdag. Laske, jij een fijne uitzending, jongen.
0: Dankjewel.
3: Draai maar even een mooi plaatje mee, even naar Dutch Boys.
0: Van de Dutch Boys.
3: Wat heb jij mijn zwien ook zien?
4: Nou, ik
3: zou zeggen, ciao de bako, Rieti en tot morgen.
0: Tot morgen. Ik heb wel iets anders. Ja, je kunt je afvragen in hoeverre de Dutch Boys gerelateerd is natuurlijk. Maar ik vandaag heeft Teken een zogenoemde locatie-uitzending. Met andere woorden, hij is hier niet fysiek in de studio, maar maakt wel zijn radioprogramma. Hoe doet hij dat dan? Via een verbinding? Jazeker, dat kan tegenwoordig allemaal natuurlijk. Hè. Techniek staat voor niks, maar hij doet dat vandaag vanaf de veekeuring. Ja, hij gaat gekeurd worden. Hij gaat op handen en voeten door het stro. Nee, dat is gekkigheid natuurlijk, maar hij gaat naar de veekeuring om daar zijn programma te gaan maken. En ik heb wat voor hem. Als je heel toevallig hebt meegekeken op radionl.tv, dan kan het zijn dat het je is opgevallen. Ik kan het je ook wel laten horen, maar ik ga nog niet zeggen wat ik nou voor hem heb. Want er zit hier iemand die hier achter de schermen werkt. Die zit in het complot. En dat is de cameraman. Die gaat daar zo meteen ook heen. Die was hier in alle vroegte ook al. Die stapt hier om 5:50 binnen. Goedemorgen! Maar ik heb dus wat voor hem. Dat geef ik zo meteen aan de cameraman mee. En dan 8:50 ongeveer ga ik even kijken of ik met Tik contact kan leggen. Nou wil ik dat de cameraman het overhandigt. Ik kan het je even laten horen. Ik zeg alleen nog niet wat het is. Maar ik moet even die even uit zo en dan. Ja, misschien is het ook wel duidelijk als je dit zo hoort. Dan later deze morgen. Dan zal ik kijken of ik hem daarop kan krijgen. Dat moet toch wel lukken, denk ik. En anders dan staat er wat tegenover. Nee, dat is gekkigheid natuurlijk, maar... Komt goed, doen we later deze ochtend. Goed, woensdag vandaag 23 september. Het is 6:45 geweest en 6:45 betekent dat het tijd is voor Tini, onze Tini van de receptie, die elke morgen weer een liedje voor ons lalt. Aan jou de vraag om even goed te luisteren. En misschien dat je er wel een melodietje in herkent. De vraag is dan, van welk liedje is dat melodietje? We zoeken de titel van de plaat. Die mag je doorsturen via de app van Radio NL. Doe je dat? Kom je in de uitzending? Hebben we even een lekker babbeltje? Hè? Gaan we kijken of we dat liedje even in zijn geheel kunnen gaan draaien. Ja, la, la, la, la, la, la, la. Gaan we het douchegordijn al gaan sluiten? Wij doen de ogen dicht en de kraan gaat stromen. Vraag aan jou is, welk liedje is dit ook alweer? Nou.

Ja, het is niet de makkelijkste, maar hij zit er wel in. Vraag aan jou, wat is de titel van het liedje dat Tini zojuist voor ons lalde? Je mag het doorsturen via de app van Radio NL. Gaan we kijken wie we zometeen daarvoor aan de telefoon krijgen. In de tussentijd, muziek van Armand. Ach, deze is goed. Wat het klootjesvolk wil weten.

Liefde hangt in de lucht. Senna en Sven Verstegen hun vuurwerk. Onze Tini van de receptie heeft een lastige opgave vandaag. Dat blijkt uit de antwoorden die binnenkomen via de app van Radio NL. Ja, en er zit één goed antwoord tussen.

0: Er zijn best veel antwoorden binnengekomen. Maar die zijn zo goed als allemaal fout. Behalve degene die Marloes in heeft gestuurd. Ik heb Marloes zo net tijdens het liedje van Senna en Sven even geprobeerd te bellen. Kom ik niet veel verder dan...
1: Goedendag. Dit is de voicemail van...
0: Dit is de voicemail van...
1: 06...
0: Nou ja, goed. En dan...
1: 1...
0: Het telefoonnummer van Marloes. Dus ik krijg haar niet aan de telefoon. Ja, wat moet je dan? Moeten we dan doorspelen, zeg maar, met het liedje? Want het is ook een beetje stom om nu iemand te gaan bellen. Wat denk je dat dat is? En dan zegt hij... Ja, ik denk dat het Jungle Wagner is. Nee, dat is fout. Dat is ook niet leuk, zeg maar. Maar goed, het is wel een moeilijke opgave, heb ik het idee. Is er een opvolger van Marloes, ja of nee? Want ja, het is natuurlijk wel van belang dat iemand anders het zegt, behalve ik. Want ik kan het gewoon aflezen natuurlijk. Ik heb het appie van onze Tini gekregen natuurlijk. Ja. Nou ja, goed.
1: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
0: Ja, dat was Delano uit Veendam. Die komt nu ook met het goede antwoord binnen. Nu hoor ik het, zegt hij. Er is nog iemand anders. Die zegt, ja, bel mij maar. Dan ga ik diegene even bellen. Wacht even. Dit is de meest rommelige versie van Tini van de receptie ooit. Eens even horen. Niet dat er achtergrondmuziekje zometeen ook ten einde loopt. Daar hebben we nog heel even voor.
2: Silvano.
0: Ja, die heeft ook een voicemail. Nou ja, zegt hij. Het is niet te geloven. Ja, we komen bijna uit op het bellen van iemand die het fout heeft. Er zit weinig anders op. Even kijken, er is nog iemand. Jasper uit Rijzen, die denkt het ook goed te hebben. Die denkt, ja, en de douche van Tini is ook afgelopen. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Nog nooit. Hier, kijk. Tini is alweer klaar met douchen natuurlijk. Ja, moet je het dan
3: nu
0: draaien. Delano, goedemorgen. Wat een rommelige ronde dit.
3: Ja, ik heb een slaapstander aan. Dus als je één keer belt, dan gaat het niet over.
0: Nee, ik geef jou niet de schuld. Marloes is de schuldige.
3: Nee, ja, absoluut. Die heeft slechte voorbeeld gezet natuurlijk.
0: Goed. Ja, we zoeken natuurlijk nog wel het antwoord van onze Tini van de receptie, Delano.
3: Ja, dat is Mykonos.
0: Mykonos!

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Heb je

0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalets en staakcaravans.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. Wij regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
7: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het kabinet denkt dat mensen weer sneller aan het werk gaan als je de duur van de WW verkort, maar dat valt tegen. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat wanneer je de WW verkort van 2 jaar naar 1 jaar, dat 8000 banen oplevert. Dat is maar een klein effect, zegt het CPB, als je het vergelijkt met het totaal aantal werklozen. Het lijkt erop dat hackersbende Shiny Hunters heeft toegeslagen bij de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. Ze zouden de gegevens in handen hebben van duizenden medewerkers en van mensen die daar ooit gesolliciteerd hebben. Shiny Hunters kennen we bij ons vooral van de grote hack bij Odido van begin dit jaar. Bij het blussen van een brand in het Gelderse Dinxperlo is het schadelijke PFAS in het rioolwater gekomen. Brandweer gebruikte water uit een recreatieplas waarvan bekend was dat er PFAS in zit. Voor de inwoners van Dinxperlo heeft dat weinig gevolgen. Het water is uit het riool gepompt en gaat niet naar de waterzuivering. Ziekenhuizen gooien elke week honderden uniformen van artsen en verplegers weg. Volgens RTL komt dat doordat er pennen en stiften mee de wasmachine ingaan. De witte pakken zijn naar de wasbeurt blauw van de inkt en kunnen de prullenbak in. Ziekenhuizen roepen personeel daarom op. Check na je dienst altijd of er nog wat in je broek of jaszak zit. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
15: Nu ook boksprings en bedtextiel.
16: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg. Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
17: Overson, groot en klein wonen.
16: Check de voorraad op overson.nl.
18: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
19: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
21: Pakken, pakken.
8: tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
22: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
23: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
22: Oh, en nu niet?
23: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
22: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Hele goedemorgen, 7 minuten over 7. We gaan naar de ANWB, daar is Mandy deze ochtend. Mandy, goedemorgen.
27: Hey Lars, goedemorgen. In het oosten van het land heeft het verkeer plaatselijk nog te maken met mistbanken. Verder rijdt het op de meeste plekken gelukkig goed door. Er staan alleen wat korte dagelijkse files hier en daar. Een paar files vallen nu op, zoals de A16 Breda richting Rotterdam. Daar is het oponthoud bij knooppunt Klaverpolder 15 minuten. Ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda een kwartier oponthoud bij Moordrecht. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort gaat al het verkeer bij de Zuurhofbrug via de vluchtstrook. Hier is de vertraging bijna 20 minuten. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Roelofarendsveen 10 minuten extra reistijd. Verder meldt Flitsmeister ook wat snelheidscontroles. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij hectometerpaal 213,1. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens bij 18,1. Op de A7 Heerenveen richting Groningen bij 168,2. En ook wordt er geflitst op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar staan ze bij 108,1.
26: Mandy, dankjewel en tot zometeen weer.
27: Graag gedaan, Lars.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Lars van Dijk!
26: Net zometeen het Wijngaard Woensdag keuzemoment van deze woensdagmorgen. En Rutger van Barneveld is onderweg.
28: Ach, dit is de muziek van Radio NL.
26: Zul je hem hebben?

0: Barneveld met de zwoele zomernachten met je twee. Het is 7:12. Zometeen de twee liedjes in het Wijngaard woensdag. Keuzemoment voor vandaag. Eerst even een blik op het nieuws van deze woensdag, de 23e van september. Want dat is het. Vandaag de start van de astronomische herfst. Die gaat vanaf vandaag in gang. En dan zou je zeggen, dan wordt het weer minder, maar... Alles behalve komend weekend, temperaturen die oplopen tot de 25 graden, zonnig en droog. En dat is fijn, want dan kunnen we zaterdag dan vieren we de verjaardag van mijn vriendin, kunnen we buiten zitten. Dus, en ieder zijn lichtpuntje. Tenminste, dat zijn de voorspellingen voor nu, hè, dus we hopen dat we daar aan vast kunnen houden. Ander nieuws, pakketjes vanuit China, die worden vanaf november waarschijnlijk duurder. Gisteravond werd bekend dat er vanaf november in de EU nog eens 2 euro afhandelingsheffing komt op spullen van buiten de EU. Eerder dit jaar kwam er al een heffing van 3 euro bovenop. Dat maakt dus 5 euro duurder. De bedrijven die betalen de heffing, maar kunnen ze gaan doorberekenen, waarmee dus de pakketjes duurder zullen gaan worden. Andere zaken. Na de brand bij een afvalverwerker in Dinxperlo zit PFAS in het rioolwater. Het bluswater kwam uit het vervuilde Blauwe Meer. Vannacht wordt het vervuilde water uit het riool gepompt, tijdelijk elders opgeslagen. Volgens de gemeente heeft dit nu nog geen gevolgen voor de inwoners. Maar wordt het nauwlettend in de gaten gehouden? Ja, en nieuws over de perroncontroles, want... Mocht je vanochtend met Arriva tussen Zwolle en Emmen reizen, hou dan rekening met extra controles. Sinds gisteravond is dat in gang gezet en wordt er extra gecontroleerd. Arriva grijpt namelijk in vanwege meer zwartrijders en agressie richting het treinpersoneel. Zonder een vervoerskaartje kom je niet door de controle, kom je de trein niet in. En dat is natuurlijk altijd al zo. Maar ja, fysiek kom je de trein wel in, maar dat mag alleen niet. Maar goed, als je eenmaal over dan wel door het poortje bent, dan is er eigenlijk nooit iemand die je tegenhoudt. Totdat de conducteur halverwege de rit komt. Ja, kaartje alsjeblieft. He, wat zeg je?
1: Herhaling.
0: Kaartje alsjeblieft. Goed, wij gaan naar het keuzemoment van vandaag. Henk Wijngaard woensdag natuurlijk. Dat betekent 2 liedjes van Henk tegenover elkaar. Aan jou de vraag, welke van de 2 wil je graag horen? Keuze A is deze ochtend voor de...

0: En keuze B is voor in mijn cabine.
1: In mijn cabine, hoog boven de wielen. Voel ik me vrij, mijn allerliefste plaats.
0: Welke van de twee wil je graag horen?
1: Is waar ik mijn centen kan verdienen. Een nieuwe vracht, alweer een andere plaats.
0: Keuze A voor asfaltrocker. Keuze B voor in mijn cabine. Jouw muzikale voorkeur mag je doorsturen via de app van Radio NL.
2: Ja!

Hele goedemorgen. Dit is het ochtendprogramma van deze woensdagochtend. En elke woensdag hebben wij Wijngaard Woensdag. Betekent twee liedjes van Henk in het keuzemoment. Keuze A voor de asfaltrocker. Keuze B voor In Mijn Cabine. Jouw voor

Kees Schuurmans, al win ik 10 miljoen. Juist bij Radio NL. We zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. A voor de asfaltrocker, B voor in mijn cabine. Een A'tje of een B'tje mag je nog steeds doorsturen via onze app.

5 voor 12, sneller zojuist bij Radio NL. We zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. Hebben ze je voorgelegd? Aan jou de vraag welke van de twee je graag wil horen. Mag je laten weten via onze app. Door middel van een tekst of een audioberichtje. Letter A mag je insturen voor de asfaltrocker. De A van asfalt. En keuze B voor In mijn cabine. Zijn twee liedjes van Henk Wijngaard. Het is vandaag namelijk Wijngaard woensdag. Goed. Gaan we met een minuut ongeveer alle stemmen bij elkaar optellen. Kijken welke van de twee er als winnaar uit de vrachtwagen komt. Laten we je ze nog eerst eventjes één keer horen. Keuze A voor...

0: En degene met de meeste, ja, die gaan we natuurlijk in zijn geheel draaien. Dat is hoe het spelletje werkt natuurlijk. Gaan we eens even kijken welke van de twee het mag gaan worden. Keuze A deze ochtend voor Pieter vanuit Someren. Het is een beetje voor René vanuit de Krukius. Peter uit Ophuizen, die gaat voor keuze B. Sijma uit Zuid-Schermer, goedemorgen.
1: Goedemorgen, we gaan natuurlijk voor de asfaltrocker.
0: Zegt ook Erik vanuit Veenhuizen. Pieter uit Sloodorp, die gaat voor keuze A. Gitano uit Reduzum, die gaat voor een beetje. B voor Mark uit Wieringenwerf. De asfaltrockers en Roy uit Uden. B voor Johan uit Uithuizermede. Geppie uit Varsseveld. Keuze B voor mij. Flora Flitsertje, goedemorgen.
2: Hey, dikke B, jongen. Lassie B.
0: Beetje, staat genoteerd.
3: Beetje.
0: Al dus Adrie van het Geldermalsen. Kevin uit Sneek, die gaat voor keuze B. Doe mij maar de A van asfaltrockers. Zegt Brenda naar Tiendeveen. Robert van het Tilburg, goedemorgen. Graag keuze B. Mag ik uit Asten gaat voor een beetje. Bettes van het Apeldoorn, beetje voor mij. Arnie uit Boven Karspel, die gaat voor keuze B. Dan is het een B voor Jan Jelle uit Zuid-Laren. Timo, goedemorgen.
4: Morgen, Lassie. Vandaag een BBB'tje voor Henkie W. Goedjes.
0: Henkie W, mooi. Ook een B voor André van de Tolkamer. Marielle uit Tilburg, die gaat voor keuze B. Dan is het een A'tje voor Wouter uit Bovensmilde. Grat vanuit Kaatsheuvel.
5: Goedemorgen. Doe maar keuze A.
0: Het lijkt me toch een klein beetje richting de B te gaan vandaag. Arthur uit Goorle, die gaat daar bijvoorbeeld ook voor. De Caddyklapper uit Uithuizermede. Leon, die gaat voor een beetje. Staat bij deze dan ook genoteerd.

Henk Wijngaard en in mijn cabine zojuist bij Radio NL. Bijna 7:30, nieuws weer verkeer is onderweg. Straks spelen we het dobbelspel van vandaag. Eens even kijken wat er dan van de dobbelsteen af komt rollen. En we hebben natuurlijk, net zoals elke morgen vlak na 7:30, de Hollandse Nieuwe voor je klaarstaan.

0: Nieuw is deze week in handen van Damien van Os. En hoor je zo meteen...
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
2: klus onze tools. We gaan op zoek naar pallets.
3: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat... met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
6: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
5: En dat werkt goed?
6: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
5: isopaleis.nl.
4: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex. Met 1 N en 2 X'en.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boerenstickers. Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.
16: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
17: Radio NL.
14: Weerbericht.
0: Vandaag is het veelal bewolkt, valt vooral in het noorden soms wat regen. In het zuidoosten is er af en toe wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 graden boven in Nederland tot zo'n 21 in het zuiden. Vanavond trekt er naar het noordwesten dan een klein beetje regen binnen. Daarmee een prima start van de herfst, hè, want dat begint vandaag officieel. Morgen een droge en zonnige dag. Middagtemperatuur ligt dan ongeveer rond de 19 graden. Gaan we naar het nieuws. Van 7:30 een hele goede morgen.
18: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek.
17: Te hoge vrachtwagens die niet door een tunnel kunnen zorgen steeds vaker voor files. Gemiddeld gaat het elke dag 24 keer mis, zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Het plan van het kabinet om de WW-uitkering te verkorten helpt wel iets, maar niet veel, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Het levert 8000 banen op, dat is relatief maar heel weinig. De groep hackers die eerder toesloeg bij Odido zegt nu ingebroken te hebben bij de Amerikaanse FBI. De cybercriminelen van Shiny Hunters claimen de gegevens te hebben van FBI-personeel en mensen die daar gesolliciteerd hebben.
18: Dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie, krijgen we deze ochtend van Mandy. Goedemorgen.
19: Hey Lars, goedemorgen. Het valt mee onderweg. Het is goed te doen. In het oosten van het land komen plaatselijk wel mistbanken voor. Dat kan erg vervelend zijn onderweg. Ja, verder goed te doen dus. Er staan vooral wat dagelijkse files. Die veroorzaken vaak niet meer dan 5 minuten vertraging. Wel doe je er iets langer over op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is het oponthoud tussen Geldermalsen en knooppunt Empel bijna 20 minuten. De A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot een kwartier. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken ruim 10 minuten extra reistijd. En ook rijdt het langzaam op de A15 van Rotterdam naar Europoort. De Zuurhofbrug is daar namelijk in slechte toestand. Al het verkeer moet hier via de vluchtstrook en dat kost tijd. Op dit moment zo'n 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister ook wat controles. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam wordt geflitst bij hectometerpaal 52,5. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,3. De A28 Assen richting Zwolle, daar is het oppassen bij 160,4. En dan ook nog een flitser op de A30 van Barneveld naar Ede. Daar wordt geflitst bij 16,2.
18: Dankjewel Mandy.
20: Radio NL.
21: Deze week
20: is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.
22: Ik speel

0: schrok er bijna van toen ik hem voor de eerste keer hoorde.
1: Wat?
0: Ik schrok er daadwerkelijk van. Frans Bauer, Billy Dans, samen met de Avro Bros. Die hebben gezorgd voor een 2.0 van Happy Even voor mij.
2: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Van de woensdagmorgen. Een hele goede morgen. Het is tijd voor het dobbelspel van vandaag. We hebben de dobbelsteen in de vertrouwde mok. Gelukkig. Aan jou de vraag om zo meteen een liedje te verzinnen met het thema wat er vanaf komt rollen. Eerst even de lijst met mogelijkheden. Dobbelen wij zo meteen nummer 1, dan zoeken wij een liedje dat gaat over vroeger. 2 is een liedje gemaakt door iemand die je live hebt gezien. Hebben we een hele lange tijd terug wel eens een keer op het dobbelsteentje gehad. En die categorie zetten we nou weer eens even terug. 3 is een liedje dat gaat over een activiteit waar je bij kan zitten. 4 dingen die je vindt op een carousel. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter M.
1: Dat is
0: de M van mag ik naar je kijken in het volle licht. De M van mama. De M van mag ik dan bij jou schuilen. Het is nummer 4 geworden, dus we hoeven nog niks met de M te doen. Maar ja, deze is wel erg leuk. We zoeken liedjes die gaan over dingen die je vindt.

van vandaag. Liedjes die gaan over dingen die je terugvindt op een carousel of een draaimolen. Hè. Dat is volgens mij hetzelfde. Ja, en dat zijn er nogal wat. Jouw suggestie is welkom in

0: Nou ja, en dat halverwege Koos Albert. Ik zit liedjes klaar te zetten voor het dobbelspel. Die ik je zo meteen even wil laten horen. En die binnenkomen via de app. Niet dat je daar nu mee moet stoppen hoor, dat niet. Maar de muziekcomputer die stopt ermee. Dus ja, halverwege Koos Albert. Zijn het je ogen? Volgens mij hadden we nog 1 minuut 43. Ik kan gelukkig even gauw de backup aanslingeren. Dat is wel onhandig. Maar dan moet ik even op een paar knoppen drukken hier zo. Dan als het goed is... Moet ik heel even wachten. Het is geen NASA-computer waar we de muziek uit vandaan halen. Maar komt die wel weer tevoorschijn? Even kijken, doe mijn knoppen. Die doen het ook niet. Jammer. Shit. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Even kijken. Koos Albert. Zo. Zijn het je ogen? En dan... wacht even hoor. Ja, dat is echt heel onhandig. Normaal gesproken hebben we hier technische dienst voor. Nou, die is er vandaag een keer één dag niet. Maar goed, dan zie je direct wat er van komt. Koos Albert, zijn het je ogen? Enter. Zo. Dan ga ik eventjes dit doen. Wacht even hoor. Normaal gesproken dan staat het direct klaar natuurlijk. Maar nu moet ik halverwege een liedje instarten. Volgens mij waren we hier ongeveer zoiets, denk ik. Klopt dit? Even... Nee, dit is aan het begin. Wacht even. Excuses. U krijgt zometeen het vervolg van het dobbelspel.
1: Dus

0: Brian en Mike, Tijger van de Kroeg. Daarvoor Koos Alberts in 2 etappes. Zijn het je ogen, is het je lach? We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En we zoeken liedjes die gaan over dingen die je vindt op een carousel, dan wel draaimolen. Dat is volgens mij allebei hetzelfde, het carousel en de draaimolen. Kwam daar bijvoorbeeld Jolanda met een liedje van Monique Smit? Ja, ik snap hem wel, maar goed, een carousel vind je niet op een carousel natuurlijk. Ik snap de verwarring een klein beetje, maar ik dacht misschien is het wel even eentje om de lijst mee aan te jagen.
1: We draaien weer een rondje als een carousel. Ach, je kent het wel. Er is een baas van morgen vroeg, maar al.
0: We zoeken dus alleen dingen die je vindt op de carousel. En daar zijn er nogal wat van, dus dat is best wel een brede categorie. Andere liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Dank daarvoor, de gebroeders Koo.
2: Doe allemaal je rechterhand de lucht in en we doen het.
0: De helikopter.
3: Ik heb een heli-heli-heli-helikopter.
0: Ja, tuurlijk.
3: Ik heb een heli-heli-heli-heli-heli.
0: Liedjes in de categorie dingen die je vindt op een carousel. Jeroen vanuit... Stamprooi. Zo, was Jeroen even kwijt. Die gaat voor een liedje van Anita Behrens.
4: Connie is mijn pony.
5: En Connie is mijn allerbeste vriend.
0: Ah, dit is mooi.
5: Connie is mijn pony. En Connie wordt door iedereen bemind.
0: Liedjes die gaan over dingen die je vindt op een carousel. Ferry de Lids met het vliegtuig naar Spanje, dat zegt Bas.

0: gaan even gauw kijken of we kunnen bellen met Volendam. Daar woont Henk en die heeft een suggestie ingestuurd voor het dobbelspel van vandaag. Die we graag even gaan draaien. Ik vond hem mooi gevonden. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Henk, alles goed?
1: Ja, prima. Ik ben onderweg naar jullie toe, hoor.
0: Naar ons toe?
1: Naar Steek, ja.
0: Want?
1: Ja, ik moet daar in de buurt lossen, dus.
0: Ja, ik was even bang. Ik had bijna de deur op slot gedraaid dan. Hey, Henk, alle gekheid op een hooivork. We zoeken liedjes die gaan over dingen die je vindt op een carousel. Laten we het laatste liedje even draaien dat je hebt ingestuurd.
1: Dat is de brandweer weer, hè? Want daar staat ook vaak een brandweerwagen op de carousel.
0: Een brandweerwagen op de carousel, dat is helemaal goed. Henk, dankjewel en veel succes vandaag dan in het noorden, in Sneek.
1: Oké, dankjewel.

0: in de categorie liedjes die gaan over dingen die je vindt op een carousel, dan wel draaimolen. Het brandweerlied Johan en Henk. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via onze app. Een andere Henk vanuit Zwolle die zegt: als ik met mijn kleinkinderen naar de kermis ga, dan heb ik ze altijd op de carousel te zitten.
1: Kleinkinderen, ja. Is het mooiste kleinkinderen.
0: Ach, wel mooi. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Of
2: busje kom zo, busje kom zo.
0: Goed, gaan het dobbelspel van vandaag afsluiten met de suggestie van Hans. Hans, die woont in Asten en die gaat ook voor de paarden. Niet voor het paard van André van Duin, maar een tikkeltje langzamer. Dan wel niet minder mooi. Muziek van Erik en Sanne, twee witte paarden.
3: Het is

0: Koopjes Jagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van aanmerken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
7: Gritter Chalets en staakcaravans.
5: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
8: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens zorgen voor steeds meer files. Door afsluitingen moeten ze vaker omrijden. En op de omleidingsroutes gaat het daarna mis. Daar stranden vrachtwagens voor te lage tunnels, zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Elke dag moet er daardoor ruim 20 keer een tunnel dicht. Om mensen sneller aan het werk te krijgen wil het kabinet de WW verkorten. Maar het Centraal Planbureau heeft twijfels of dat wel gaat werken. Het CPB heeft berekend dat er dan 8000 banen bijkomen. Dat is relatief gezien niet veel. Een kortere WW-periode levert wel veel geld op, 1,3 miljard per jaar. In Amsterdam Zuidoost en in Diemen zijn mensen vanmorgen wakker geworden in de stank. Het heeft te maken met een berg mestafval die in brand is gevlogen. Een paar kilometer verderop, in Apeldoorn. De rook is naar het zuidoosten van Amsterdam getrokken. Daar krijgen mensen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI is gehackt. En dat is gebeurd door dezelfde groep cybercriminelen die eerder dit jaar toesloeg bij Odido. De hackers van Shiny Hunters claimen de gegevens te hebben van FBI-personeel. De groep zegt de FBI te hebben aangevallen omdat hij eerder opriep om nooit los geld te betalen bij computercriminaliteit. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
12: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
18: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
19: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
20: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
21: Soedal, de bouwverslimmers.
20: Soedal, de bouwverslimmers.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen?
24: Drakentemmen in het Verre Oosten?
25: Of nee, juichen voor Oranje?
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
26: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
27: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
28: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
29: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
30: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
31: Een hele goedemorgen, 6:08 bij de ANWB deze ochtend. Mandy, goedemorgen.
32: Hi Lars, goedemorgen. Er staat in totaal 250 kilometer file. En vergeleken met een drukke dinsdag of donderdagochtendspits valt dat best mee. Er staan vooral korte dagelijkse files. Wat wel opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar stond namelijk een auto in brand bij Zaltbommel. Inmiddels is die weer geblust en moet het hele boeltje worden geborgen daar. De rechte rijstrook is daarom dicht en de vertraging is hier bijna 20 minuten. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp voorbij IJmuiden, 10 minuten oponthoud. Op de A58 van Breda naar Eindhoven rijdt het wat langzaam bij Best. Vanaf knooppunt de Baars 25 minuten vertraging. En dan ook nog file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is het oponthoud 15 minuten. Ook wordt er al druk geflitst op deze vroege woensdagmorgen. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht meldt Flitsmeister bijvoorbeeld een flitser. Bij hectometerpaal 202,3 staat hij. De A7 Heerenveen richting Groningen bij 168,1. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,8. En op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam wordt geflitst bij 35,0.
31: Dankjewel Mandy, tot zo weer.
32: Tot zo weer.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: Lars van Dijk!
31: Met zometeen muziek van Justin de Wild en Cheerio gaan we voor je draaien. En we geven de meest gewilde sticker van Nederland weg.
33: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Justin de Wild met zijn Cheerio. Hij is jarig vandaag, hè? Onze Justin.
1: Gefeliciteerd, hè?
0: Gefeliciteerd, hè? Vind ik grappig. Justin is een beer van een vent. Goeie gozer. Alleen hij is als de dood voor katten. Ja, dat is echt fantastisch. Dan komt er een kat en dan schrikt hij me toch een hoedje. Daar hoeft hij helemaal niks van. En, nou ja, juist dan, omdat het van Justin is, is dat gewoon heel grappig. Ik weet ook niet waarom. Ja, twee hartverzakkingen later, maar heeft iedereen weer gelachen. En Justin die rent gewoon weg.
1: Miauw.
0: Groot nieuws van deze woensdag, de 23e van september. In Groenland en Denemarken is de opluchting groot dat het conflict met de Verenigde Staten over Groenland is opgelost. President Trump, de Deense premier Frederiksen en premier Nielsen van Groenland tekenden in New York een akkoord waarin uitbreiding is geregeld van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Het dreigement van Trump...

bezigheid in Groenland. Het dreigement van Trump om Groenland te annexeren, desnoods nagebruik van geweld, is daarmee dan ook officieel van tafel. Dus dat zal niet meer gaan gebeuren, als we de papieren mogen geloven, mensen. Je weet het maar nooit. You never know. Ander nieuws van deze woensdag 23 september. Het gaat nog steeds veel over Hives. Na de terugkeer van gisteren zijn veel mensen die een Hives-account hebben aangemaakt. Ja, en hoe lang gaat het duren? Dat is dan even een klein beetje de vraag. Hè? Meestal zijn dat soort dingen wel grappig voor een week, misschien twee. En daarna is iedereen het al wel weer vergeten. Maar Hives is toch wel serieus over de terugkeer. En het is ook daadwerkelijk de bedoeling dat we dit langer dan 2 weken gaan gebruiken. En andere zaken. Het gaat over PFAS-water dat vannacht uit het riool van Dinxperlo wordt gepompt. Na de brand bij een afvalverwerker in Dinxperlo zit er namelijk PFAS in het rioolwater. Komt omdat het pluswater uit het vervuilde Blauwe Meer werd gehaald. En vannacht wordt dat dus uit het riool gepompt en tijdelijk elders opgeslagen. Het wordt nou lettend in de gaten gehouden, maar volgens de gemeente heeft dit nu geen gevolgen voor inwoners. Gelukkig.

Het programma van de woensdagmorgen. Hele goede morgen. Het is bijna kwart over acht. En zometeen gaan we foto's zoeken. Nou, gaan we op zoek naar de plek waar jij de meest gewilde sticker van Nederland op zou gaan plakken. Doen we straks. Eerst even eentje van Maywood. Rio.

Stef die heeft in het begin van zijn liedjes heeft hij altijd een kenmerk. Hè, dat je dan hoort dat het Stef is. Ja, dan, in principe zou je dat ook wel horen op het moment dat hij begint met zingen. Maar al zijn liedjes, daar begint hij met hoppa. Dat zal je vast wel een keer opgevallen zijn. Na de eerste 6, 7, 8 seconden ongeveer. Dan hoor je Stef hoppa. Doet hij nu al een paar jaar. En eerst volgende keer dat ik Stef spreek moet ik even kijken of ik dat niet kan regelen. Of we gewoon dat kale hoppa niet gewoon een keertje los kunnen krijgen. Hè, dan kunnen we dat hier onder de knop zetten. En dan doen we gewoon om de 10 seconden bij een liedje van Stef doen we de hoppa. He, dat lijkt mij nou perfect, want ik denk niet dat de baas het leuk vindt. Maar het lijkt me wel leuk om dat te hebben. Misschien dat we dat een keer kunnen regelen voor onze Stef. De klok die tikt maar door. Zijn nieuwste liedje hoorde je zojuist. Het is 8:50. Deze week staan wij met Radio NL in actie van de boer, in thema van de boer. En daarvoor zijn stickers in het leven geroepen. En dat zijn er nogal wat. Ik heb gisteren een paar keer geroepen dat we 10.000 stickers hebben laten maken voor de actie van deze week. Bleken er achteraf 20.000 te zijn die er alsnog net zo snel doorheen zijn gegaan. Maar we geven hier in het programma geven we nog van die stickers weg. We gaan alleen even op zoek naar een foto. Dat kan je insturen via de app van Radio NL. Dat ding is zo veelzijdig als wat. Daar kun je zo goed als alles mee. Hè? Je kunt er ook berichten in sturen naar ons. Niet naar je ouders, maar naar ons. Dat lukt. Je mag een foto insturen van de plek waar jij de sticker zal gaan opplakken. Bellen we je in de uitzending, dan sturen we de 10 op. Hè? Doen we nog even een compleet pakketje bij. Dat komt allemaal goed natuurlijk. Hè? Maar daar gaan we dus vanaf nu naar op zoek. Dus wil je kans maken op de meest gewilde sticker van Nederland? Dat mogen we toch zo zachtjes wel een klein beetje zeggen. Dan stuur je nu een foto in van bijvoorbeeld de achterkant van de auto of de zijkant van de trekker. De boerensticker geven we weg als jij een foto instuurt. Draaien we in de tussentijd muziek van Tino Martin. We zijn allemaal jong en

Hier komt mijn liefje, hier komt mijn harte liefje. Pichel mee, zojuist bij Radio NL. Even eentje uit opa's kast en voor Tino Martin, jong en dom. De lijnen zijn geopend voor de meest gewilde sticker van Nederland. Dat is misschien een klein beetje brutaal om te roepen, maar ik denk dat dat wel kan als je bijna 20.000 exemplaren weet weg te geven binnen 24 uur. Toch? Is wel een beetje zo, denk ik. Maar we hebben er nog een paar voor je over waar je deze week kans op maakt. En in het programma mag je foto's insturen van de plaats waar jij de meest gewilde boerensticker van Nederland op zou plakken. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, is dit je moment, want ze gaan zometeen de deur uit. Maar eerst draaien we muziek van Gino Graus. Dit is Gatje Wacht.

0: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
3: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Double Dutch presenteert
7: de winteropening in Zulden, Oostenrijk.
6: Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten.
7: Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL.
6: Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
5: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boerenstickers.
12: Dit is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
12: Altijd aan.
14: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
15: Radio NL.
16: Weerbericht.
17: Vandaag begint de herfst en dan zou je misschien denken, och, wat krijgen we dan slecht weer? Nou, alles behalve. Wel een druppie in het noorden van het land, daar kan je rekening mee houden. In het zuidoosten is af en toe wat zon. Het wordt van 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen droog en zonnig. Temperaturen die dan rond de 19 graden liggen. En daarna wordt het nog zonniger, nog warmer. Gaan we richting de 25 graden. Wat een herdersmensje. En we gaan naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het gebeurt steeds vaker dat een vrachtwagen strandt voor een te lage tunnel, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld 24 keer per dag. En dat komt door wegwerkzaamheden. Vrachtwagens moeten dan een alternatieve route nemen. Afgelopen nacht is een automobilist in Delft opgepakt nadat hij was ingereden op een motoragent. Het ging net goed, de agent is niet gewond geraakt. Asielzoekers en statushouders in ons land moeten sneller aan het werk kunnen, staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak lang voordat ze aan de slag gaan. omdat er veel aandacht is voor een inburgering.
17: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Krijgen we deze ochtend van Mandy. Goedemorgen.
12: Hey Lars, goedemorgen. 220 kilometer file en dat komt vooral door korte dagelijkse files. Ja, op de meeste plekken heb je niet veel meer dan 5 minuten vertraging. Wel doe je er behoorlijk lang over op de A27 van Utrecht naar Gorkum en dat komt allemaal door een ongeluk bij Nieuwegein. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je bijna 40 minuten. Een alternatief is omrijden en dat kan dan via de A12 en de A2. Op de A58 van Breda naar Tilburg voorbij knooppunt Galder 15 minuten extra reistijd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat bij Zaltbommel een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daarom dicht en hier is de vertraging in beide richtingen ruim 20 minuten. Verder meldt Flitsmeister al flink wat snelheidscontroles. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam bijvoorbeeld, daar wordt geflitst bij 20,4. De A58 van Breda naar Tilburg bij 50,0. Op de A74 vanuit Duitsland naar Venlo bij 101,0. En op de A7 Heerenveen richting Groningen bij 168,1.
17: Hey Mandy, zometeen dan komt Teken met zijn programma vanaf de V-keuring. En nou, dat is best wel grappig. Ik heb gisteren heb ik een bondje gesloten met de cameraman die daar aanwezig is. En ik heb tegen hem gezegd, ik heb wat voor Teken. Wil je dat morgen misschien meenemen? Dat heeft hij dus vandaag gedaan. Hij is hier vanmorgen in alle vroegte is hier gekomen. 6:10 stond hij hier al bij de studio aan de deur te kloppen. Ja, wat heb je voor me dan? Maar dat is dus een verrassingje voor Teken. En ja, ik zou je graag willen vragen, volgens mij luistert hij nog niet mee namelijk, of je daar zometeen na 9:00 ook nog eventjes naar wil vragen hoe dat nou zit met hem.
12: Ja, natuurlijk. Dat ga ik doen. Ik ben benieuwd wat je hem hebt meegegeven.
17: Ja, ik ga niks verklappen.

0: Gary Hellegers en zijn vloek van Barcelona. Bijna 8:15 op de woensdagmorgen. Hele goedemorgen. We geven de stickers weg. De meest gewilde sticker van Nederland. Zo hebben we hem zo mondjesmaat even een klein beetje getiteld. Ga bellen met iemand die een foto in heeft gestuurd van de plaats waar hij of zij die sticker op zal gaan plakken. Eens even horen hoe, wie, wat, waar, hè, waar die terechtkomt.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Met Lars van Radio NL. Met wie?
1: Hey, goedemorgen Lars, met Ronnie Blokker uit een mooie liedje groep.
0: Ah, Ronnie.
1: Hey, kerel.
0: Lieve Ronnie. Hey Rob, hoe is het in Lutjebroek?
1: Nou, lekker, lekker. Het is heerlijk weer, hè.
0: Nou ja, we mogen niet klagen. De astronomische herfst begint vandaag, maar daar is weinig van te merken.
1: Nee, dit is gewoon zalig.
0: Ja, zalig. Dat vind ik zalig. Hey Ron, we zoeken plaatsen voor de sticker. De boerensticker die we weggeven deze week in het programma. Jij denkt, daar weet ik wel raad mee.
1: Jazeker. Ja. Nou, die kennen mooi mijn geit ook, hè, achter het huis.
0: Wacht even, ik dacht even dat je zei dat je de stickers in het geithok zou plakken. Wat zei je?
1: Jazeker, in mijn geithok. Dat is het maincaveje achter het huis.
0: In het geithok, maar Ronnie, het is eigenlijk... Is het Ronnie of Ron?
1: Ronnie voor jou.
0: Ronnie, het is eigenlijk de bedoeling dat die stickers op een zichtbare plek komen natuurlijk. Hè, in plaats van in het geitenhok.
1: Ja, maar goed, ik krijg heel vaak volk over de vloer. Dus die kennen de monnik kijken.
0: Ja, precies. En dan vragen ze jou, Ronnie, wat is dat voor sticker? En dan zeg jij...
1: Ja, trots op de boer, hè.
0: Ja, precies.
1: Hoppakee.
0: Nou, maar goed, Ronnie, we sturen er 10 op naar jou. Hè. We hadden er graag 100 opgestuurd. Maar ja, goed, dat gaat niet, want de vraag is zo groot natuurlijk. Waar komen die andere 9 dan? Toch niet op de deur van het geitenhok, mag ik hopen.
1: Nou, daar zullen we wel even een plekje voor vinden. Dat komt wel goed.
0: Ja, zichtbare plek, hè, zichtbare plek.
1: Ja, dat komt helemaal goed, joh.
0: Op de auto van je vrouw?
1: Nou, bijvoorbeeld.
0: Stuur even een fotootje als het geregeld is, Ronnie, van zowel het geithok als zijn vrouw. En van de auto van je vrouw.
1: Komt helemaal goed, kerel.
0: Komt goed. Hey, Ronnie, dankjewel. Bedankt, hey. Fijne woensdag.
1: Hoi, hoi. Radio NL.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.

0: Django Wagner en zijn Kali's juist bij Radio NL. Het is 9:10. Goedemorgen aan de andere kant van de lijn. Ja, dat is heel bijzonder. Normaal gesproken dan zit de beste man tegenover mij natuurlijk. Maar dat is nu eventjes een klein beetje anders. Dirk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Zit je in je eigen schuren als ik die koeien op de achtergrond hoor zo, Dirk?
1: Ja, je zou het bijna denken. Hè? Maar ja, er staan hier een paar honderd mensen die zijn hier al aanwezig. Het is echt 10 minuutjes geleden is het losgegaan. De veekeuring 2026 hier in Workum, inderdaad. Mijn eigen omgeving. En dat is best wel een keer leuk om in je eigen woonplaats radio te mogen maken.
0: Nou, dat is een thuiswedstrijd. De Wekker die kon extra laat vandaag.
1: Dat viel tegen. Die Wekker, laat ik het zo zeggen. We hebben hier gisteravond ook feest gevierd. En dan mocht ik draaien samen met Ronnie Ruisdaal. Dus het was een heel kort nachtje. Maar we zijn er.
0: Ja, nou ja, meestal als je zegt gisteren was er ook feest. Dan zegt dat al genoeg bij meneer Wouda natuurlijk.
1: Je weet hoe dat gaat. Ik bedoel, Ronnie Ruisdaal is feest. Een paar honderd mensen in de hut. Ja, draai nog even eentje. En ja, ik moet morgen wel radio maken. Maar iedereen zou vandaag ook langskomen. Dus dat komt wel goed.
0: Wel geteld 10 minuten in je bed gelegen. Hey Teken, we zoeken eventjes wat leuks. Want jij bent vandaag natuurlijk op de veekeuring. Nou ja, goed, daar zijn de mooiste koeien zijn van de omgeving. Die zijn daar op dit moment aanwezig. Maar ja, goed, ik weet niet, wat voor schoenen heb jij op dit moment aan, Teken?
1: Gewoon zwarte schoenen, niks mis mee, wat dan?
0: Gewoon zwarte schoenen. Ja, dat past toch niet bij een veekeuring?
1: Nee. Ik zie wat. Ja, er komt een van onze collega's die brengt... Oh, jongens, die moet ik aanpakken.
0: Ja, okay. Eventjes voor alle duidelijkheid, alle vroegte. Vanmorgen vroeg heb ik de cameraman die bij jou is, Dirk, heb ik eventjes gesproken. En heb ik tegen gezegd van, goh, ik heb een verrassing voor Teken. Ik heb vanmorgen vroeg uit de schuur heb ik ze getrokken. Ik denk, die past hier wel. Mijn eigen houten klompen, die overhandig ik eventjes voor een dagje aan jou.
1: Oh, dit zijn jouw eigen klompen?
0: Ja, nee, deze zijn lekker ingelopen. Zeg maar, het zijn echt de welbekende, de houten klompen met zo'n zwart randje eronder, zeg maar. Ja. De linker, daar is het zwarte randje al van weg. Dus ze houden ook niet lang meer vol, maar...
1: Maar van de week vroeg je al, heb jij wel klompen? En toen zei ik inderdaad, nee, maar ik zie verderop zit wel een... Die verkoopt die klompen, maar ik zei, het is jaren terug. Maar ik begrijp in één keer waar die vraag vandaan kwam.
0: Ja, tuurlijk. Maar ja, goed, die klompen staan er niet voor. Daar zie je er tegen, dat snap je zelf ook.
1: Ik ga ter plekke live op de radio, jongen. Dan ga ik voor jou die klompen aantrekken.
0: Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk, dat is één. Alleen de bedoeling is daarna ook tegen, hij trekt nu zijn schoenen uit.
1: Welke schoen maar...
0: Dit is, W32. Past die?
1: Ja. Nou ja, dit gaat wel goed komen tot vanmiddag 5:00, denk ik.
0: Oh, oké, nou ja, dat wou ik dus net zeggen. Ik heb namelijk twee opties voor je.
1: Ja?
0: Of je houdt... Ja, dat klinkt weer heel erg dringerig trouwens, hoor. Maar je kan de klompen aanhouden vandaag. Dat is een mogelijkheid. Je kan het ook afkopen. Hè? Dan mag je zwarte schone sneakers weer aan. Dat lijkt me onverstandig bij de koeien, maar dat mag. Maar dan verwacht ik wel even een stukje klompendans.
1: In ruil, dan ga ik een klein stukje klompendans doen. Want ik heb mijn tenen behoorlijk krom. Dus als je zegt, doe even 2 minuten klompendans in plaats van de hele dag op de klompen te lopen, dan zeg ik ja.
0: Nou goed. Het mooiste was natuurlijk geweest dat je met de klompen daar rond zou blijven lopen. Maar dat zit er dus niet in.
1: Nou, ik wil best een rondje lopen. Zometeen het eerste uur, dat beloof ik, hou ik ze nog wel even voor je aan.
0: Ja, wil je ze even laten horen? Even dat je met de klompen gewoon over de steentjes... Ja, precies.
1: Dit is zoals het hoort, op zondag als vandaag.
0: Dat is zoals het hoort, Teken. Goed,
1: yes. Nou, de missie dan volbracht.
0: Maar ja, goed, maar ga je nu een uur of ga je nu 3 uur op de klompen?
1: Nou, ik denk een uurtje. Want ik voel mijn tenen en alles wat erboven zit nu al. Maar het komt goed. Dat eerste uurtje red ik wel.
0: Oké. Ja. En de klompendans ga je doen. Dus je gaat nu en op de klompen en de klompendans.
1: Wordt het zo'n dag?
0: Ja, nou ja, goed. We vragen. Het is een kleinigheidje natuurlijk. Hè. Ik heb ze speciaal voor je meegenomen.
1: Ja, nee, daarom. Ze zijn ook prachtig. Dus ik ben heel blij dat ik vandaag sinds, ik denk, een jaartje of 30 weer klompen mag dragen.
0: Zitten ze lekker? Ik heb ze nog even ingelopen vanmorgen namelijk.
1: Ja, nee, dat dacht ik al. De pasmaat is perfect, jongen. Echt
0: nou,
1: waar.
0: Hier, alsjeblieft. Teken, veel plezier daar.
1: Dankjewel.
2: Hey, boer Hans, jouw varkens hebben honger.
3: Ja, maar jullie straks ook.
4: Ik

0: Ja, zondag is winnen nog een keer.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
5: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
6: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
5: Overheerlijke paling. Ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Herengewaard. Met presentator Handje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
10: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.

0: en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl. Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
1: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
0: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In Delft is afgelopen nacht een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op een motoragent. Volgens de politie ging het net goed en is de agent niet gewond geraakt. De bestuurder is aangehouden voor poging tot doodslag. Het komt steeds vaker voor dat vrachtwagens niet verder kunnen omdat ze voor een te lage tunnel stil komen te staan. Vooral op omleidingsroutes die ze moeten nemen, omdat op andere stukken van de weg werkzaamheden zijn, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld stranden elke dag 24 vrachtwagens bij tunnels. Er moet bij asielzoekers en gevluchte Oekraïners meteen worden gecheckt wat ze qua werk zouden kunnen doen, staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak lang voordat asielzoekers aan de slag kunnen. Werk zou lastig te combineren zijn met de taallessen die ze krijgen en hun verplichte inburgering. Artsen en verplegers in ons land moeten hun ziekenhuisjassen beter controleren na hun dienst. Het is volgens RTL een oproep van ziekenhuizen, omdat er tijdens het wassen van de uniformen vaak balpennen en stiften zijn achtergebleven. Elke week zitten daardoor honderden jassen vol met inkt en die kunnen worden weggegooid. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
6: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
7: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
0: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
10: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
11: Bart isoleert met de isolatieshop, ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
12: Oh, fuck, man.
11: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
9: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
0: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Het is 9 uur geweest. Hartelijk goedemorgen. Dit is Werk in Uitvoering vanaf locatie op deze woensdag, de 23e september. Wij gaan naar de ANWB in Den Haag. En daar zit deze ochtend Mandy van der Plas. Mandy, goedemorgen.
12: Hi, Teken, goedemorgen. Voordat ik de files oplees, ik ben heel erg benieuwd. Lars had het net over een kleine verrassing voor jou.
1: Een kleine verrassing.
12: Heb je die al gekregen?
1: Oh, jazeker, ja. Ik heb de klompendans inmiddels gedaan hier op straat. Dus het is,
12: is ouderwets
1: goed begonnen. Ja. Blauwe tenen inmiddels, maar dat maakt niet uit. Het was meer dan de moeite waard. Ja.
12: Nou, blauwe tenen, dat valt mee. Ik had minstens wat gebroken bordjes verwacht. Dus je komt er goed vanaf.
1: Nee, dit is prima gegaan. Dus wat dat betreft, de dag is nog lang. Wie weet wat er vandaag nog meer gaat gebeuren.
12: Ja, dat wordt nog spannend. Nou, de files dan. Het is woensdag en dan is het meestal gelukkig niet al te druk. Dat is vandaag niet anders. Er staan vooral korte dagelijkse files. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd het afgelopen half uur. Die veroorzaken flink wat vertraging. Onder andere op de A27 van Almere naar Gorkum. Daar ging het mis bij knooppunt Lunetten. De vertraging is hier ruim 20 minuten. Je kunt ook omrijden via Amsterdam. Dat kan dan vanaf knooppunt Almere. Dat doe je dan onder andere over de A1, de A9 en de A2. Door dit ongeluk op de A27 staat het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd ruim een half uur oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, een stukje noordelijker, staat het ook vast. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoevelaken. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 40 minuten. En verder veroorzaakt een kapotte vrachtauto op de A2 van Utrecht naar Den Bosch file bij Zaltbommel. Hier is het oponthoud 15 minuten. Ook meldt Flitsmeister een behoorlijk aantal flitsers. Op de A16 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Breda. Hier wordt geflitst bij hectometerpaal 54,3. De A7 van Groningen naar de Duitse grens bij 223,8. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,2. En dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar wordt geflitst bij 88,8.
1: Mandy, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar over een uurtje. Ongetwijfeld nog een keer.
12: Zeker weten. Tot zo.
16: Tot zo. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Tot 12 uur is dit Werk in Uitvoering op locatie vandaag vanuit Workum tijdens de V-keuring. Wij gaan beginnen met de draai van muziek. Dit is Mike Peterson.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Rosamunde, Danny Christian hier op Radio NL. Het tweede liedje wat we mogen draaien in werk en uitvoering op deze vierde woensdag van september. Nou, die vierde woensdag die is op de locatie waar wij vandaag staan. Legendarisch, dat is het al om honderden keren zo geweest. We hebben gehad straks de interviews met mensen die werkzaam zijn in de boerenbusiness wat betreft de koeien. Maar het is zo'n dag dat er vanmiddag nog veel meer te doen is. We hebben namelijk hier het straatconcours, het Nationaal Straatconcours, Concoursie Piek. En de man die daar alles van weet, die staat tegenover mij. Dat is Jelmer Dijkster. Jelmer, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Teken.
0: Ja, jij bent goed bij stem, dat is goed om te weten, want jij bent de speaker vandaag.
1: Ja, dat klopt. Ja, nou ja, het is natuurlijk een beetje geven en nemen en een beetje rustig aandoen die dagen van tevoren. En dan hopen dat de stem een beetje lekker ervoor komt. En ik geloof dat het wel goed komt.
0: Ik weet het wel zeker. Wat maakt dat zo bijzonder? Want we hebben nu de koeienkeuring. Dat gaan we straks met de voorzitter van de veekeuringcommissie over praten. Maar jij moet zo meteen in de voorbereiding voor vanmiddag. Wat maakt dat zo bijzonder, dat straatconcours met de paarden hier in Workum?
1: Nou, je zegt het al, een stratenconcours. Een stratenconcours is sowieso al een beetje een van de weinigen hier in heel Nederland. En feit is dat het stratenconcours hier in Workum is het enige concours wat nationaal is. Dus dat betekent dat we met nationale aanspanningen gaan rijden. In de tuigsport is het zo dat we een onderscheid maken tussen regionale en nationale tuigsport. En wij hebben dan de eer al, ik denk wel 100 jaar zo'n beetje, dat we hier het nationale concours hippiek mogen organiseren.
0: En dat is toch fantastisch. Dan komen ze dus echt uit het hele land. Limburg, Brabant is vertegenwoordigd vandaag.
1: Ja, zeker. En die mensen die hebben er natuurlijk van alles voor over. Die moeten al vroeg uit de veren het spul inpakken, poetsen en dan zorgen dat ze hier op tijd zijn. Want we gaan om 12 uur beginnen.
0: Om 12 uur?
1: 12 uur, ja. Dus stel je voor je moet uit Brabant komen, dan dat is een vroeg op. Hè?
0: Ja, maar dit is dus de overlap. Want volgens mij wat ik vanochtend van organisatie...

0: informatie begreep, dan gaat de koeienkeuring hier tot een uurtje of twee door. Dus de eerste twee uurtjes van jou, de overlap is daar al.
1: Ja, ja, klopt. Ja, nee, en dat is ook altijd al zo geweest. En ja, de boeren die maken er wel vaak wat een lange verhaal van. Dus het loopt wel eens iets uit en dan overlapt het nog meer. Maar we hebben gezegd, nou, we gaan gewoon om 12 uur beginnen. En de mensen die echt de paardenliefhebbers zijn, die komen vanzelf wel bij ons op het Zuid. Want we staan nu op de Merk, waar de koeienkeuring plaatsvindt. Ja. Maar het stradenconcours is op het Zuid. Nou, dat is hier 500 meter vandaan. Ja, dat wordt een geweldig evenement weer.
0: Ik weet uit eigen ervaring, daar staan honderden mensen langs de kant. Dat gaat vandaag dan natuurlijk ook weer gebeuren. Wat is het schema voor jou? Tot hoe laat moet je dan vandaag de laatste aankondigen?
1: Nou, de planning is dat we om 3:55 de laatste rubriek gaan beginnen. Dat is het verenigingskampioenschap van het Friese tuigpaard. Tuigen onder het zadel. En daar hebben we volgens mij uit het hoofd zo'n 16 deelnemers. Dat is mega populair. Prachtig mooie afsluiting van deze mooie dag. En dan als klap op de vuurpijl, dubbel op, hebben we dan vanavond het vuurwerk. Ja, dan is de Keuringsdij in Warkum compleet.
0: Dan is het echt helemaal afgelopen, maar het is nu al een feest om erbij te zijn. Jij moet snel je positie opzoeken. Heel veel plezier vanmiddag bij de paarden.
1: Dankjewel, Tirk. Fijn dat ik even wat mocht uitleggen.
0: Heel graag. Dankjewel en succes vandaag. Gaan wij muziek draaien in werk en uitvoering. En die muziek komt van Samantha Steenwijk. Dit is Eén Blik Is Genoeg. De

Niemand minder dan de band zonder naam natuurlijk. Die mag niet ontbreken in werk en uitvoering. En al die liedjes die blijven zo mooi, hè. BZN dus met Oh Me, Oh My. Daarvoor draaiden we de Hollandse Nieuwe van een weekje of twee geleden. Samantha Steenwijk. En één blik is genoeg. En aankomend weekend doet ze weer goede zaken in de lijst van 30. Dat hoor je aankomende zaterdag tussen 1 en 3. En zondagmiddag doen we dat tussen 4 en 6 in de Radio NL Top 30. Nou, je hoort het op de achtergrond. Volgens mij, ja, er wordt druk omgeroepen. We hebben hier diverse rubrieken, zoals het dan zo mooi heet, die gekeurd gaan worden. En wij willen daar alles over weten, over die veekeuringsdag hier in Workum. Daar zullen we straks over een paar minuutjes met de voorzitter over gaan babbelen. En dat is Klaas Bakker. Daar lopen we zo meteen naartoe. Het is feestweek hier. Dat is aan heel veel mensen ook te merken. Sommigen hebben wat kleine oogjes en het hoort er allemaal bij. En afgelopen vrijdag ging die feestweek hier van start. Want toen stond ze hier op het podium in de grote feesttent. De dame die je nu hoort, dit is Senna op Radio NL. Een kleine vogel.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Accu Caduc? Kom voor een nieuwe betaalbare accu naar Autovakmeester Schaap in Annapolona. Perfecte service, snelle inbouw en 36 maanden garantie.
2: Bedankt voor de goede service.
3: Graag gedaan. Tot ziens bij Autovakmeester Schaap op de Molenvaart in Annapolona.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken.
5: Kijk op proostop.nl.
4: Zalm, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
7: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
14: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren-stickers.

0: dadelijk gaan wij natuurlijk meerdere liedjes van Henk Wijngaard draaien als het Wijngaard Woensdag is. En dat deden we zojuist met Ik heb een truc als mijn woning. Afgelopen weekend donders dikke tentparty, die hebben we meegemaakt. En daar was een live verbinding met Henk Wijngaard via de televisie. En Birdie had de eer om deze plaat te mogen zingen. Nou, je hoort het misschien wel een beetje op de achtergrond. De keurmeesters leggen uit wie er met de prijzen vandoor gaat in de eerste rubrieken die vandaag gekeurd zijn hier op de veemarkt. Op de veekeuring moet ik dan officieel zeggen. Zometeen gaan wij de voorzitter even een babbeltje doen, want ja, het is wel heel bijzonder wat hier gebeurt. Je hoort het Jelmer daar straks al zeggen. Het is meer dan 100 keer is dit al gevierd. Die vierde woensdag in september in Borkum. We gaan er zo meteen alles over horen. Waar wij ook een melding van kunnen maken is het feit dat wij aankomende dinsdag visite krijgen op Radio NL. En dan komt Romy Montero langs en je hoort haar nu met haar allernieuwste in werk en uitvoering.
1: Ja, waarom komt ze dan niet hoog op?

0: zie je niet meer.
1: Sinds vorige week vrijdag draaien we ook eens een nieuwe single. En dat zou best wel eens kunnen betekenen dat er binnenkort ook weer een album gaat komen van Edwin Evers. Je hoorde hem nu met Liever Niet. We zijn live op de Veekeuring in Workum. Sinds vanochtend 9 uur zijn wij met werk en uitvoering hier te gast. En iets voor 9 werd daar het startschot gegeven. Er werd de vlag gehesen. En dan is het een warm welkom aan de enkele honderden mensen die nu al hier op het plein zijn. Naast mij staat de voorzitter van de Veekeuringscommissie. En dat is Klaas Bakker. Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, tegen.
1: Hoe is het? Ik zie jou met een hele brede glimlach de hele ochtend al rondlopen. Dat is het teken dat het goed gaat.
2: Ja, zeker weten. Dat loopt hartstikke mooi. We hebben veel publiek, dat kun je al zien. We hebben prachtig mooi weer erbij. Nou ja, wie doet je wat?
1: Een aantal weken geleden vroegen we, kunnen we langskomen met Radio NL? En toen zei je, joh, eigenlijk hoeft die tent niet mee, want we hebben bijna altijd mooi weer.
2: Ja, daar heb je wel gelijk. En ja, eigenlijk altijd. Maar ja, je krijgt een keer een deksel op een neus natuurlijk. En het kan ook regenen. Maar gelukkig, het valt 100% mee. En hier doen we het voor.
1: Zeker weten. Die vierde woensdag van september, die is heilig hier in Workum. De hoeveelste editie is dit?
2: Dit is de 126e keer. Vorig jaar ons jubileum gevierd. Daar weet jij ook alles van. 125-jarig jubileum. Geweldig gevierd met de commissaris en onze burgemeester van onze gemeente. En hiermee zet je de agrarische sector ook in het zonnetje. En dat hebben ze ook wel verdiend.
1: Wij hebben deze week de Week van de Boeren, had ik je alles over verteld. Die prachtige sticker, die vindt gretig aftrek. Radio NL trots op de boeren. Maar hier zijn ze vandaag. Ze staan volop in de spotlight vandaag.
2: Ja, nee, dat klopt helemaal. Helemaal gelijk. Ze komen vandaag hun koeien presenteren. En met trots, dat kun je ook zien. En hoe mooi is het dat je dan ook vele burgers hier ook aanwezig samen met de boer. Heb je een geweldige mooie dag. Ja.
1: En dat is het. De keurmeesters die geven tekst en uitleg momenteel waarom eentje wel in de prijzen valt, de ander niet. Ik hoorde gisteren, en dat hebben we op de radio ook vermeld, dat er bijzonder veel koeien bij zijn dit jaar.
2: Ja, we zitten wat dat betreft wel aardig aan de max. We hebben niet heel veel ruimte hier op een markt. Maar als het moet, dan breiden we gewoon uit natuurlijk. Want je moet niet naar een andere plek willen. Er waren veel kalveren dit jaar. De jeugd die is enorm enthousiast. Ja, dan moet je even wat schuiven, maar we redden het altijd op. Ja. Ja.
1: Jullie kunnen heel goed improviseren.
2: Ja, zeker weten. En daar gaan we ook nog wel even mee door.
1: Blijf dit volhouden. Wij gaan genieten. Wij zijn tot 12 uur hier bij jullie in Workum. Dus wat dat betreft alleen maar mooi.
2: Ja, ik vind het superleuk dat jullie hier zijn. En ik zou zeggen, geniet van de dag. Jij weet wat het is, maar je collega's bij je. Laat ze zien wat het allemaal is.

eens wat weersverschillen zijn in de hogere temperaturen. En ja, dit liedje past uitermate goed natuurlijk. Je hoorde de nieuwste van de havenzangers Happy Sappy en een barbecueetje. Nou, met het mooie weer van vandaag dan zit dat ook wel goed. Het loopt alweer richting 10. Dat betekent dat het einde van het eerste deel in zicht is. Straks in het tweede deel hebben wij nog een aantal interviews. En natuurlijk halverwege ook de 10:30. We kregen hier net al wat aanmeldingen en daar gaan we zo meteen zeker aandacht aan besteden. Maar als je thuis zit te luisteren en je denkt van hallo, mijn verzoekje dan. Die is gemakkelijk aan te vragen via de app van Radio NL. Laat even weten wie je graag zou willen horen. De naam van de artiest en het bijbehorende liedje in de Radio NL app. Sluiten wij hem voor dit uur af met Robert Pater. Dit is Alleen Vannacht in Werk en Uitvoering.

0: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
1: Stoppen met roken doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
14: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
15: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
16: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
17: Tot snel op 247wood.nl.
18: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
19: Jazeker!
18: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
18: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Bij de politie komen per dag 600 meldingen binnen over verwarde personen. En dat is een record, schrijft het AD. Veel van die mensen hebben psychische problemen, maar de woningnood is ook een oorzaak. Voor mensen die uit de gevangenis komen, zijn niet voldoende sociale huurwoningen beschikbaar. In Delft is iemand die is ingereden op een motoragent zelf gewond geraakt. De agent zou bezig zijn geweest met een snelheidscontrole toen ineens een auto op hem afkwam. Hij kon die net ontwijken, terwijl de auto daarna tegen de vangrail botste. De bestuurder is aangehouden en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Adviseurs van het kabinet vinden dat asielzoekers eerder aan het werk moeten kunnen. Bijvoorbeeld in sectoren waar ze zitten te schreeuwen om personeel, zoals in de zorg. Nu is er vooral veel aandacht voor het inburgeren van asielzoekers. Maar eigenlijk zou de gemeente ze meteen moeten helpen bij het vinden van een baan. De fabrikant van Batavus, Sparta en Baboe fietsen is failliet. Maar er zijn genoeg geïnteresseerden die de boel willen overnemen. Bij de curator hebben zich 60 partijen gemeld die een doorstart willen maken. Ze willen een enkel merk overnemen of allemaal. Een van de geïnteresseerden is een investeerder die ook Duitse fietsmerken heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
11: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
7: Nu ook boksprings en bedtextiel.
17: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
22: Overson, groot en klein wonen.
21: Check de voorraad op overson.nl.
23: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
24: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
25: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
24: Overheerlijke paling, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
26: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
27: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
27: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
28: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
29: Het is 10 uur geweest en dat betekent uurtje nummer 2 van werk en uitvoering live vanuit Workum tijdens V-keuring 2026. Het zonnetje is erbij, het is een prima sfeertje. Maar is het ook prima te doen op de Nederlandse wegen, ja of nee? Die vraag die kunnen we stellen aan Mandy van der Plas van de ANWB. Mandy, goedemorgen.
30: Hi, teken, goedemorgen. Ja, op de meeste wegen rijdt het gelukkig hartstikke goed door. De dagelijkse files zijn inmiddels opgelost. Maar wel veroorzaken ongelukken nog vertraging her en der. Op de A27 van Almere naar Gorkum bijvoorbeeld, daar ging het vanmorgen mis bij Nieuwegein. Hier is een bakwagen gekanteld. En die moet nog worden opgeruimd. Twee rijstroken zijn daarom dicht. Waarschijnlijk duurt dat nog tot 11 uur. En op dit moment is de vertraging hier ongeveer 15 minuten. Het rijdt daardoor ook langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd 30 minuten vertraging. En verder is de A4 van Rotterdam naar Den Haag weer vrij na een ongeluk bij Den Haag-Zuid. Hier staat de teller nog op 10 minuten extra reistijd. Verder meldt Flitsmeister nog steeds wat controles. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, daar wordt geflitst bij hectometerpaal 35,6. De A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 59,7. Op de A50 Os richting Arnhem bij 159,4. En dan nog de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar wordt geflitst bij 20,2.
29: Mandy, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar iets na 11 voor de laatste keer deze ochtend nog een keertje.
30: Dat doen we. Gezellig. Tot dan.
29: Tot dan.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Het tweede deel van Werk en Uitvoering gaan we van start met een single van Yves Berendsen. Dit is Droom jij over mij vannacht in Werk en Uitvoering.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Terug in de tijd, dat deden we samen met Willem Duin en Kom Nou Alice. Daarvoor een hedendaagse, en die was van Yves Berends en Droom Jij Over Mij Vannacht. Het is zondag die het helemaal compleet maakt. Je hoorde de voorzitter daarnet al zeggen, het weer werkt prima mee, de gezellige mensen hier. En ja, we hebben het hier goed, er wordt goed op voor ons gezorgd. We krijgen koffie, we hebben de traditionele Friese oranjekoek. En nu komt er een van de commissie, van de veekeuringscommissie, die komt hier met een schaal met overheerlijke blokjes kaas. Pieter, waar hebben we dit aan te danken?
1: Ja, wij hebben als sponsor Friesland Campina, die is de boerderij, dat is de fabriek hier in Workum. En die zijn in principe gewoon sponsor, maar ze zijn ook sponsor van de blokjes kaas. En dan gaan we even rond bij iedereen, hè, want kaas komt van de koe.
0: Nee, maar dat maakt het cirkeltje dan weer rond. Al die boeren, want ik hoorde vanochtend al van jullie voorzitter Klaas, die zei al, ja, er zijn meer koeien dan jaren voor. Het gaat nog steeds waanzinnig, hè, ook na al die jaren.
1: Ja, het gaat heel goed. En we zien dat ook omdat we nu de kalveren erbij hebben. We hebben nu een kalverkeuring erbij. En de jeugd is heel erg enthousiast. En dat is gewoon heel erg leuk. Hè? De boerenzonen, die zijn een jaar of 10 tot 12 jaar. En die willen allemaal met de kalf komen. Hun vriendjes komen. Ze kunnen met zalen kunnen ze dan prachtig mooi de koeien of de kalven wassen. En dan komen ze hier prachtig in Workum.
0: Ja, want dat vergeten heel veel mensen nog wel. Jullie als veekeuringscommissie, nou dan weet je als geen ander. Deze vierde woensdag van september staat rood omcirkeld in de agenda. Maar dan is het straks afgelopen. En dan begint al heel snel die voorbereiding. Maar dat geldt ook voor die boeren. Even een kijkje in de wereld van de boeren. Hoe lang zijn die hiermee bezig? Want het is niet van, gisteravond zoek maar een koe uit en neem die maar mee.
1: Nee. Daar beginnen ze al in januari. Eigenlijk moet je dit aan de boer vragen, want die gaan er echt op fokken. En die gaan kijken van, per wanneer moeten wij de koe bevruchten om hier een zo goed mogelijke koe te laten zien. Dus ja, ze zijn er gewoon het hele jaar mee bezig. Ja,
0: maar dat is een goeie, want we gaan zo meteen nog een aantal boeren ook inderdaad vragen naar hetgeen wat ze hier doen en die voorbereiden. Dat is op zich wel mooi. Wanneer begint het dan voor jullie weer? Want ja, vandaag is de dag, maar wanneer is dan het volgende traject voor 2027?
1: Ja, wij sluiten af rond oktober. Dan hebben we de prijsuitreiking voor de koeien. Dat hebben we altijd een aparte avond. Heel erg leuk. En dan beginnen we in maart meestal weer. In maart beginnen we met opstarten van, de vergunningen moeten rond. Wie doet wat? De uitnodiging naar alle boeren. Ja, dus eigenlijk ben je het hele jaar mee bezig. En vooral in het de laatste maand, ja, dan ben je gewoon wekelijks bezig. Ja.
0: Het mooie is, al die commissieleden die hier op de markt rondlopen, die hebben allemaal diezelfde smijl die jij draagt. Het is een feestdag.
1: Ja, het is een fantastische dag voor Workum, voor alle boeren. Iedereen die hier komt, we hebben weer prachtig mooi weer. We hebben zo verschrikkelijk veel vrijwilligers die helpen. Ja, dat maakt gewoon een enorm mooie dag.
0: Ja, blijf die smijl houden en geniet van deze dag, Pieter. En heel veel succes nog.
1: Ja, komt goed. Ik ga even met kaas rond.
0: Ga jij de kaas rondbrengen? Gaan wij liedjes draaien? En ja, kaas, een drankje erbij. In dit geval is het de blikkendag waar Sven Versteeg en Likkepij over zingen. Dit is werk en uitvoering. En zometeen gaan we op advies van Pieter ook even met een boer praten. En de 3:30. Ze komen eraan hier op Radio NL.

Terug in de tijd, zoals je de klassiekertjes hoort natuurlijk op Radio NL. En dit waren Saskia en Serge en Belmop. Daarvoor Sven Verstegen en Likkepep en de Blikkendag. Het wordt alsmaar voller en voller hier bij de veekeuring 2026. Hier op de Merk, zoals het zo mooi heet. De markt hier in Workum. Het grappige is, heel veel mensen die... het is ook een soort van reunie. Je zag mensen net weer omhelzen en dan zeg je van... we komen één keer per jaar hier naartoe om het feestje hier te vieren. En dat is natuurlijk alleen maar leuk. Het is een soort van reunie met als rode draad de koeien, vanmiddag de paarden en vanavond de afsluiting met het vuurwerk. Maar ja, het is de week van de boer op Radio NL en we hebben die prachtige sticker hier. Wij zijn trots op de boer. Die hebben wij natuurlijk al heel veel uitgedeeld. Gaan we zo meteen nog veel meer doen. Maar jij kan hem ook winnen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even een foto insturen van de locatie of de plek waar jij graag de sticker zou willen plakken. Dat doe je in de app van Radio NL. Even een foto insturen en wanneer je dat doet, maak je kans op een prijspakket. En dat bestaat uit een overlading met koetjesrepen. Natuurlijk de welbekende boerderij erop en je krijgt erbij 10 van die prachtige stickers. Radio NL, wij zijn trots op de boer, want het is de week van de boer op Radio NL. Laat die foto achter, maken we iets voor 11 de winnaar bekend. En hebben ze meteen 3 verzoekjes. De 3:30, ze zijn aanstaande hier in werk en uitvoering. Nu muziek van Frans Bauer, Billy Dans en de Afro Bros. Dit is Heb je even voor mij.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
3: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
5: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
4: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
5: Wie 's nachts uit vissen gaat.
4: Nu overal te beluisteren.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
17: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app... waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket... inclusief 10 trots op de boerenstickers.
18: Dit is Radio NL. Altijd aan. 3:30.
19: Inderdaad, iets na 10:30. En dat betekent dat wij weer 3 op verzoek mogen draaien. En het leuke is, wanneer je op locatie bent, dan kunnen we het natuurlijk de app erbij pakken. Dat gaan we zo meteen op het tweede liedje doen. Maar ja, mensen hier vanochtend ook al. Joh, die 3:30, doe je die dan ook op locatie? Zo kwamen wij de man tegen die recht tegenover mij staat. En dat is het. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, teken.
19: Jij trouwe luisteraar van Radio NL, vertelde je al.
20: Ja, klopt. Ja, klopt. Zeker. En vandaag helemaal natuurlijk een eigen woonplaats hier in deze stad Workum. Met deze ongelooflijke mooie dag van het jaar hier, de veekeuringen. Ja, dit is speciaal. Speciaal.
19: En toen had jij zoiets van, nou, dit is mijn kans om een favorietje op de radio te krijgen.
20: Ja, zeker weten. Ik denk dat ik erbij zijn.
19: En welke van de 3:30 zou je graag willen horen?
20: Nou ja, de zomerhit van dit jaar, dat vind ik. Maar het is echt wel Cheerio.
19: Justin de Wild?
20: Ja, zeker weten.
19: Gaan wij beginnen met de 3:30 op jouw verzoek. Is dit Justin de Wild? Cheerio!

0: En die werd aangevraagd door Jolanda uit Eindhoven via de app. En die schrijft, wat is het heerlijk om mee te mogen kijken en mee te luisteren naar deze fantastische mooie locatieuitzending. Nou, Jolanda, dankjewel voor de mooie complimenten. En natuurlijk ook complimenten voor het mooie liedje wat je hebt aangevraagd. De Nieuw Voor en In Ons Stamcafé. Daarvoor draaiden we op verzoek van Hette, Justin de Wild en Cheerio. Het grappige is, hij had het over de zomerhitte. Dat klopt ook wel, maar het zonnetje komt er hierbij. En je voelt hem heerlijk branden. Dat bedoelde ik dus met de septembermaand. Naast mij de derde aanvrager voor de 3:30. En dat is heel mooi. Dat is Gerwin. Wij staan namelijk bij Gerwin hier op de stoep. En ik zei, ja, heb je een verzoekje voor je vrouw of met het personeel? Dat maakt ons niet zo gek vanuit. Kom dan even. Wij staan bij jou op de stoep van de kapperszaak, Gerwin.
1: Ja, hartelijk welkom. Geweldig. Mooie locatie. Mooi in het centrum. Mooi.
0: Ja, wat het grappige is, het wordt hier drukker en drukker. Maar dit is traditie dat al jouw vrienden en kennissen hier op zondag langskomen?
1: Dat klopt. Vroeger waren we veel nog in de kroeg. En nu zijn we steeds vroeger. Dan gaan we hier gewoon beginnen. En nou ja, gewoon supergezellig. Komt iedereen langs. Hapjes, snapje erbij. En dan maken we een mooie dag van met z'n allen.
0: Ja, die hapjes die zijn goed. Want je had Friese oranjekoek, koffie. We worden hier uitermate goed verzorgd.
1: Ja, maar dat hoort zo. Goeie gasten hier zijn.
0: En we zitten front row. Want als je zo even achterom kijkt. En voor de mensen die met ons meekijken via radio.nl.tv. Die hebben dat zicht. Dit is toch geweldig. Die vierde woensdag is magisch, hè, in september.
1: Dit is echt geweldig. Dit is gewoon traditie. Dit hoort bij Workum. Dit is gewoon fantastisch. Het moet ook zo blijven. Dit is geweldig.
0: Stel dat we nou volgend jaar weer een themaweek bedenken. Zijn we dan weer welkom?
1: Jullie zijn altijd welkom. Ja, zeker.
0: Want wij vinden het erg leuk. En ook de kijkers en de luisteraars. De complimenten die vliegen ons om de oren. Dus wat dat betreft helemaal goed. Wat kunnen we terug doen? Ja, een verzoekje laten draaien. Welke zou je heel graag willen horen?
1: Nou, ik dacht dat Hartslag van de Staat. Dat vond ik wel mooi. Vond ik wel passend. Nu, we staan hier in het hart van Workum. Hartslag van de Staat. Vond ik er helemaal bij passen.
0: Dan is dat derde liedje in die 3:30 voor jou. En je vrouw natuurlijk, Reine. Die we ook ons welkom mochten heten. Tino Martin en Mart Hoogkamer. Hartslag van de Staat speciaal voor jou. Dankjewel, gastvrijheid.
1: Bedankt.
0: En we gaan nog niet weg. We blijven nog 1,5 uur. Dus dat zit wel goed.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja.

0: bekende liedjes van The Cats verzameld in een hele mooie medley. En die werd gemaakt door The Cats Forever. Nou, op zo'n dag als vandaag hoor je The Cats hier vanmiddag en later in de avond ook zeker nog wel in diverse horeca-gelegenheden voorbij komen. Want ja, een feest der herkenning, dat is het vandaag zeker. We hebben de studio even verruild voor een plekje op het Marktplein zelf. Zoals ik al zei, op zijn Vries hier in Workum, de Merk. En we staan gewoon tussen de koeien. Mocht je meekijken via radionl.tv, dan zie je dat we echt heel dichtbij staan. En die beestjes zien er zo mooi uit. Zo mooi gepoetst. Alles keurig netjes in orde. En iemand die ons daar alles over kan vertellen is Thomas van der Gaast. Al jaren hier een van de vaste gezichten op deze veekeuring. Goedemorgen, Thomas.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wat een prachtig geheel dit weer.
1: Ja, nee, dit is wat ons aller harten laat gaan en bloeien. Hè. Dit is het mooiste wat je maar kan vinden. Hier op deze markt willen wij als boeren zijn en gewoon onze koeien laten zien. Daar zijn we trots op. Daar werken we hard voor. En die laten we met veel passie zien. En dat is vandaag ook met zoveel mensen erbij. Ja, is dat een fenomenaal gebeuren.
0: Wij hadden net een gesprekje met Pieter Westra uit de veekeuringscommissie. En toen vroeg ik Pieter, hoe lang zijn mensen hier nou mee bezig? Nou, jij kan dat als geen ander weten. Voordat de koe hier daadwerkelijk op dit plein staat, wat gaat er dan vooraf?
1: Nou, voordat de koe hier staat, dan gaat er allereerst denk ik een 4-5 week vooraf dat we de koeien halstermak maken. Hè. Dat een koe gaat wennen, dat die rustig tussen de mensen door kan bewegen. Dus ja, dan zijn we 4-5 week verder. En daarna beginnen we wat te wassen. Dat doen we 3 weken van tevoren. We trainen dan 3 keer in de week ook met lopen. En dan trainen we eigenlijk meer dan mijn voetbalteam, waar ik ook leider van ben. Die trainen 2 keer in de week. En wij spelen reserve eerste klas. Dus ja, en wij trainen dan 3 keer in de week.
0: Dit is gewoon topsport.
1: Maar dit is de passie. Dit is de hobby. En dit is wat je gewoon, zoals vandaag, voor iedereen fantastisch ziet.
0: Het mooie is, vandaag staat natuurlijk de boer helemaal centraal hier op dit plein. En jij gaf net in het voortraject van dit gesprekje al een beetje aan. Hij zei, vandaag is het volop in de spotlight. Maar morgen is het gewoon weer donderdag.
1: Ja, dat is wel een beetje dubbel geval. We laten niet vandaag ons trotse, mooie, fantastische gevoel laten we niet veranderen. Maar waar je wel tegenaan loopt is, en wat je ook denkt, vandaag staat iedereen met heel veel plezier en ook fantastisch mooi naar die koeien te genieten. Ja, alleen morgen, dan gaan we weer de supermarkt in en dan hebben we ons eigen beeld weer. Dus dat sowieso ook vandaag fantastisch mooi dat radio.nl, deze extra aandacht eraan besteedt aan de boer. Vergeet nooit wie ons voedsel maakt. En dat zijn de boeren. En daar komen we met elkaar 's ochtends vroeg uit ons bed vandaan. En dat doen we met heel veel toewijding. En dat is niet alleen vandaag, maar dat doen we 365 of 366 dagen per jaar.
0: En dat is het. En vandaag dus wel de spotlight, maar vergeet die andere dagen dan alsjeblieft niet.
1: Nee, dat is helemaal het geval. Geniet vandaag, geniet van het hele gebeuren en van alle mensen eromheen. Maar vergeet nooit wie voor ons iedere dag het voedsel maken. En dat kan een graanboer zijn, dat kan een melkveehouder zijn, maar dat zijn wel de boeren daar vandaan. Iedereen die hier vanochtend gegeten heeft, heeft iets met de boeren te maken gehad. Laten we dat nooit vergeten.
0: Dat gaan we ook zeker niet doen. We hebben die prachtige sticker, die delen wij hier massaal uit. Die zijn de hele week al volop te verkrijgen. Jij moet zo meteen de ring weer in?
1: Ja, wij gaan met de collectie gaan we proberen een gooi naar de mooiste bedrijfsgroep te maken. Dat is een van de mooiste prijzen die er zijn. En daar gaan we ons best voor doen.
0: Ik wens jou heel veel plezier en succes vandaag, Thomas.
1: Ja, dankjewel en jullie ook. En nogmaals, dank dat jullie vandaag deze aandacht aan besteden. Dat is mooi. En daar zijn wij dan ook weer trots op als zijnde
0: helemaal goed.
1: Liefhebbers met elkaar.
0: Dat is de mooie afsluiting van dit prachtige gesprek. Thomas gaat de ring zo meteen in met de koeien. En dan gaan wij Jorieke Sterker voor je draaien. Hier op Radio NL. Dit is Vette Boeren.

0: Jorieke Sterk op Radio NL en Vette Boeren. Zo bijna tegen het einde van deel 2 alweer van werk en uitvoering. Wij hebben nog een winnaar van het boerenpakket, het Radio NL boerenpakket. En dat is Richard van der Brink uit Vlaardingen. Van harte gefeliciteerd. Jij krijgt het prijspakket thuisgestuurd. Er wordt zometeen door de redactie even contact met je opgenomen voor de adresgegevens. En dan komt het zo snel mogelijk jouw kant op. Gaan wij weg naar het nieuws van 11 uur. Zijn we zo meteen bij je terug voor de finale van deze woensdagochtend.
1: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
3: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
2: En dat werkt goed?
3: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
2: isopaleis.nl.
1: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
6: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
7: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
10: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.

0: 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen ook...
8: Reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm-hmm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker.
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oudijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Ook al is er zoveel onrust in de wereld, het gaat volgens het CBS verrassend goed met onze economie. Die groeide in april, mei en juni harder dan waar het CBS eerder nog van uitging. Met 0,6%. Huishoudens konden meer uitgeven door een stijging van de lonen en hogere uitkeringen. Zometeen begint de rechtszaak tegen de man die het verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt met fietsende kinderen in het Zeeuwse Vogelwaarde. In juni kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven toen ze werden aangereden door een auto. De bestuurder zou veel te hard hebben gereden en wordt verdacht van dood door schuld. Na een jarenlange strijd moeten de inwoners van Herwijnen in de Betuwe er toch aan geloven. Er komt een radarstation van het leger in hun dorp. De Raad van State heeft in de zoveelste procedure besloten dat het station er mag komen. Herwijnen was daarop tegen. De gemeente is bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's. Ook de teamgenoot van Max Verstappen blijft langer bij Red Bull. Isaac Hadjar heeft bijgetekend tot en met volgend jaar. Hij doet het niet slecht. In de laatste 7 races eindigde hij in de top 6. En nu staat hij 8e in het klassement. Verstappen verlengde al eerder zijn contract. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
18: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
19: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
20: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie. Dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
19: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
21: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
22: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
21: Zalm, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
23: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
24: Zeg het!
23: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
25: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
26: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
27: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
28: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
29: Het derde deel van werk en uitvoering op deze woensdagochtend. Het is iets na 11 en dat betekent dat wij een update krijgen van de ANWB. En daar zit deze ochtend Mandy van der Plas. Mandy, goedemorgen.
30: Hey, teken, goedemorgen. Nou, woensdagochtend is het normaal gesproken erg rustig onderweg. En dat klopt op zich ook wel. Maar toch zijn er wat ongelukken gebeurd die hier en daar flink wat vertraging veroorzaken. Op de A67 bijvoorbeeld van Venlo naar Eindhoven. Daar ging het mis bij knooppunt Leenderheide. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is hier bijna 20 minuten. De A27 Almere richting Gorkum. Die is gelukkig alweer een tijdje vrij na een ongeluk bij knooppunt Lunetten. De vertraging is hier nu nog 10 minuten. De N34 tussen Emmen en Zuidlaren is zelfs in beide richtingen helemaal dicht door opruimwerkzaamheden bij Anne. En verder nog vielen op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht is een ongeluk gebeurd en 2 rijstroken zijn daar dicht. Dit kost je onderweg 15 minuten. Verder meldt Flitsmeister een behoorlijk lange rit aan flitsers. Op de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Den Haag. Daar is het oppassen bij hectometerpaal 71,7. De A27 Gorkum richting Breda bij 13,7. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam wordt geflitst bij 20,4. En dan ook nog een flitser op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch. Daar staan ze bij 88,7.
29: Mandy, dankjewel voor deze update. En dan heel graag tot de volgende ronde.
30: Graag gedaan en tot gauw weer.
29: Gaan we doen. Doei doei.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Ja, die heeft er zin in, de finale van deze woensdagochtend. Werk en uitvoering. En die gaan we van start met één van de zomerhits. En die is van Joey Nicolai. Dit is Tinto de Verano.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

geleden werd de 2.0 versie van dit liedje uitgebracht. En dat waren de 3J's en het Wiegelied. Nou, we hebben het gehoord van de 3J's. Volgend jaar gaan ze iets moois doen. Ze gaan namelijk het theater in en die wordt afgesloten. Die hele theatertour wordt afgesloten in de AFAS volgend jaar in oktober. Uit mijn hoofd was het 9 oktober volgend jaar. AFAS Amsterdam, het 20-jarig jubileum van de 3J's. Maar daar zullen we nog de nodige aandacht aan gaan besteden op Radio NL. Zit daar maar niet over in. Wij waren op zoek naar een boer, Pieter van der Valk. Die kwamen wij tegen van even tijd voor een gesprekje. Maar hij zei, mijn schema is dusdanig dat ik zo de ring weer in moet. En achter ons, voor de mensen die meekijken via radionl.tv, lopen hij inderdaad in de ring. Maar ze zijn bijna klaar. Dan kunnen we zo meteen nog even een babbeltje met hem doen. Want ja, hij is met de hele familie. En het schijnt dat dit een traditie is die al jaren in de familie zit. Deze boerenfamilie die kan alles vertellen over veekeuring hier in Borkum. Gaan we zo meteen doen. Het vorige uur draaiden wij Justin de Wild met Cheerio. Dat was al een zomerrit. Maar die andere grote zomerrit hebben we ook voor je. De nummer 1 uit de Radio NL Top 30. Dit is Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En dan gaan we zo meteen op zoek naar Pieter.

0: net zo goed eentje kunnen zijn voor de 3.5-11. Want het is een veel aangevraagd liedje op Radio NL. Ja, deze heerlijke meezinger op zo'n dag als vandaag. En iedereen staat hier ook met een grote glimlach. En het mooie is, we deden net al even kort een verslag van dat we op zoek waren naar Pieter. Maar Pieter was met de koeien en de hele familie in de ring. En nu net vers terug hier bij... Ja, we staan tussen de koeien. Pieter, hoe ging het?
1: Nou, redelijk.
0: Redelijk?
1: Ja, tweede in de rubriek. Dus dat was voor ons een bedrijfscollectie. Dat was een mooi resultaat.
0: Nou, gefeliciteerd in dit geval.
1: Nou, dank je. Want we moesten achter ons, zelf voor ons Sipke maar dulden. Nou, die waren gewoon eigenlijk veel beter. Dus dat was helder.
0: Dan ben jij tevreden met een hele mooie tweede plek.
1: Ja, ik ben een tevreden tweede plekker. Ja.
0: Het grappige is, wij waren hier vanochtend in alle vroegte. En dan vraag je ook mensen van, joh, de veekeuringen met families en dat soort dingen. Maar deze traditie is bij jullie in de familie, als echte boerenfamilie, al jaren.
1: Ja, dat is grappig. Want ik denk, mijn vader die is nu 68. En ik denk dat hij 66 keer op de veekeuring is geweest. Waarvan één keer corona en één keer MKZ gemist. Maar voor de rest altijd meegedaan.
0: Altijd meegedaan. Jij bent er nu ook al jaren bij. Ik hoorde al, je opa was er vroeger ook.
1: Ja, ik zeg wel eens gekscherend van, nou, moet je altijd wel meedoen. Het is veel werk en scheren, wassen. Maar mijn erfenis hangt er vanaf.
0: Nee, maar dan is het heel belangrijk om erbij te zijn.
1: Ja, zeker. Nee, maar het is een mooie dag. En het is prachtig om de koeien te laten zien. Het is mooi om anders bezig te zijn dan regulier met je koeien. En dat is fantastisch. Hartstikke leuk.
0: Wij spraken een uurtje geleden Thomas van der Gaast. En die vertelde ook al hoe de voorbereiding in zijn werk gaat. Weken vooraf. Maar hoe laat had jij het wekkertje staan vannacht?
1: 2:30.
0: Toen was het goedemorgen. Het is de 4e woensdag van september.
1: Ja, klopt inderdaad. Dan is het voetbal draaien. Dan start de dag. Dan moet ik eerst even alleen. Anders ben ik niet aanspreekbaar. Maar daarna om 3:45. Dan komt de rest. En dan 5 uur later.
0: Maar is het nou ook zo dat jullie hier met de hele familie zijn? Ook de mensen die voor de rest geen deel uitmaken van het boerenbedrijf?
1: Ja, dat klopt. Dit is echt het hele gezin vooral. En daaromheen de familie. Uiteraard. En iedereen helpt. Iedereen draagt zijn steentje bij.
0: En het grappige is dat de bezoekers die komen hier rond 9:00 met de kinderen, de kleinkinderen. En gewoon even kijken, koffie drinken. En die gaan dan vanmiddag het feestgedruis in. Maar ik kan me voorstellen dat jij vanmiddag om 3:30 zoiets hebt van, het is wel mooi geweest.
1: Ja, ik ga 3:30 even liggen na een bordje macaroni. En dan ben ik niet meer aanspreekbaar.
0: Dan zit het erop voor deze dag.
1: Ja, klopt.
0: Hey, zometeen, het vervolg hier bij de keuring. Hebben jullie nog een rol zometeen?
1: Nee, we moeten nog met 1 koe terug. En voor de rest dan is het zometeen opladen en terug naar huis. En zo snel mogelijk de koeien melken. En dan inderdaad zelf aan eten en een biertje. En dan zit de dag erop.
0: En alles wat er vandaag gewonnen wordt, die prijzen worden later in oktober uitgereikt, begreep ik.
1: Ja, klopt. We hebben in oktober altijd de prijsuitreiking. Net als waar iedereen bij elkaar komt. En dan hebben we een officiële prijsuitreiking. Hartstikke leuk.
0: En in dit geval moet je erbij zijn, want die tweede prijs moet opgehaald worden.
1: Nou ja, zo is het.
0: Weer een goede reden.
1: Weer een goede reden om een avondje weg te zakken.
0: Nou, helemaal top. Met de familie maak er een hele mooie dag van. Want ik zie inderdaad MTS van der Valken, de prachtig mooie shirts en de jasjes. Het hele team is compleet. Maak er een mooie dag van, Pieter.
1: Dank je. Succes met de uitzending.
0: Dank je wel. Gaan wij door met drijven, muziek in werk en uitvoering. En die muziek komt van Spang. Dit is Part-Time Verliefd in werk en uitvoering op Radio NL.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Autovakmeester Schaap, met Joyce.
2: Kan ik bij u terecht voor APK, onderhoud voor mijn auto en camper?
1: Ja, natuurlijk kan dat bij ons. Zullen we dan maar meteen een afspraak inplannen?
3: Bedankt voor de goede service.
1: Graag gedaan. Tot ziens bij Autovakmeester Schaap op de Molenvaart in Annapolona.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Herengewaard. Met presentator Hantje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop voes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
7: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
16: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers. Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
18: Radio NL.
19: Weerbericht. Dit
18: is 11:32. We hebben het weerbericht voor je. Het is wisselend bewolkt. En in het noorden en het westen, daar zijn nog wel wat wolken te vinden. Dat zijn er meer dan in het zuidoosten en het oosten van het land. Her en der nog een spatje motregen. Maar voor de rest zal het een droge dag blijven bij een matige zuidenwind. Vandaag dan krijgen we temperatuur in het noorden van 18 graden. In het zuiden 22 graden. Maar vanuit het noordwesten stijgt later de kans op buien wel. Vanavond komt het vooral in de noordelijke helft tot buien. En vannacht is het droog. Zakt de temperatuur naar 8 tot 13 graden. Morgen hebben we het over de donderdag. Dan mogen we geregeld de zon welkom heten. En bij een noordwestenwind is het morgen ongeveer 18 graden. Dat is het weerbeeld voor vandaag. Het is woensdag, de vierde woensdag van september. Wijngaard woensdag op Radio NL. En hier is hij met Hey Suzie.

Het verhaal achter dit mooie liedje is natuurlijk bekend, want Jan die mocht kort geleden zijn 30-jarig jubileum vieren. En deze stond al heel vroeg op het repertoire, toen als solosingel van Goes tot Purmerend. En die zong je altijd al op de bühne. En ja, met nadruk op de noordelijke en de oostelijke helft van het land, daar werd hij heel vaak aangevraagd. En toen waren er al plannen van, misschien moeten we daar ooit eens iets mee doen. Totdat Marco Schuitmaker bij Jan aanklopte. Ik heb een ideetje, ik zou graag dat liedje wel van jou willen doen. Maar kunnen we dat ook samen doen? De rest is geschiedenis. Het is een mega hit geworden. Jan Smit en Marco Schuitmaker van Goes tot Purmerend. Nou, als je een beetje meeluistert en meekijkt via radionl.tv, dan heb je een indruk dat het hier behoorlijk druk is. De vierde woensdag van september die staat in Workum bekend als veekeuringsdag. En op dit moment volle gang. Over een paar minuutjes dan begint ook het straatconcours met de paarden. Hebben we vanochtend iets na 9 al aandacht aan mogen besteden. Die gaan om 12 uur starten en dat zal tot 1:05 vanmiddag duren. En naar verwachting, want ik heb net even gevraagd, wat gaat de planning worden hier met de koeien. Nou, dat gaat wel een uurtje of twee worden gezien de grote aanmeldingen. En de keurmeesters die hebben hun handen vol. En ja, de een is blijer dan de ander. Zo is het. Het is toch een soort van wedstrijd. Ze kunnen niet allemaal de winnaar zijn. Maar ik zie heel veel blije gezichten. En dat heeft natuurlijk ook te maken en met het mooie weer en het sfeertje wat hier hangt. Dus wat dat betreft, vanmiddag gaat het feestgedruis hier ook los. En iedereen die hoopt natuurlijk van even een biertje te kunnen pakken. En stel dat je thuis een badkamerkraan hebt waar het bier uitstroomt. Pascal Redeker die heeft hem. En ik denk dat heel veel mensen jaloers zijn op Pascal met zo'n badkamerkraan. We gaan hem nu voor je draaien. Pascal Redeker op Radio NL in werk en uitvoering. Ja.

En dat deden we samen met John West en Lange Frans en Lekker Ding. En daarvoor zat Pascal Redeker in de badkamerkraan. Wat dat betreft is het wel een bijzondere datum, deze 23 september. Vandaag de vierde woensdag, maar in 2004. Toen was dit feest hier ook en toen was het op 22 september. Dat weten we nog heel goed, want de ochtend na veekeuring werden we wakker. En het eerste wat we op de radio hoorden was het nieuws dat André Hazes niet meer onder ons was. Het is vandaag inderdaad 23 september, zijn sterfdag 2004. We gaan hem nu draaien in werk en uitvoering. André Hazes, dit is Kleine Jongen.

Gisterochtend deden we een belletje met haar in de uitzending. En dat is Mariska Hulshof die je hoorde. En natuurlijk heeft ze heel veel mooie plannen ook voor de toekomst. Dus wij gaan een hele mooie carrière van deze dame in het vooruitzicht hebben. Daar zit ik niet over in. Eerst volop genieten van deze single natuurlijk. Want die is nog maar een paar weekjes uit. En ja, die heeft nog wel voldoende groeitijd op Radio NL om de komende maanden volle bak mee te mogen draaien. Het loopt alweer richting 12. En dat betekent dat wij aan het einde zijn gekomen van werk en uitvoering. Live vanuit Workum tijdens de V-keuringsweek. V-keuringsdag en dat alles natuurlijk in het kader van onze Boerenweek op Radio NL. Wij willen onze gasten, heren en dames bedanken. Dat zijn Gerwin en Reina van Kapsalon Peter hier in Workum. Die hebben alle faciliteiten voor ons gedaan. Koffie, gebak, het was een topdag. Mee kijken, koffie, radio.nl.tv. Het zit erop, tot morgen.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
5: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
9: En mooi groen.
8: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
9: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
10: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
11: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
10: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
13: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
14: Stem nu op jouw favoriete bedrijf via nhnbusinessawards.nl.
15: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
20: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
21: Jazeker!
20: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
23: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
24: Altijd aan.
25: Nu het nieuws op Radio NL.
0: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De Marissussee onderzoekt een auto-ongeluk op Aruba, waarbij een vrouw uit Rotterdam om het leven is gekomen. Bij het ongeval, anderhalve week geleden, was een Nederlandse militair betrokken. Hij zat ook in de auto. De vrouw zou achter het stuur hebben gezeten, maar haar familie twijfelt aan dat verhaal. In Oosterwijk bij Tilburg ging vanmorgen een gaslucht. En tijdens metingen kwam de brandweer erachter dat ze zelf de veroorzaker zijn. Op de kazerne misten ze een potje met een geurstof die gebruikt wordt bij oefeningen. Het potje was per ongeluk bij het restafval beland. En een vuilniswagen heeft de geur daarna door het hele dorp verspreid. Er zijn nog meer meldingen van verslaggevers en cameramensen die zijn aangevallen bij het protest van extreemrechts in Den Haag. Het zijn er nu 8. Demonstranten zouden zaterdag op het Malieveld geweld tegen ze hebben gebruikt. Een van de journalisten heeft na de demonstratie last van dreigtelefoontjes. Oranje International Jurrien Timber kan morgen gewoon meedoen in de voetbalwedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Bondscoach Xavi Hernandez maakte net bekend dat hij hem in de selectie heeft gezet. Timber had een liesblessure en sloeg daarom de eerste 2 trainingen van Oranje over. Maar hij kan dus weer meedoen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
1: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
21: Gaat u trouwen? Kom dan langs bij juwelier Sjaak Knijn in Heerengewaard. Voor unieke albino trouwringen. Tot ziens in de winkel of ga naar albino.nl.
24: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
25: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
24: Kijk op ProStop.nl.
26: Smint.
27: Valt je iets op aan mij?
26: Nieuwe jas?
27: Nee.
26: Nieuwe schoenen?
27: Nee.
26: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
28: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
26: Smint. Boost yourself.
27: Oh. Goedemorgen allemaal.
29: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
24: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
25: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
24: Kijk op ProStop.nl.
26: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
30: Ja.
26: En nu?
30: Domeinnamen kopen.
26: Voor je bedrijf?
30: Ja.
26: Welk bedrijf?
30: Ja, dat weet ik nog niet.
26: Welke domeinen dan?
30: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
26: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
30: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
31: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
32: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
33: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
34: Ik zie een dansende inktvis. Spaghetti met stippen.
35: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
36: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
37: Dit is de muziek van

Olly. Kleine jodeljongen was dat van Bert Zwier. En ondertussen zou je een stofzuiger kunnen horen. Dat is een schoonmaakster hier. Die staat in de studio. Ik wil even aan te zuigen. Ja, we doen het weer op verzoek. Ook vandaag weer natuurlijk. Hè. We moeten Guus weer naar huis roepen. Daar uit Vorkum. Onze collega Tirke die kwam live vanaf de Boerenmarkt daar. Of van de veekeuring. En ja, de boerenweken. Wij staan natuurlijk in het teken van het feit dat we trots zijn op die boerenfamilies. En op de cultuur van Nederland. Hoor je straks nog even meer over qua stickers en zo. Gaan we het zo over hebben. Maar ik moet ook even vragen om de verzoekplaten. Want ja, wat kunnen we vandaag eens serveren muzikaal gezien? Wat wil je graag horen? Wat ben je aan het doen? Waar zit je? Wat zou passen hè, om je in de stemming te houden of te brengen? Het zou kunnen. Ik heb er al een paar binnengekregen, zie ik. We draaiden net Sander Kwart even voor Daan uit Klausineveen. Die luistert altijd mee. En eens kijken, Angelo, die doet ook mee. Uit Doetinchem, die zegt achterop ons woonunits. Oh ja, dat gaat over die sticker natuurlijk. Fotootje erbij van 100 woonunits. Die ze door heel Benelux heen transporteren. Ja, daar valt die sticker wel op inderdaad. Goed, verzoekplaten. Ik zit te wachten. Kortste klap is even in de app van Radio NL. Dat is het makkelijkst om die even te downloaden. Dan sta je rechtstreeks in verbinding. En je kunt meekijken ook op die app. Want de clips worden ook tentoongesteld. Hartstikke leuk om de liedjes die je hoort ook te kunnen bekijken. Op de clips of in de clips. En dan zul je ook zien bij het volgende nummer van René van der Plein. Dat ja, ze zochten wat figuranten. En dat was bij Rood Hit Blauw, bij Ronald Fish. En René vertelde hier in een interview, René van der Plein, dat ze iemand zocht. En er zat toevallig iemand in de wachtkamer, de lookalike van Corrie Konings. En die hebben ze een rockgitaar in de handen gedrukt. En die komt dus voor in deze clip. En als je het wilt zien, als je niet gelooft, moet je even de app inschakelen. Dan kun je het zien wat ik bedoel. Dan zie je dus een hele wilde Corrie Konings. Ja, een lookalike, hè? Niet echt, hè? Op de rockgitaar. In de clip van René van het Plein. En het liedje Schijn de licht.

0: Ja, als je goed naar de tekst luistert. Opblaaspiemels in de zee. Tijgerpakjes in tijgerprint. We zijn net een mooi jurkje hebben gekocht in tijgerprint. En op stap gaan. De Groene Sco waren dat. En Proud to be Fout. Nou, de verzoekplaten. Even kijken. Ik had hier Joël van der Wees uit Benthuizen. Hey, goedemiddag daar bij Radio NL. Zouden jullie even een... ik heb een mooi rondje in het noorden. Zouden jullie daarom om in de stemming te blijven? Ik ben een noorderling willen draaien van Birdie. Ja, die Birdie doet dat samen met Tjeerd, hè? En met Martin Sterke en Tjeerd Henstra. Ik ga hem er even bij zoeken. Dat gaat lukken. Nou, en dan Roy uit Emmen die zegt... Goedemiddag, ik hoor net dat het de Boerenweek is. Ja, natuurlijk. Zou je dan ook even de Wilde Dochter willen draaien? De Wilde Boerendochter, die kan dan niet ontbreken. Nou, dat is super leuk, want Edwin van Hoevelaak, misschien ken je hem wel, topproducer, die heeft een duo met zijn vrouwtje, Natasha. En die stond live op een podium dat liedje te doen. En dat heb ik, dat stukje heb ik even gestrikt. En dat wil ik je dan even laten horen. Misschien wel even leuk. Maar hij doet het best heel goed, moet je horen. Dus gewoon live, hè? Dit, hè? Edwin van Hoevelaak, hè? Dit. Echt.
1: De Wind van de Vlonders.
0: Hoor dan.
1: En gaat ook tussen de sparrenbos. Ligt een klein derpje.
0: Ja.
1: Verdeeld in allemaal kleine boerderijtjes. Eén wat groter dan de andere natuurlijk. En een daarvan, hun wilde boerendochter. Ze pesten alleen maar de vin. En de jongens van de neefest. De dieren. Je ziet hun doodgaan. Maar ze ziet hem nog niet stoppen. En die hebben er dan een liedje van gemaakt. Met heel schuine woorden. Als ze soms bij de deur gaat, dan ziet zij het licht al branden. En met zijn kop een beetje naar beneden, ziet ze zieletje. Voor haar. Voor haar. Hé, schoon vijfke, gevet dat ik haar zie. Lonneke is

0: Drie constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Paling en zalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
4: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
1: Overheerlijke paling. Ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
5: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Schrijf je naam en nummer op de
7: filter. En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
8: Elf Fietenolie tankstations.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
12: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.

in wezen neem ik nooit mijn werk mee naar huis. Maar gisteren middag en avond, de hele avond in mijn hoofd. Tutti colori. Dat is vervelend. Ik liep de hele dag dat te zingen. Tutti colori. Dat bedenken ze toch knap, hè, dat het blijft hangen. Ik hoop niet dat jij er last van hebt. Ik probeer het vandaag niet mee te nemen naar huis. Goed, de brandweeropleiding. Daar is hij voor onderweg. Rick uit de Koksdorp. En hij heeft al zin in een lekkere knaller. Iets van Rob Ronalds. Kijk, dat is ook leuk. Dat horen we nooit meer. Dat wordt ook bijna nooit aangevraagd, Rob Ronalds. Terwijl hij dat wel verdient. Want dat is maar ook een exemplaar, die man. Die is echt, ja, dat is echt een bühnebeest. Echt een creatieveling. En heel veel mooie liedjes heeft hij gemaakt vroeger. Ik zal eens even kijken in zijn arsenaal of we wat moois kunnen vinden. Nou, en dan wat betreft de boeren. Ja, als je nog een boerenliedje weet, hè, het is de week van de boeren. Dus, en die stickers, ja, ik ga je straks even meenemen op de website hoe dat werkt. Hoe je ze gratis in huis kunt krijgen. Of gratis, bijna gratis. Ik ga je dat straks even uitleggen, want we krijgen er heel veel vragen over. Maar het is heel simpel. Ik kom er zo meteen even op terug. Dan loods ik je even door het traject heen. En ondertussen hebben we een soort van drie landenpunt liedje. Tenminste, drie provincie lied. Van Birdie, Tjeerd en Martin Sterke.

0: had het ook goed voor elkaar, hè? Als hij kwam optreden, dan had hij een band volgens mij van een uur. En hij drukte op een knop en dan was hij gewoon een uur aan het zingen. Geloof ik. Dat was Rob Ronalds. En hela hola tut hola.
1: Waar kun je ons nu weer vinden met een mooi evenement, Hessel?
0: Ja, geen idee hoor. Moet ik even kijken in de agenda of er wat bij staat, Patrick. Ik ga kijken. Ik had even wat anders in gedachten, want die boeren... wij kunnen natuurlijk stickers uitdelen, prachtig mooi. Hè? We vragen ook om een plek aan te geven waar die stickers dan op zouden kunnen. Ik zou je even helpen om dat te bewerkstelligen, zo'n sticker te krijgen. Je gaat gewoon naar radionl.fm. Daar staat een afdeling webwinkel, daar klik je met je muis. En dan staat er... dan staan die foto's al pontificaal in beeld. Die kun je gratis bestellen. Kosten nul. Alleen, dan moeten ze bezorgd worden. En dan komt er een postorderbedrijf en die rekent daar 44 voor. Dus wij verdienen daar zelf geen dubbeltje aan. Maar we kunnen ze zo bij je krijgen. Dan kun je ze dus gewoon bestellen. Op onze website radionl.fm. Klik op die stickers en dan doorklikken. Bestellen nul. En dan komt er op een gegeven moment een dingetje waar je naam even in moet vullen. Een adres en zo. En dan is het gewoon bestellen. En dan moet je 44 afrekenen. En dan krijg je 10 van die prachtige, allemachtige, grote RadioNL trots op de boerenstickers. Ik zat te denken, misschien is het ook wel leuk om nog iets te bedenken. Hè? Want een van de allermooiste liedjes in de boerenwereld is natuurlijk die van Normaal. Hè? Deze die ken je allemaal natuurlijk. Dit is een soort van volkslied, dit. Maar ik zat te denken, wat nou als jij als luisteraar een tekst bedenkt op het eerste stukje over een boerengezin die jij kent of een boer die het zwaar heeft, zodat we dat we er iets mee kunnen. Snap je wat ik bedoel? Nee, snap ik ook. Dus ik zal het even proberen voor te doen, want dit is de karaoke-versie. Dus let op, even wat galm erbij zo. Daar komt-ie.
2: In warme zomer en winter is woord het hele jaar. Maar de bankschuld werkt het hardste en drukt op alles voor.
0: Nou, je snapt het idee. Ik wil er dus een tekstje op hebben van een boer of gezin die jij kent. En dan ga ik dat proberen in te zingen voor je, live. Of te rappen, weet ik het. En dan gaan we daar iets mee doen. En dat geven we dan als cadeau, zeg maar. Gaat het lukken, denk je? Dus stuur het even de app als je wilt. En dan kunnen we daar een mooi liedje van maken. En misschien kan ik ook nog wel een professionele stem vinden die dat even regelt. Dat kan ook. Zo had ik dat een beetje in gedachten. Dus een soort liedje maken op een boerengezin. Omdat het de Boerenweek is. En dan laten we Normaal natuurlijk het origineel even een stukje meezingen.

0: Dekbed.com. De zachtste dekpedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Dan ga je op zoek naar pallets?
2: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobit en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
0: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
5: Want u scoort bij Isolatienoord.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De Koop

Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op ibons.com of in onze app.

0: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
1: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker!
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
4: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat Nederland toch gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival, meldt het AD. Omdat Israël meedoet, had Avrotros er geen zin meer in. Maar volgens ingewijden is er een oplossing gevonden. Wat die is, wordt waarschijnlijk later vandaag bekendgemaakt. In Breda is de rechtszaak begonnen tegen de man die in Zeeland inreed op kinderen die op weg waren naar hun schoolkamp ruim 3 maanden geleden. Volgens justitie racete die vlak voor de aanrijding met 130 over de provinciale weg bij Vogelwaarde. 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur kwamen om het leven. 13 onderwijsinstellingen, zoals LOI, die tonnen aan boetes moesten betalen, hoeven dat niet meer. De inspectie vond dat de instellingen studenten verkeerd hadden voorgelicht over het diploma dat ze konden halen. Maar de inspectie had geen screenshots gemaakt van hun website om dat te bewijzen. En daarom veegt de Raad van State de boetes van tafel. The Passion wordt volgend jaar uitgezonden vanuit Oud-Marsum in Twente. Een prachtige omgeving om het paasverhaal te vertellen. Het lijkt wel of Oud-Marsum ervoor gebouwd is, zegt Omroep KRO en CRV. In The Passion wordt het paasverhaal verteld aan de hand van Nederlandstalige liedjes. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. En vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
11: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
12: Nu ook boksprings en bedtextiel.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Wat een mooie auto, buurman.
16: Ja, gekocht bij Aad van Autovakmeester Schaap in Annapolona. Ruime keuze aan Japanse en Aziatische automerken. Weinig kilometers, goed advies, vaste rijklaarprijs en 12 maanden BOVAG-garantie. Ik ben blij. Bedankt Autovakmeester Schaap in Annapolona voor de uitstekende service.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
18: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
19: Soudal, de bouwverslimmers.
18: Soudal. De bouwverslimmers.
17: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal?
5: Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
20: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
21: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
22: Tot snel op 247wood.nl.
23: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
24: Goedemiddag, welkom terug. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord is een ongeval gebeurd. Daardoor een rijtje van 16 minuten. Even oppassen, vooral op de achterkant. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de Duitse grens 11 minuten. Vaste prik. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 24 minuten, 6 kilometer. Nou, dan nog wat flitsers. Die hebben we hier ook op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij Baarn 35.0. En er staat er eentje bij Enter tussen Deventer en Hengelo op de A1 bij 133.5. En op de A2 bij Bokstel, daar moet je ook even op passen, bij 125.0. Ook in de buurt van Schiedam op de A4, Pernis, Schiedam, 71.7. Vanochtend naar Nijmegen bij Dodewaard, A15. Daar ben je ook ten dode opgeschreven als je te snel gaat, 146.0. En op de weg van Dordrecht naar Breda, Langeweg, A16, 53.9. En nog meer bij Lunteren, de weg van Eden en Bardenveld, A30, 16.2. En de laatste die we hier vanaf melden, Wassen naar Nieuw-Vennep bij 20.4 en dat is langs de A44. En tot zover de verkeersinfo.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Ouderwets gezellig, af en toe met George Baker en zijn selection. En dat liedje heet Santa Lucia bij de Uit.
25: Dit is de muziek van Radio.

dat wordt ook vaak bezongen, die kroeg in de hemel daarboven. Hé, hey, je weet het niet. Matt Hoogkamer bezingt het ook, kroegen in de hemel. Ja, en ik ben natuurlijk geen tekstschrijver, maar ik ben wel even bezig hier. Want ik heb een mooi verhaal binnengekregen. Namelijk van Yvette uit Steenderen. Mooie foto erbij van een 5-jarig meisje. Jul heet ze. En ja, Jul weet het al precies, wat ze later wil worden. Hè. Ze wil de boerderij overnemen van opa en papa. Ze zit nooit stil op de trekker of op de quad. Hè. Dat vindt Jul het mooiste.

0: kalfje spelen zijn wat steekwoorden, want daar heb ik om gevraagd om in het liedje te verwerken. Maar het is best wel lastig, want ik moet het even verwerken in dit stukje, zeg maar, van Benny.
1: Die werkt door zomer en winter.
0: Nou, dan zou dat worden van...
1: Die zocht door het hele jaar.
0: Ja. Ik heb al, Jules is nog maar 5 jaar. Maar wat, ze weet precies al wat ze wil. Op de boerderij zit ze nooit stil. Dat zijn al de eerste 3 regels. Dus Jules is nog maar 5 jaar. Weet precies al wat ze wil. Want op de boerderij zit ze nooit stil. 3 regels heb ik al. En dan moet ik iets hebben met opa en oma en de boerderij. En even kijken, het krukje waar ze op staat om te dippen. Dat heb ik ook uit laten leggen. Dat is het schoonmaken van die spenen voor het melken. Dat doet ze ook al 5 jaar, hè? Dus ik heb even je hulp nodig. Ze is ook een wijsneusje, begreep ik. Dus help me even om het even compleet te maken. Dan kunnen we misschien straks onze gast het liedje even laten zingen. Want ik krijg hier ook nog een gast om 2 uur. DJ Rambo. Nee, DJ Brambo komt hier langs zo meteen. Over het vissen en netten.

het moet lukken. Verdorie, het moet lukken. En dan hoor ik je denken, wat? Nou, die tekst voor Jul. Vijfjarige Jul. Die komt heel graag op de boerderij bij opa. En papa gaat de boerderij waarschijnlijk overnemen. Even kijken wat ik heb tot nu toe. Misschien kun je me nog even helpen. Even kijken of het past ook en of het ook kan. Hè? Want ik ben bezig met een liedje aan het schrijven voor Jul. En ja, dat tekstschrijven valt nog niet mee. Maar we komen steeds verder. Maar luister even mee, dan heb je misschien nog een idee wat zou passen. Dus, het gaat om dit liedje van Normaal. Hè? Het live lied van de boeren. En ik ga mijn best even. We gaan allemaal erbij. Jul is nog maar 5 jaar.

en papa Johan op de trekker door het land. 5 jaar oud en ja, hier loop ik vast. Hier loop ik vast. Hoe komt het in de toekomst bij het boerenbedrijf? Nou, zoiets. Ik heb geen idee. Help me even mee. Ik moet tekst hebben. Ik wil graag een liedje overhandigen aan hun. Lijkt me leuk. Dus... ja. Even een boerenmeid erachteraan. Speciaal verzoek voor, wie was dat ook alweer? Even kijken, voor Manon uit Bergijk. Ik meld me ook weer eens aan in de middag, zegt ze. In het kader van de Boerenweek.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. MasterTools.nl,
3: Bart isoleert met de isolatieshop, ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
4: Oh, fuck, man.
3: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij MasterTools.nl.
5: Wie verdient volgens jou de publieksprijs? Stem nu op jouw favoriete bedrijf via nhnbusinessawards.nl.
6: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net.
8: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat.
8: Nu overal te beluisteren.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis. Pak.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
13: Giga veel.
11: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
14: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
19: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.
11: Dit is Radio NL.
5: Altijd aan.
4: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
20: Radio NL. Weerbericht.
21: Ja, voor dat weerbericht hebben we normaal gesproken onze weerman, maar die heeft vakantie. Dus dat doe ik het zelf even. Vandaag trekken er nog enkele buien over het noordwesten vooral. Maar vanaf morgen dan breekt er een drogere periode aan met veel ruimte voor de zon. Tot het weekend liggen de maxima tussen de 17 en 21 graden. En zaterdag dan gaan de temperaturen weer omhoog. Dus dat is het korte weerbericht wat ik hier voor je heb. Ik zal hem even afsluiten met een mooie spreuk. Hè? Wat het weer vandaag ook doet, met een beetje zon zit je altijd goed.
20: Radio NL.
22: Weerbericht.
21: Nou, die hebben we al gehad. We moeten even Monique Smit draaien. En zometeen onze gast, hè, DJ Bram.

0: hij staat natuurlijk bekend als de zingende brandweerman. André Kooistra was dat. Jij bent vandaag. Ja. Robert Meijering, die wil me helpen met de tekst. Dat is mooi. Samen opa koeien dippen, zodat de mensen weer gezond hun melk kunnen drinken. Opa zet me daarna op de kruk, of wat een geluk. Zo'n opa is een echte diamant. Mijn droom is om voor altijd te werken op het platteland. Ja, dat is een heel mooi stukje tekst. Maar hoe moet het in het liedje? Want dat is wat lastig, hè? Maar ik heb ook, even kijken, de Palingboer. Barry de Palingboer. Die heb ik net even de tekst doorgestuurd. Als je hem ook wat hebben kan, hè. Want ik ben tot zo... Tot nu heb ik Julius nog maar 5 jaar. Weet precies al wat ze wil. Want op de boerderij zit ze nooit stil. Met opa en papa Johan op de trekker door het land. En dat moet een beetje op dit verhaal zijn. Dit is het droge, zeg maar.
1: De zomer en winter. Die zwoegt er het hele jaar. Maar de bankschuld werkt het hardste

0: werk. Brian Jongsma. En dankzij zijn oma weer op de radio. Mooi. Ik heb aan de telefoon Yvette. Hallo Yvette.
1: Hoi hoi, goedemiddag. Hoi.
0: Goedemiddag. Yvette, ik heb even wat meer steekwoorden nodig. Want mensen vinden het allemaal leuk, dat liedje. Maar vind jij het ook leuk trouwens, of niet?
1: Ik vind het hartstikke leuk. Ik denk dat het ook mooi is met de kids die de boeren toekomst voor zich zien.
0: Ja, want even voor het beeld ook, hè. Jules is jouw dochtertje?
1: Ja, klopt. De oudste.
0: En zij is helemaal gek van de boerderij.
1: Ja, is eigenlijk zitten we de paplepel in bij die meid.
0: Ja, want opa heeft een boerderij in... Waar staat dat ding? Waar staat de boerderij?
1: In het mooie Bronkhorst, ja.
0: Oh, Bronkhorst, oké. Okay. En daar is zij vaak te vinden dus waarschijnlijk.
1: Ja, ja, als papa er is ook. En elke woensdag is het eigenlijk oppasdag. Dus als ze uit school komt, is het eigenlijk naar buiten.
0: Ja, en ze doet een koeienmelk. Ik heb hier een foto van dat ze het koeienmelk is, toch? 5 jaar.
1: Ja, dat doet ze eigenlijk met papa samen, ja.
0: Ja. Nou, ik moet even wat meer steekwoorden hebben. Vertel even wat meer over haar. Want mensen zijn druk aan het schrijven met me.
1: Want, nou, heel leuk.
0: Ja, ze moet even in dat liedje natuurlijk. Maar het moet wel even een goede tekst zijn. En wat ik tot nu toe heb, dat had ik al een paar keer even geroepen.
1: Ja.
0: Even kijken, wat zou er nog bij in moeten? Wat voor eigenaardigheden heeft ze? Of hobby's? Of...
1: Ja, ik denk dat haar hobby toch vaak buiten op de boerderij is. Het is een buitenkind. Ik denk dat de meeste kinderen in de Achterhoek zijn, die zo opgroeien. Ja. Dus misschien is dat wel een hele mooie om te benoemen. Ze wil alles weten. Ik denk dat ze vindt het heel belangrijk. Wat doe je? Wat doe je opa? Wat doe je papa? Ze vraagt veel. Ja, ze zegt dat wij ze snabbel op dat gebied.
0: Ze weet het. Ja. Dat is wel prachtig. Ja.
1: Ja, het is heel mooi. Ja.
0: Oké. Nou, weet je wat er ook gebeurt? We gaan het proberen af te maken. Ik weet niet, want ik heb het ook druk hier. Hè. Straks ook een gast en zo. Maar het blijft doorgaan. Ik wil in ieder geval jullie blij maken met het stickerpakket.
1: Hartstikke leuk.
0: Dus dat gaan we regelen. Je hebt wel een plekje toch voor die stickers?
1: Ja, dat komt zeker weten goed. Zeker.
0: Oh, want dat heeft ook met die foto te maken die je gestuurd hebt natuurlijk. Dat moet daar daar op dat wandje daar. Ja, nee, precies. Nou, regel dat en dan komen we terug met het liedje later.
1: Nou, helemaal leuk.
0: En dan hoop ik dat ze dat ook leuk vinden. Heeft ze zelf al iets ervan gehoord? Of?
1: Nee, ze zit nog op school. Dus ik heb heel lief oma voor de radio zitten die het al wil opnemen. Dat het in ieder geval zo kan horen. Dus dat is hulde aan oma en meerdere boerinnen in de regio die luisteren ook mee. Dus dat is echt top.
0: Leuk. Heb jij al wat reacties gekregen dan? Of?
1: Ja, ook al opnames. En we hebben echt wel een mooi netwerk bij ons staan. Die samen echt wel vechten voor de toekomst voor onze kinderen. Dus dat is wel heel top.
0: Fantastisch. Ja. Ja. Wat moeten wij zonder boerderijen straks? Dat kan toch niet?
1: Nee, maar ook het is fantastisch dat het allemaal zo gaat. En ik ben blij waar wij zitten, zeg maar, met het netwerk om ons heen.
0: Superleuk. Ja. We houden contact, oké? Okay?
1: Nou, super. Helemaal goed.
0: En blijf aan de lijn voor je gegevens. Die ga ik even opschrijven, zo voor het pakket.
1: Super.
0: Oké. Okay.

0: privé. BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.

0: palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
1: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
0: Zalm, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
2: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: www.rijbewijzen.nl.
1: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
7: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
7: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De man die vastzit voor het doodrijden van 4 mensen in het Zeeuwse Vogelwaarde mag naar huis en daar op zijn proces wachten. De rechtbank komt wel met regels, zo mag hij onder meer niet autorijden. Zijn advocaten hadden gevraagd hem voorlopig vrij te laten, omdat de kans dat hij in herhaling valt heel klein is. Het wordt voor justitie een uitdaging om een ex-gemeenteambtenaar in Amsterdam de cel in te krijgen voor medeplichtigheid aan geweld, zegt zijn advocaat. Justitie eiste tegen de ambtenaar 12 jaar cel. Hij zou persoonsgegevens hebben verkocht die criminelen gebruikten om aanslagen te plegen. Maar volgens de advocaat zijn het aannames. Waarschijnlijk horen we vanmiddag of Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. En volgens meerdere media is het antwoord ja. Omroep Avro Tros had zich teruggetrokken omdat het Songfestival te politiek zou zijn geworden. De NPO zou nu met een oplossing zijn gekomen zodat we er toch bij zijn. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is bang dat racisme in het voetbal een blijvend probleem is. Toen Justin Kluivert en Quinten Timber op het WK een strafschop misten, kregen ze een bak discriminerende opmerkingen over zich heen. In Engeland zie je iets soortgelijks, zei van Dijk. En daar moeten social media wel iets op gaan vinden. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. En vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
13: Nu ook boksprings en bedtextiel.
15: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
16: En mooi groen.
15: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
16: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
17: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
17: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
20: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
22: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
0: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie. 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of

0: tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ja, goedemiddag. Het is alweer 2 uur geweest. Dat betekent dat we zometeen naar onze gast toe gaan. Maar eerst even de verkeersinfo. We hebben wat files te melden. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück staat 11 minuten, 5 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen hetzelfde verhaal. Dat zijn eigenlijk de grensovergangen. Dat heeft alles te maken met paspoortcontroles of dat je even over de parking moet om te laten zien hoe je eruit ziet, zeg maar. Nou, dan nog even wat flitsers. Die heb ik er ook binnengekregen. Op de A1 bij 35.0, dat is bij Baarn vanaf Amersfoort naar Eemnes. Daar even oppassen. En ook op de A1 bij Amersfoort bij 39.9. En op de A1 bij Enter vanaf Deventer naar Hengelo staan ze ook 133.5. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij Heemskerk, ook daar vind je ze 56.7. En we kunnen je eventueel geld besparen op de Maasvlakte Rotterdam A15. Maasvlakte richting Rotterdam bij 45.2. En dan nog Prinsenbeek, die staat er ook tussen. De A16 bij hectometerpaal 58.9. En de laatste, die vinden we bij Lunteren vanaf Ede naar Barneveld A30. Hectometerpaal 16.5.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ja, hij zit er helemaal klaar voor. DJ Brambo. Zometeen je kunt meekijken op radio.nl.tv. Goedemiddag.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: voor die wind dan. Hoor dan. Snij de winter door. Alibaba van de Marlets waren dat. En ja, het moment is daar, dames en heren. Ik moet hem even spectaculair aankondigen. Hij ziet er trouwens wel anders uit dan dat ik verwacht had. Want hier is hij in de studio, DJ Brambo.
1: Een hele goede middag, Essel.
0: Hé, hey. Jongen, jongen, wat leuk. Dankjewel voor de uitnodiging. Hoe is het, man?
1: Ja, goed. Ja, nee. We scharren lekker door en we zijn steeds leuk muziek aan het maken. En daar kunnen we heel erg van genieten, want dat is al speciaal.
0: Ik had een man verwacht met haar op zijn hoofd en een borst voor en zo.
1: Ja, ja, er is no business like show business.
0: Waar is je outfit, Brambo?
1: Ja, die hangt thuis aan de kast. Ik denk, nou, ik denk dat zien ze thuis toch niet. Maar hier hangen allemaal camera's, dat had ik niet verwacht. Dus ik heb mijn haar wel even glad gestreken net, maar nee.
0: Radio is hier tv ook, hè?
1: Ja, maar dat wist ik niet.
0: Dat maakt niet uit. Mooi dat je er bent, man.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, we moeten even uitleggen hoe dit zit. Want er komt op een of andere manier komt er zomaar een vreemd liedje in de bij tussendoor zetten bij ons. Dus al die grote sterren. En dan denk je, wie is dat nou weer? DJ Rambo noemde ze hier al. Maar het is Brambo, want je bent Bram Visser.
1: Ja.
0: 52 jaar, 28 jaar zelfstandig ondernemer en eigenaar van Visser Speciaal Metal Products.
1: Jazeker.
0: En daarnaast ben je vrijwilliger bij de KNRM.
1: Ja.
0: Dat is de reddingsmaatschappij.
1: Ja, in Harlingen varen we.
0: Echte Harlingen ben je.
1: Jazeker.
0: En dit liedje ja, heeft iets te maken met de visserijdag. Wat zijn dat, de visserijdag?
1: Ja, nou goed, wij zijn al een jaar en dag met muziek bezig. Als vroeger als discjockey. En ja, de visserijdagen is voor ons het feest in Harlingen.
0: Ja.
1: En met nog een aantal artiesten proberen we altijd een hele mooie dagen van te maken. En ook zo'n zaterdag, dan maken we een matinee van.
0: Ja, en het is net geweest, hè?
1: Het is net geweest, ja. Eind augustus, 28 augustus, hebben we een feest gehad. En ja, we vinden dat we elke keer wat origineels moeten gaan bedenken.
0: Maar hebben jullie dan ook koninginnen met garnalen die binnenvaren en dat soort zaken?
1: Ja, floatshow hebben we natuurlijk. Ja. En allemaal spellen en overal aan podiums met muziek. En,
0: de Harlingen is een mooie plaats, hè?
1: Ja, dat weet ik. Ik kom er vandaan.
0: Ja, en jij zit ook nog eens in die LST. Jij bent een heel bezig bijtje.
1: Ja, Rionhoofd van Friesel.

0: hoofd van de Friese Elfstedentocht.
1: Jij bent de Rayonhoofd.
0: Ja, ik ben
1: de Rayonhoofd. Dames en heren, we hebben hier Rayonhoofd in de studio.
0: Ja, en dan, ik heb het water er al in.
1: Echt waar, joh? Ben je Rayonhoofd?
0: Ja, zeker voor Harlingen. Ja, dat begint zometeen de eerste maandag van oktober gaan we weer om tafel. En dan gaan we zien hoe alles weer bij ligt. Ja. De draaiboeken en zo.
1: Ja, geweldig.
0: En nou moet je nog komen na 30 jaar. Het zal toch niet waar zijn.
1: Hoe lang ben je al Rayonhoofd dan eigenlijk?
0: Ik doe dat nou, ik denk een jaar of 3, 4.
1: Oh ja.
0: Ja, en dat is weer een hele bijzondere club mensen die er allemaal wel zin in hebben, heel serieus mee.
1: Ja.
0: En je verwacht het niet, maar de draaiboeken die staan zo scherp als een snaar. Dus als het aangaat, nou, dan
1: beleven we wat.
0: Nou, dan gaan we wat beleven, ja.
1: En al die andere rayonhoofden, heb je ook contact? Sta je mee in contact?
0: Jazeker, ja? Ja, wij appen met elkaar. We hebben zelfs we kunnen bij elkaar zien hoe dik de ijsdikte zijn.
1: Een berenburgje drinken met elkaar? Of?
0: Nou, dat valt wel een beetje mee. Want,
1: valt tegen dus.
0: Nou ja, goed. Het moet eerst maar even gaan vriezen. Dan hebben we er een keer over.
1: Ja, precies. Hè? Ja. Nou, blij in de studio te hebben. En wat doe je nog meer? Want jouw bedrijf, wat is dat? Metal Products?
0: Ja, ik heb een Roeferstaal aluminium bedrijf in Harlingen. Dat doe ik al 30 jaar. En we maken alleen maar speciale producten. We maken alles zo wat je niet kunt kopen, dat maken wij.
1: Oh, dat is wel handig.
0: Ja.
1: Dus je bent ook nog heel handig.
0: Nou ja. Ja, dat zeggen ze wel. Dus,
1: Hey, en dan DJ, want dat is van jongs af aan?
0: Ja, dat deed ik nog veel eerder eigenlijk al. Deed vroeger al in de Vraneker in Don Pedro. En vroeger hadden we de wijnstoelen in Harlingen. En daar was ik disjockey. En dat vond ik heel leuk. Plaatjes draaien. Mijn ouders hadden vroeger een café. En er stonden al 2 plaatspelers. En voordat ik kon praten, was ik al met die, met die zooi bezig. Ja. En nog.
1: En die act van jou, want dat is een soort gimmick, hè? Die DJ Brambo.
0: Ja.
1: Hoe kom je bij die naam?
0: Nou goed, ik was vroeger in Don Pedro. Dat was een discotheek in Vraneker. Daar draaide ik toen. En dat was de agrarische dagen had je daar. En moest de baas moest een naam hebben. DJ Bram Visser, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op.
1: Nee.
0: En op een gegeven moment kwam hij met... Nou, Rambo was in die tijd heel hot.
1: Ja,
0: dat was het Brambo. Ik denk, ja. Nou ja, en dan op een gegeven moment kom je er niet meer vanaf. En het is ook prima zo. We hebben er heel veel lol van.
1: Ja, leuk.
0: En als ik dan nu aan het draaien ben ook, dan ben je met muziek bezig. En het is leuk. En dan komt in één keer die idioot die komt op. En niks is te gek. En het is mooi. En dan krijg je wat hulp van mensen. En dan op een gegeven moment ga je een liedje maken. Liedjes maken dus.
1: Wie 's nachts uit vissen gaat.
0: Ja.
1: Hoe kom je daar dan bij? Want Arie heeft het geschreven.
0: Ja, Arie Kuipers van Zware Jongens. Die man die is een natuurtalent. Die kan liedjes schrijven. Die schudt dat zo uit zijn mouw. Hij zei, ik heb wat leuks voor je. En is dat wat voor jou? En dat was wel wat voor mij. En heeft Dylan van der Veen, producer van Ik Ben Kachel. Die kan heel mooie liedjes maken. De muzieklijn. Ja, en ik kan helemaal niet zingen. Dus op een gegeven moment moest ik Tom maar even een liedje inzingen. En op een gegeven moment, vraag niet hoe, maar hij staat erop.
1: Nou,
0: het is gelukt hoor.
1: We gaan eens even luisteren.
2: Wie 's nachts
1: dat is hem, ja.
2: Uit

0: Sia en John West waren dat. En hier bij me DJ Brambo.
1: Ja, ja. Ja, we zijn er nog.
0: Ben je nou ook te boeken of zo? Wat is het nou?
1: Ben ik nou ook te boeken? Gewoon, dan krijgen we het ook wel druk. Nee, willen mensen hiervoor betalen dan? Geen idee. Of ik ben er niet echt mee bezig. Ik heb wel een lijntje met BME-boeking. Van het oude bedrijf van Arie.
0: Ja.
1: Ja, en we zien wat er gaat gebeuren. We hebben gewoon heel veel lol in. En we zien wat er gaat gebeuren. En
0: maar stel iemand boekje. Kun je daar een half uur vullen?
1: Jawel. Ja? Ja, makkelijk.
0: Wat zou je dan zingen?
1: Ja, goed. Ik heb natuurlijk een aantal eigen nummers. En ik hou wel van het Hollandse. Natuurlijk de Amsterdamse medleys natuurlijk. En even naar mijn moeder vragen. En de leuke meezingers. Ja.
0: Je bent wel een gezellige kerel.
1: Dankjewel.
0: Ja, ja. Ja, je bent wel een gezellige kerel. Hey, en ik lees hier nog iets over de muziekkorps. Wat is dat precies? Daar doe je ook iets mee?
1: Oh.
0: Of niet?
1: Nee, ik kan helemaal niks. Ik kan geen eens een noot spelen.
0: Even zien hoor. Eén keer, zo werkt hij samen met Stedelijk Muziekkorps.
1: Oh, ik heb... Ja, nee, dat was heel leuk. Daar hadden ze een... Ja, nee, klopt. Maar hun spelen dan muziek. En ik zong dan... ik moest dan zingen.
0: Oh ja.
1: Ja, nou, dat viel ook niet mee.
0: Nee.
1: Maar het is wel gelukt.
0: Ja.
1: Ja, nou sta je een beetje voor, ja, niet voor joker, maar het valt niet mee om live te zingen. En zeker niet met een live band. Maar het is wel gelukt. Nou, je erop begint, dat was wel een heel leuk avond, ja.
0: Ja. Je bent ook een redder van de zee, dat is natuurlijk prachtig.
1: Ja, dank je wel.
0: Dat doe je vrijwillig.
1: Ja.
0: Heb je daar druk mee?
1: Ja, goed. Wij zijn van station Harlingen, van KNRM Harlingen. En wij doen ongeveer 60 sjoutjes in een jaar.
0: Sjoutjes?
1: Ja, sjoutjes. Klusjes. Ja, zo noemen we dat. Ja.
0: Reddingjes.
1: Reddingen, ja. En de ene is minder spectaculair, de andere is wat triester. Je maakt van alles mee op zee. Want net als het leven op de wal. Maar het is heel dankbaar werk. We hebben een leuke ploeg jongens.
0: Ja.
1: En het is, op zee ook. Hoe langer je wacht, hoe blijer dat ze worden.
0: Respect hoor, wat je allemaal doet.
1: Ja, nee.
0: Een verzameling kunst lees ik hier ook nog.
1: Hou even op.
0: Hey, we gaan nog één liedje draaien. Als mensen geïnteresseerd zijn geraakt, waar moeten ze zijn?
1: BME Booking. En dan zien we nog wel verder.
0: Dit herken je ook, denk ik.
1: Ja, ja, samen met Donnie uit IJmuiden. Donnie Plug.
0: En wat is dit?
1: Dit is Donnie de Redder. En dat is niet Donnie de Rapper, want die kan niet redden. Maar Donnie de Redder, dit zijn de redders van de zee.
0: Dankjewel, man.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com. Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
4: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
5: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier. Ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
6: Want u scoort bij Isolatie Noord.
4: Overheerlijke paling, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
12: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
13: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm-hmm.
14: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1+1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
19: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers. Dit is Radio NL.
20: Altijd aan.
19: Altijd aan.
3: Ja, altijd aan. Hey, ik ben even op zoek naar een beller, want we gaan het half uurtje vullen. 088-0200-100.
20: We zijn de redders van de zee. We nemen alle...
3: Zoals jij wilt bellen, dat zou mooi zijn. 088-0200-100 voor een verzoekplaat. Het laatste half uurtje. Hij is er weer vandoor. Drayon Hoofd. Hè? En als de Elfstedentocht komt, ja, dan weten we hem te vinden natuurlijk. Hè? Dan gaan we iets regelen in Harlingen. Ook een mooie plek om te staan met Radio NL. Dus laten we hopen dat hij een keer doorgaat. Dit is René Vroger.

0: Ik zeg hallo tegen Ros. Ros, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ros Berghout uit... waar vandaan ook alweer?
1: Heerlegwaard Noord.
0: Ah. Hey, jij bent monteur, landbouwmonteur, landbouwmachinemonteur?
1: Ja, in opleiding.
0: In opleiding, oké. Okay. Dus dat zijn... dat is een mooi beroep, lijkt me.
1: Ja, zeker.
0: Wat kan ik voor je doen, Ros?
1: Nou, de zomer is alweer even voorbij, dus ik dacht even een liedje van Dirk Mildijk, 4 zomers lang.
0: Ah, dat is een mooie suggestie. Ga ik gelijk regelen zometeen, oké?
1: Oké, dank u wel.
0: Dankjewel. Met de radio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Ali Nerdam.
0: Met wie?
2: Met Ali.
0: Ali, hallo Ali.
2: Hallo.
0: Alles goed?
2: Ja.
0: Wat wil jij horen dan?
2: Ik wil graag Chris de Rove horen, de grote vriend.
0: Wie?
2: Chris de Roo.
0: Chris de Roo met de grote race?
2: Nee, grote vriend.
0: Grote vriend. Oeh, ja. Dat is wel een goeie. Ik zal eens even kijken wat ik van hem heb. Chris de Roo. Die krullenbol, hè?
2: Ja.
0: Ook een beetje vroger, hè?
2: Ja, ik vind het een wel een goede zanger.
0: Ja. Ik zal eens even kijken wat ik van hem heb hier. Ik heb 100.000 stukken. Het geluk lacht ons toe. Ik loog tegen jou een liefde zoals een roos.
2: Doe de laatste maar.
0: Hè?
2: De laatste.
0: Oké. Nou, ga ik regelen. Dankjewel voor het bellen.
2: Oké.
0: Doei.
2: Dag.
0: Doei. Ja, eerst even naar 4 zomers lang van Dirk Mildijk. Voor...

0: De Egypte, dat is een hele oude clip ook. Hè? De mooie, prachtige stranden daar in Egypte. En Dirk Meeldijk draaiden we dus. En ik heb aan de telefoon, als het goed is, als mijn administratie klopt. Willem, toch? Willem?
1: Ja.
0: Ja, welke Willem is dit?
1: Dijkhorst.
0: Ah, uit Breukelen.
1: Juist.
0: Ja, Willem, hoe is het met je?
1: Goed, jongen, goed.
0: Je hebt het voor elkaar, toch? Je bent met pensioen, leek me ook wel wat.
1: Ja, met de fut.
0: En wat doe je dan zo alle dagen?
1: Nou ja, naar jullie luisteren en ik heb puzzelboeken, ik loop rond in Breukelen en noem maar op.
0: Ja. En wat heb je hele leven gedaan dan, Willem?
1: Ik ben 5 jaar geweest.
0: Och, jongen, arme man.
1: Wie is een leven gebeeld?
0: En dat mis je zeker ook.
1: Nou ja, de ene dag wel, de andere dag niet.
0: Nee.
1: Maar ik heb overal gezeten, dus.
0: Ja, heb je heel Europa doorgecrossed?
1: Nou ja, dat kan je wel zeggen, joh.
0: Ja, dus je bent wel wat gewend?
1: Ik ben wel, ja, dat jij niet eens, ik ben wel wat gewend.
0: Je bent niet gauw bang?
1: Nee.
0: Wat kan ik voor je draaien, Willem?
1: Nou ja, ik heb gevraagd, trots op jou voor mevrouw.
0: Ja.
1: Maar een liedje van Henk Wijngaard maar op.
0: Ja, ik had net Tutti Colori gedraaid van Westen.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord.
0: Maar bij deze heb je wel gezegd dat je trots op de bent. Hoe heet ze?
1: Ja, Angelica.
0: Angelica?
1: Ja, Angelica, ja.
0: Oh, okay.
1: En ze komt bij Duitsland.
0: Nou, doe de groeten en leuk dat je even belde.
1: Dankjewel, Edsel.
0: Ja, jij ook. Willem.
1: Hoi.
0: Nou, zo gaat het hier. 088-0200-100. 088-0200-100. Voor live verzoekplaten. En pas op, je kunt op de radio komen, hè. Dat zou kunnen. Als je

0: chansons. Van in dit geval Chris de Roo was dat. Ik heb nu een Franse mevrouw aan de telefoon, of niet? Mevrouw Konya Collard, toch?
1: Ja.
0: Zeg ik het goed?
1: Ja, heel goed.
0: Spreekt u ook Frans, of?
1: Nee. Mijn man die is wel Frans afkomt, maar dat was een echte Tilburger. Dat was een kruikenzeiker.
0: Oh, oké. Okay. Maar kon hij het wel dan, of ook niet?
1: Nou, zijn voorvaderen komen uit Frankrijk.
0: Ja, precies. Mevrouw Konya Collard, wat kunnen we voor u doen?
1: Nou, ik had graag de plaat van Guus komt naar Us.
0: Ja, die van, dat is een mooie, die past mooi in deze week.
1: Ja, dat bedoel ik maar.
0: Ja, want u heeft, of tenminste, Guus, Alexander Curly is dat, hè? Dat is,
1: ja, Alexander Curly, ja.
0: Ja, met die zware trom erin.
1: Ja.
0: Ik ga hem voor u draaien, bedankt voor het bellen.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: En de groeten in Tilburg, hè?
1: Doei, ik ook.
0: Dag mevrouw Collard. Dag. Kijk, voor eens even.

0: Ja, ik zit even aan dat interview te denken vanmorgen bij het teken. Die koeien moesten ook gemolken worden. Die man was al om 3 uur opgestaan. En die moest vanmiddag vlot naar huis, want dan moesten de eerste koeien gemolken worden. Dan pas kon hij eten. Het is eigenlijk een superzwaar beroep ook, hè? Tenminste, een levenswijze, hè, op die boerderijen. Dat is toch respect hebben voor die mensen. Nou, dat hebben we. En ook, Bertha, zit je doorheen te loeien? Bertha.
1: Oh, sorry.
0: Dat maakt niet uit. Bertha Steenberger aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Er zijn veel koeien naar jou vernoemd, hè?
1: Ja, zeker. Een hele eer, hoor.
0: Bertha 1, Bertha 2, Bertha 3.
1: Ja, hoor, dat vind ik een hele eer.
0: Ja. Hé, hey Bertha, jij reageert ook even, want jullie hebben jarenlang een rijschool. Je vertelde net iets moois, je hebt je man verloren. Ja, dat is natuurlijk niet mooi, maar hij was rijschoolhouder. Nee. Hoe zat dat met die radio's?
1: Nou, hij had de radio in 11 vastgezet. Er mocht niemand aankomen.
0: Nee, zelfs de examinatoren niet?
1: Nee.
0: Afblijven.
1: Er mocht niemand aankomen.
0: Blijven staan, moet dat ding.
1: Ja, last on, zei hij dan. Last on, niet aankomen hoor.
0: Ja, en dan, dus in principe zijn dan heel veel mensen afgereden met ons signaal op.
1: Ja, heel veel. Het heeft 52 jaar hier rondgereden in Hogeveen en omstreken.
0: Ja. Jij rijdt ook met een
1: 52 jaar.
0: Ja, super lang is dat. Dan heeft hij waarschijnlijk heel veel mensen leren auto rijden.
1: Ja, zeker. Dozen vol boven op zo'n kantoortje.
0: Je weet niet hoeveel zeker, of wel?
1: Nee, Johan, dat weet ik niet. Dat zou ik niet weten.
0: Jij rijdt ook met een lintje aan je antenne voor de boeren?
1: Jazeker, een rode lint.
0: Ja, welke moeten we draaien? Welke had je bedacht, Bertha?
1: Corrie van Gorp.
0: Nee, Corrie van Gorp. Nee, een Hollandse boerenmeid.
1: Ja,
0: ja,
1: precies.
0: Dat is super lintje om mee af te sluiten. Dankjewel, Bertha.
1: Oké, heel veel succes verder.
0: Ja, blijf luisteren. Bedankt voor bellen.
1: Oké, ja, alvast zeker in weten.
0: Zometeen, Stefan.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl. Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
4: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
3: En dat werkt goed?
4: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
3: isopaleis.nl.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
6: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
5: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: Jouw stem maakt het verschil. Stem vandaag op nhnbusinessawards.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Heerigewaard. Met presentator Handje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
12: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Tijd voor een klussie! Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3:00.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival, meldt de NPO. De NOS verzorgt dan de voorbeschouwingen en het commentaar. Omroep Avrotros trok zich, net als andere landen, terug omdat Israël meedoet. Welke artiest voor ons land naar het Songfestival in Bulgarije gaat, is nog niet bekend. De voorlopige vrijlating van de verdachte die in het Zeeuwse Vogelwaarde 4 mensen heeft doodgereden is voor de nabestaanden aangekomen als een mokerslag. Ze reageerde in de rechtszaal vol emotie en ongeloof. Omdat de kans op herhaling klein is, komt de man van 20 onder voorwaarden vrij. Zo mag hij niet autorijden. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen blijft misschien nog bijna 30 jaar open. De staat heeft namelijk een meerderheid van de aandelen gekocht en wil de centrale op die manier langer open houden. Eigenlijk zou die in 2033 sluiten. Het plan voor Borselen is nog niet definitief. Het hangt af van de andere aandeelhouders. En Rusland lijkt weer de luchtverdediging van de NAVO te hebben getest. Een Russische militaire helikopter vloog korte tijd het Poolse luchtruim binnen. Dat gebeurde aan de grens bij de Oostzee. En direct gingen Poolse gevechtsvliegtuigen de lucht in. Binnen een minuut keerde het toestel terug naar Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en de zon schijnt, behalve in het noordwesten. Daar is het grijs met enkele buien. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond trekken enkele buien over. Morgen vrij zonnig en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
1: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
18: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
21: Gaat u trouwen? Kom dan langs bij juwelier Sjaak Knijn in Heerengewaard voor unieke albino trouwringen. Tot ziens in de winkel of ga naar albino.nl.
24: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
25: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
24: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
25: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
24: En als je voor jezelf werkt?
25: Ook gewoon één factuur per maand.
24: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
26: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. We regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.
27: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
28: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
29: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
30: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
31: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
32: Acht minuten. Hessel, 8 minuten over 3 is het. Wat heb je gedaan? Wel een goede plaat net even, Corrie op de radio.
33: Mooi.
32: 21 files staan er momenteel. En dit zijn de knelpunten. De A16 Rotterdam richting Breda, een half uurtje. De A50 Os richting Arnhem bij Grijshoort. 19 minuten. En dat is 6 kilometer. Jij schrok, hè? 6 kilometer en dan nog 1 snelheidscontrole op de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Boksel. 125.0.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: Stefan Meer!
32: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen dit uur met Robert Pater, Eenzaam.
34: Dit is de muziek van Radio NL.

Ik weet het, Arnie Schilder, hart hem ook, maar dit is mooier. Een vergeten pareltje. Anna West heet het en Applejack. Maar ja, hey, heb je zelf wel kunnen horen. De BNB voor liefdekijkers. Ja, die gaan we even een pleziertje doen, want er is een liedje uit. Die waren we een beetje vergeten te draaien. Stond al een tijdje in het systeem, maar wordt regelmatig aangevraagd. Dat is het. Is dat? Oh, wacht even, wat heb ik? Kijk.

0: Even kijken.
1: Timmer!
0: Nee, dat moet ik ook niet zeggen. Een hele goed plaatje en van B&B voor liefde. Ik kijk er niet, dus ik lees er van het blaadje af. Ik geloof het dat hij er is. Likkie, likkie. Ja, op het randje.

zoveel. Zoveel mooie muziek gemaakt, deze gast. Bouke. En ja, het Engels repertoire is ook mooi, maar dit blijft ook een hele mooie. Nou, alles wat je instelt van hem is gewoon in principe draaibaar. Negen voor half vier is het al geworden. We hebben deze week een boerenactie natuurlijk op Radio NL. We hebben stickers gemaakt voor jou. Dus je kan ze krijgen via onze website. En we gaan ze ook zeker uitdelen. Misschien ben je wel in Workum geweest vandaag bij Teken Wouda. Daar woont hij ook. En volgens mij is hij lekker aan zuipen daar. Mooi feestje daar ook schijnt het. Volgens mij moet hij ook nog draaien daar in de feesttenten vanavond. Leuk. Nou goed, boerenactie. Wij zijn trots op de boer en we hopen dat jij ook trots op de boer bent. Plak die stickers overal op, ook waar het niet mag. In mijn eigen woonplaats heb ik ze ook op verkeersborden geplakt, op lantaarnpalen. Nou ja, hey, boeien allemaal. Ze laten het wat door, joh. Dus helemaal goed. Het liefst achter op de auto en je kan ze gratis krijgen. Ga even naar radionl.fm, klikken even op de stickers en klaar. Je krijgt er 10 opgestuurd. De verzendkosten zijn wel even voor jou. Dat konden we niet anders regelen. Dat is nou eenmaal zo. Dus zorg even dat je dat binnenhaalt. En ik zat even te denken, is het geinig? Maar misschien ook niet. Dat ik deze week, of misschien, nou vanavond red ik niet, maar dat ik bijvoorbeeld morgen, donderdag of op vrijdag even ergens ga staan. Want ik werk natuurlijk, logisch hier, maar ik moet ook naar huis rijden. Misschien is het leuk om even een plekje te kiezen als ik dan s'avonds naar huis toe rijd, dat ik daar even ga stoppen, een half uurtje of een kwartiertje. En dan, ik weet exact hoe ik daar ben, hoe laat ik daar ben, dat je dan even bij mij, bij de Radio NL auto even wat stickers kan ophalen. Misschien is dat leuk. Nee, misschien is dat. Ja, misschien wordt het ook wel een flop. Dat ik ergens de auto neerzet. Dat ik denk, ja, hey, naar die zeur, daar luister ik smiddags al niet naar. En ik wil hem ook niet eens een handje geven. Of een sticker van hem ontvangen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar goed, ik zal er even over nadenken. Ik denk dat we het gewoon morgen maar even doen. Ik ga gewoon ergens staan en dan wordt het om machinant. Dan heb ik het in ieder geval gedaan een keer. Waar ga je nog naartoe? Tenminste, vind ik zelf. Als een keer mensen ontmoeten die luisteren naar dit programma. Die het volhouden de hele middag. Ja, dat is ook raar om te zeggen. Topprogramma dit, man. Gouden radio ring.

0: Ben je op zoek naar een betrouwbare Japanse of Aziatische auto met weinig kilometers? Autovakmeester Schaap heeft een ruime keuze in de showroom staan. Kom, kijk en beleef het zelf bij Autovakmeester Schaap in Annapallona.
1: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
0: Onze prijzen zijn inclusief nieuwe APK, onderhoudsbeurt, pechhulpservice Europa en 12 maanden BOVAG-garantie. Kom, kijk en beleef het zelf bij Autovakmeester Schaap in Annapallona.
2: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
3: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Zalm, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
2: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Schrijf je naam en nummer op je
4: filmpje. En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
5: Nu 111 fietenolie tankstations.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat, alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren-stickers.

Vincent. Wat een wonder, wat een wonder. Ik moest enorm lachen. Klaas-Jan Herberts uit Duiven, die stuurt een berichtje met een linkje erbij ook. Allemachtig, want ik heb kan de tranen in de ogen van lachen. Gek genoeg heb ik het ook hier. Dus ik hoef hem niet van YouTube te draaien. Maar ik ga hem niet helemaal draaien, omdat hij ook niet op de playlist staat. En het is zo'n drukke plaat, maar het is zo idioot. Als je dit kan verzinnen, dat is geniaal. En dat jij hem kent, Klaas-Jan, dat vind ik helemaal bijzonder. Kun je misschien even de WW-band draaien met The Llama from Alabama? Ik denk alle discjockeys hier die zullen zeggen van, wat is dit? Die ga ik echt niet voorlezen voor Klaas-Jan. Maar ik denk, ja, die is wel heel erg leuk. Ook heel erg druk. Ik zal even een klein stukje laten horen van The Llama in Alabama. Gaan we niet draaien, maar gewoon even...

0: Dit is toch verschrikkelijk? Verschrikkelijk mooi natuurlijk. WW-band. Lemma from Alabama. Bek zo lekker. Het is wel klaar zo.
1: Het is wel goed zo, ja.
0: Misschien als het uurtje lekker los weer terugkomt ooit, kunnen we dat er gewoon even in knallen. De WW-band. Zullen ze nog meer dingen hebben gemaakt, wat geinig is. Dan even een BZN'tje. Like flying.

zouden meer mensen moeten doen. Ja, niet specifiek dit liedje remixen, maar gewoon het spul van vroeger. Bijvoorbeeld Vof de Kunst, hè? VOF de Kunst, met een kopje koffie. Dat is ook wel zo'n takka takka takka takka takka takka bom bom bom. Als je dat hoort in de feesttent, dan ga je meteen dansen. En als je hem op de radio hoort, en specifiek bij Radio Nel, dan gaat hij eerst een keer aan. Dan denk ik, hé, dit is geinig. Ja, we leven in 2026, waarom ook niet, hè?

0: betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
1: Want u scoort bij IsolatieNoord.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Jouw stem maakt het verschil. Stem vandaag op nhnbusinessawards.nl.
9: Double Dutch presenteert de winteropening in Sulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
12: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.

0: Doneer.
1: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
6: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
7: Jazeker.
6: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
6: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De beslissing om toch mee te doen aan het Eurovisie Songfestival was geen gemakkelijke. Maar er wordt gekozen voor verbinding met Europa. Dat zegt de hoogste baas van de NPO. Net als vorig jaar had de AVRO-tros zich teruggetrokken omdat Israël meedoet. Een onafhankelijk team vanuit de NPO neemt dit jaar het stokje over. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is na een kort ziektebed overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Kuiper schreef in ruim 50 jaar meer dan 80 boeken, waaronder het boek Het Zakmes, dat later ook een tv-serie werd. Ook was hij scenario-schrijver voor series, films en musicals. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Minister Hans Velbrief denkt dat het verkorten van de duur van de WW wel degelijk werkt. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het maar leidt tot 8000 extra banen. Maar dat effect noemde Velbrief in een debat zeker niet verwaarloosbaar. Het kabinet wil de WW verkorten om meer mensen aan het werk te krijgen. En de Franse Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken van allerlei haatberichten die hij op social media kreeg na de Grand Prix van Spanje. Hij kreeg het toen aan de stoep met een teamgenoot. Gasly zegt dat ook zijn vriendin en familie online werden bedreigd en dat er grenzen zijn overschreden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noordwesten grijs met enkele buien en stevige wind. Verder is het overal droog met meer zon en 19 tot 21 graden. Vanavond trekken buien over, vannacht is het droog. Morgen is het zonnig en wordt het een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
13: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
14: Nu ook boksprings en bedtextiel.
15: Paling en zalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
16: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
15: Overheerlijke paling, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
17: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
18: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
19: Soudal, de bouwverslimmers.
18: Soudal, de bouwverslimmers.
17: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: 4 minuten over 4 geworden. Er staat 1 lange file tussen Turnhout en Eindhoven op de A67. Dat is tussen Eersel en De Hocht. Ja, dat weet je. 39 minuten en dat is 8 kilometer. En nog 1 snelheidscontrole. De A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Bokstel. 125.0.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Stefan Leer!
5: Ja, we gaan zo meteen een mooi boerenpakket weggeven. Wel even een foto maken. Dat je denkt, hè? Nou, ik zal het zo even uitleggen.
6: Dit is de muziek van Radio.

van deze week Damien van Os. Al jaren gekoppeld aan Radio NL. Veel voorprogramma's gedaan van het Radio NL Mega Piratenverzijn. En ook vaak te gast in de studio bij TK Wouda. En ook zelfs bij Hessel. Meerdere interviews aan de telefoon. Nou ja, graag gezien een gast hier. En jong. En twee hits achter elkaar nu. Mooi hoor. Hey. Wil jij stickers hebben? We hebben hele grote stickers. Wij zijn trots op de boer. En deze week geven we daar even wat extra aandacht aan. We proberen nog even op locatie te zijn. Ik ga morgen ook even op locatie. Alhoewel het wel precies op de route ligt naar huis. Dat is wel een beetje gek natuurlijk. Maar goed, ik ga wel ergens even staan met de auto. En dan ga ik even stickers uitdelen. Mocht er animo voor zijn morgen. We horen wel even waar ik ga staan. Maar vooralsnog, wil jij stickers thuis hebben? Maakt niet uit waar je woont. Tilburg, Rotterdam, Scheveningen, Delfzijl, Doetinchem, Den Haag. Maakt niet uit. Ga even naar radionl.fm. Heel simpel. Radionl.fm. Dan ga je even boven in de minuutje ga je naar onze webwinkel. Zo noemen we dat. En dan zie je wel wat producten staan. Je kan een vliesdeken kopen. Een mooi tasje. Een paraplu. Maar als eerste hebben we daar neergezet. Trots op de boerstickers. Je krijgt een pakketje van 10 stuks. En het kost helemaal niks. Aanklikken en bestellen. Alleen, ja, je betaalt wel even de verzendkosten. Dat is namelijk zo. Want wij kunnen het niet overal langsbrengen zelf. En ja, de mannen die het doen van PostNL en weet ik wat, het DHL. Dat soort, die moeten ook geld hebben. Moet ook betaald worden. Dus dat gaat niet naar ons. Dat is gewoon, dat zijn de verzendkosten, die betaal je dan. Dus 10 grote stickers. Ik heb ze hier ook voor me. 25, 26 centimeter. Grote apparaten voor op de scooter. Voor op de bumpers van de vrouw. Voor op de bumper van de auto. In de kate. Op je raam ergens. Op lantaarnpalen plakken waar je woont. Gewoon even de buurman irriteren. Gewoon achterop zijn auto plakken. Die stickers moet je gewoon hebben. Ben jij trots op de boer en wil je gewoon dat het allemaal niet moet ophouden? Want op een gegeven moment gaat het met 15 boerderijen gaat het achteruit in Nederland. En dan is Hek van de Dam natuurlijk. Dan die weer en dan die provincie. En uiteindelijk houden we weinig boeren meer over. Dat kan niet de bedoeling zijn. Hè? We gaan niet die sooi eten uit chemische fabrieken natuurlijk. Ik ben verder geen wappie of zo. Maar ik heb wel gelezen, zeg maar, als de boeren echt allemaal weg zijn op de hele wereld, dan wordt ons de ei wordt gewoon nagemaakt. In een fabriek, mais, alles wordt gewoon. Ja, ik lach erom, het is heel triest natuurlijk. Hè. We eten nu al dingen uit de supermarkt dat je denkt van, nou, zou het wel van het land komen of komt het ergens uit de United States van Amerika?

Dixieland Band op het einde. Robert van Hemert. En ook deze week geldt, en ook deze dag geldt, ik had het nog niet verteld, maar maak jij even een foto ergens in jouw omgeving waar je denkt, hey, daar ga ik die sticker op plakken. Dan stuur je ook even de foto natuurlijk in de Radio NL app. Rustig blijven, allemaal mensen, hey, ga je niet weggeven vandaag? Ja, tuurlijk wel. We geven een mooi boerenpakket weg. Een boerenpakket geven we weg. En wil je dat winnen, maak even een foto van je omgeving waar je bent van, oké, als ik de stickers krijg, ik krijg er 10 van jullie opgestuurd en allemaal leuke goodies erbij wat met boeren te maken heeft. Zelfs wat edelzwaar zit erbij. Mooi. Daar ga ik dan sowieso 1 van de 10 stickers opofferen. Die ga ik daar plakken. En daar wil ik een foto van hebben waar jij hem gaat plakken. En dan, hey, de dochter van Lucas en Gea Hulshoff.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
3: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
4: Gaat u trouwen? Kom dan langs bij juwelier Sjaak Knijn in Heerde-Goewaard. Voor unieke albino trouwringen. Tot ziens in de winkel. Of ga naar albino.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op ProStop.nl.
9: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
10: Lieve mensen, aan die handen.
9: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
13: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net.
12: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
13: Wie 's nachts uit vissen gaat.
12: Nu overal te beluisteren.
14: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
17: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
19: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
20: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.
21: Dit is Radio NL. Altijd aan.
22: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
23: Radio NL.
24: Weerbericht. 3 minuten over 4:30 geworden. In het land gaat het kortstondig een beetje regenen. In het noorden gaat het iets langer regenen. De komende tijd is het wisselvallig weer. Het is zonnig, droog, wind aan de kust. Nou ja, je begrijpt het. Vandaag was het 21 graden en morgen wordt het 19 graden. Dan meteen maar even de hoofdpunten uit het nieuws. Wat is er weer gebeurd in binnen- en buitenland? We gaan het horen. Goedemiddag.
25: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL.
0: ik ben Alissa Hippe. Bijna de hele Haagse gemeenteraad wil opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Zo willen de partijen weten of burgemeester Van Zanen wist dat in extreemrechtse groepen werd opgeroepen tot geweld. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper, bekend van onder andere Het Zakmes, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn uitgever. Kuiper maakt deze week nog kans op een gouden griffel voor een van zijn laatste boeken. Nu Nederland toch meedoet aan het Eurovisie Songfestival, moet snel een artiest worden gezocht. Het onafhankelijke NPO-team dat de inzending gaat verzorgen, gaat daarom zelf op zoek.
24: Dan even kijken naar de files op dit ogenblik. Er staan twee lange op de A10 tussen de Rozen-Noordbrug richting Zeeburg. Daar staat een ongeluk en dat is een half uurtje lang. En de A16 tussen Breda en Rotterdam 41 minuten en een tweetal snelheidscontroles. De A2 Eindhoven naar Boxtel 125.0. En op de A9 Alkmaar richting Haarlem 56.7.

Jannes, zweef vandaag geluk en we draaien nog eens een keer weer even. Jeff van Vliet en... Hey, ik wil naar Alanya. Last minute. Nou, bijna 4:15. Radio NL, daar luister je naar. En 4:15 vandaag gaan we eens even rondbellen. Wie of wie heeft er een leuk fotootje ingestuurd? Dat levert jou een boerenpakket op met allemaal leuke dingen erin. Etenswaarden, stickers en een moddervette verrassing. Zag je staan in

0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
1: Want u scoort bij Isolatie Noord.
3: De finalisten zijn bekend. Welk bedrijf verdient volgens jou de NHN Publieks Award? Laat jouw stem tellen en steun je favoriete onderneming. Stem nu op nhnbusinessawards.nl. Samen bepalen we de publiekswinnaar.
4: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De Haagse burgemeester Jan van Zanen moet de gemeenteraad opheldering geven over de rellen van zaterdag op het Malieveld. Bijna alle partijen willen weten of hij wist dat extreemrechtse groepen hadden opgeroepen tot geweld. Ook willen ze van Zanen horen welke maatregelen waren genomen om ongeregeldheden te voorkomen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij won meerdere zilveren griffels en een gouden griffel voor beste kinderboek, Robin en God. Ook won hij een gouden kalf, een Emmy Award en 2 Musical Awards. Voor een van zijn laatste boeken maakt hij deze week nog postuum kans op een gouden griffel. Kuiper was 74 jaar. Ook België doet dit jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Net als Nederland zoekt België naar verbinding met Europa. Voor Nederland verzorgt een onafhankelijk NPO-team de inzending. Omdat nog niet bekend is wie voor Nederland aan het Songfestival meedoet, gaat het team zelf artiesten benaderen. En de kookzender 24 Kitchen stopt na 15 jaar via de gewone televisie. Vanaf eind maart gaat de zender verder op het streamingsplatform Disney+. Dat meldt RTL Boulevard. Sinds 2011 hadden Nederlandse chefs en presentatoren hun eigen programma op 24 Kitchen. Onder wie Rudolf van Veen en Miljuschka Witsenhausen. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het noordwesten regen en flinke wind. Verder overal zonnig en droog, met een graad of 20. Vanavond trekken buien over en is onweer mogelijk. 'S Nachts is het droog. Morgen begint met wolken, daarna opnieuw zon en iets frisser dan vandaag met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
18: Nu ook boksprings en bedtextiel.
19: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
20: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
21: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
23: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
26: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
27: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Een paar minuten over vijf geworden. Er staan een aantal files en dit zijn de knelpunten. De A2 tussen Utrecht en Zetogenbos. Daar staat een half uurtje. De A16 Breda richting Rotterdam, 3 kwartier. En dan de snelheidscontroles, er staan er nog 2. A2 Eindhoven richting Den Bosch bij 125.0. En de A12 Utrecht richting Oudijk, 69 per dag.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Stefan Leer!
3: Deze man die heeft zoveel hits, zelfs eentje over water gezwommen. Maar we doen even zijn nieuwste.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

stem, niet normaal. Ik wil bij je zijn. Django, zometeen. Na het volgende liedje van Samantha Steenwijk gaan we eens even rondbellen. Heb jij een foto gestuurd in de app van Radio NL? Dat jij trots bent op de boer en dat kun je laten zien door een foto te maken waar jij dan zo'n moddervette sticker zou plakken. In huis, op je voorruit of op de lantaarnpaal. De andere dingen mag ik niet meer zeggen. Dat had ik laatst even op de radio gezegd. Ik zei voor de bumper van de auto of de bumper van de lady. En dan kwamen daadwerkelijk een paar van die foto's binnen. Maar daar kunnen we niks mee. Op de radio voorlezen is het heel raar. En online zetten is ook... gek, dus. Oké. Maak nog even een fotootje. En na Samantha Steenwijk gaan we eens even rondbellen voor een boerenpakket met sowieso die 10 stickers erin. Allemaal lekker dingetjes om te eten. En het is een pakketje als je thuis komt, dan word je blij van.

0: muziek wat onder onze motorkappers gaan zitten. Dat vinden we allemaal mooi. Fleming en automatisch. Mooi. We gaan even bellen met, even kijken. Artje die verdient een mooi prijzenpakket op basis van puur geluk. Is hij eruit gekomen, fotootje gemaakt van, even kijken, wat was dat ook alweer? Oh ja, hier staat het, een bestelbusje. Helemaal versleten. Bartelsbv.com staat erop. Heb je een foto weer gestuurd? Dan bestaat de kans dat we je even gaan bellen. En Artje uit de Huibergen, die pakt niet op. Dat is ook wat. Oh mijn god, dat is neu. Zullen we nog even één keer bellen met Artje? Je bent eerlijk uitgekozen. Misschien dat je nog, weet ik wat aan het doen bent. Dat zeg ik maar niet, want vinden mensen altijd wat van natuurlijk. Even kijken, anders gaan we de volgende even doen. Er zijn best wel veel foto's binnengekomen. Het is ook wel een creatieve. Even kijken. Want hij gaat prutsen ook weer op die radio. Artje, sorry man. Je moet wel bereikbaar zijn. Staat in onze voorwaarden op de site. Elke keer als wij een actie doen, dan kun je de voorwaarden even lezen. Daar staat ook letterlijk in. Als je niet oppakt, dan moeten we doorbellen. Want we zitten live. Dan is het Rick uit Zaandam. We gaan je even bellen. Die gaat hem ergens opplakken. En het is eigenlijk precies... Nee. Precies wat ik thuis ook doe. Rick, hey, met Radio Nel, met Steve Leur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, kerel.
0: Hey, ben je een boer of voel je je boer deze week?
1: Ik laat er wel eens af en toe heen.
0: Je laat er wel eens heen. Sterker nog, ik kan gewoon op commando kan ik boeren. Is echt zo?
1: Ja, ik ook, maar doe wel liever niet.
0: Kijk, zal ik het moeten bewijzen? Nee, dat is een beetje onsmakelijk, hè?
1: Dan gaan we doen we niet.
0: Hey, Rick, gefeliciteerd. Je krijgt van ons een boerenpakket opgestuurd. En daarmee ga jij waarschijnlijk 10 stickers ergens opplakken. En dan steun jij de boeren. Dan laat je ook mensen in je omgeving laat je zien van... Hey, wij staan achter de boeren. Dat zouden jullie eigenlijk ook moeten doen. En waar kijk ik naar? Nou? Wat voor foto heb jij gemaakt? Waar gaat de sticker op sowieso?
1: Op de Glico's.
0: Op de Glico's? Want daar staat op HVC. Wat is dat dan? Heel grote...

0: letters HVC. Wat is dat?
1: Huisvuilcentrale.
0: Oké. Huisvuilcentrale. Iedereen heeft zo'n sticker erop.
1: Ja.
0: Oké. En een Radio NL sticker zie ik. Nou, daar kan de Trots op de Boer sticker, die kan er mooi onder. Rick, gefeliciteerd. Je krijgt een onwijs mooi pakket opgestuurd met 10 stickers erin. Hele grote stickers. En allemaal dingetjes om op te eten en gewoon allemaal dingen erbij. Volgens mij is het pakket 2 kilo of zo. Er zitten allemaal leuke spulletjes in.
1: Helemaal geweldig.
0: Goed zo, man. Fijne dag.
1: Ja, ik heb een uitzending.

0: Ben je op zoek naar een betrouwbare Japanse of Aziatische auto met weinig kilometers? Autovakmeester Schaap heeft een ruime keuze in de showroom staan. Kom, kijk en beleef het zelf bij Autovakmeester Schaap in Annapallona.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Onze prijzen zijn inclusief nieuwe APK, onderhoudsbeurt, pechhulpservice Europa en 12 maanden BOVAG-garantie. Kom, kijk en beleef het zelf bij Autovakmeester Schaap in Annapallona.
4: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
5: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
4: En dat werkt goed?
5: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
4: isopaleis.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Heerigewaard. Met presentator Hantje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houd je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.
19: Dit is Radio NL. Altijd aan.
20: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. 1 naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
3: Radio NL.
21: Weerbericht.
22: 17:30 geworden. Het gaat een beetje regenen in Nederland vanavond. En als je in het noorden woont, dan heb je pech. Want het kan daar gaan plensen. Het kan. Nou, de komende tijd wisselvallig weer. Zonnig, droog. Het gaat waaien. Er is kans op mist. Een hoop ellende. Nou ja, een hoop ellende. Het is gewoon weer. Dus ja. Vandaag was het 21 graden. En morgen wordt het 19 graden. De hoofdpunten uit de nieuws dan. Wat is er weer gebeurd in binnen- en buitenland? We gaan het horen. Goedemiddag.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Posters van Wakker Dier moeten te zien zijn op treinstations. De NS weigerde dat, waarop de organisatie naar de rechter stapte en gelijk kreeg. In aanloop naar Dierendag vraagt Wakker Dier op de posters om een dag geen vlees te eten. De bewijzen tegen Glenn V, die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw heeft vermoord in hun huis in Amsterdam, stapelen zich op. Volgens justitie is er een nieuw DNA-spoor gevonden, bleek tijdens de rechtszaak. V zelf ontkent. Sinds gisteren hebben al 250.000 mensen zich aangemeld voor het nieuwe Hives. De stormvloed aan aanmeldingen leidde tot een grote wachtlijst. De komende dagen worden mensen stukje bij beetje toegelaten.
22: Dan de files. Er staan er 92. En dit zijn de knelpunten. De A2 Maarsen richting 's-Hertogenbosch. Een half uurtje. De A16 Breda Rotterdam. 34 minuten. Een tweetal snelheidscontroles. A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij Bokstel 125.0. En de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep 20.6.

Het lijkt wel Bluff op de achtergrond. Volgens mij is het ook zo. Ingespeeld stiekem door de leden van Bluff. Of hij heeft het zelf gedaan. Waarschijnlijk heeft hij ook de versie gehoord van Henry Kan Bukkers met Woeste Grond. Het liedje. Misschien dacht hij, misschien kan ik het beter en wat harder maken. Nee, dat gekheid natuurlijk. We zouden dat binnenkort even kunnen vragen. Want weet je wat het is? Jij, hier heb je helemaal niks aan. Maar achter de schermen is het best wel spannend. Want Edwin Evers heeft een nieuw singeltje uit. Dat draaien we op de playlist. Dat draaien we niet om hem hier naar de studio te lokken. Maar dat is wel een leuke bekomstigheid. Want het moment dat hij een nieuwe single uit heeft, dan gaat hij het ook even een toertje doen. Dan gaat hij bij radiostations langs. En voor ons is het super spannend. Want waar gaat hij heen? Waar kiest hij dan voor? Of waar wordt het neergeplemd? Bij welke dishjockey komt hij langs? Het zal toch niet waar zijn dat hij een keer in dit programma langs zou komen. Dat zal wel mooi zijn. Dan zal ik hem dat zeker vragen even ook van Woeste Grond. Oh man. Ja, nou ja, we gaan het allemaal zien. Gek is dat, hè? Is toch gek? Dat als een radiomaker ontoe gaat naar een andere radiomaker, dat vinden wij spannend. Oh mijn god. Ik moet een nieuwe deo kopen, als ik er al aan denk. Ik

Wesley Bronkhorst op Radio NL en tutti frutti color. Mooi. Het was van de originele artiest wat we draaien. Was Bad Moon Rising, was de B-kant. Was Lodi. Ik weet nog steeds hoe je het uitspreekt. Dit is dan de Nederlandse vertaling uit Brabant. Highway.

Hollanders waren jongens, het kan niet anders. DJ Brambo. En wie uit vissen gaat in de nacht, die heeft een hoop lol. Lekker bij de vrouw weg. Zuipen, gengeltje. Nou, vissen is een bijzaak. Schuurmans, laatste van dit uur. Stop.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Heb je trek?

0: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
1: En mooi groen.
0: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
1: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
2: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
3: Gaat u trouwen? Kom dan langs bij juwelier Sjaak Knijn in Heerengewaard voor unieke albino trouwringen. Tot ziens in de winkel of ga naar albino.nl.
2: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Ben je nou alweer aan het nadenken?
5: Ja, er zijn 12 finalisten. 3 in iedere categorie.
4: En?
5: Ik denk dat ik eerst nog een bakje koffie neem.
6: Niet te lang twijfelen. Stem nu op jouw favoriete bedrijf via nhnbusinessawards.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm-hmm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heerhugowaard zet de tijd op 6 uur.
12: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alice Heijpen. De NS is teruggefloten door de rechter en moet de reclame van Wakker Dier toestaan op treinstations. Eerst weigerde de NS dat, maar de dierenrechtenorganisatie stapte naar de rechter. In aanloop naar Dierendag wil Wakker Dier posters met een koe, varken en kip ophangen en de vraag: zullen we eens een dagje geen 650.000 dieren eten? Het OM heeft steeds meer bewijs tegen Glenn V. Die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw in Amsterdam. Er is een nieuw DNA-spoor gevonden en justitie zegt ook dat het energieverbruik in een woning die nacht verdacht hoog was. Mogelijk heeft hij van alles gewassen om sporen uit te wissen. Glenn V. ontkent alles. In het centrum van Utrecht begint straks een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf 1,5 week geleden bij zijn arrestatie in Rotterdam. Gisteren was zijn uitvaart. Mensen is gevraagd zich te verzamelen op het Domplein, waarna de stille tocht om 7 uur begint. Die is ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. En een stormvloed aan aanmeldingen voor het nieuwe Hives. Op de eerste dag hebben zich al 250.000 mensen aangemeld, nadat gisteren bekend was geworden dat het platform na 13 jaar nieuw leven wordt ingeblazen. In de hoogtijdagen had Hives 10 miljoen gebruikers, maar het stopte omdat concurrent Facebook veel populairder was. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en er trekken een paar buien vanuit het noordwesten over. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Morgen is het vrij zonnig en wordt het iets koeler dan vandaag, een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
18: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
19: Nu ook boksprings en bedtextiel.
20: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach.
21: Hi.
20: Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
22: Oh, fuck, man.
20: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
23: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
26: Nu 111 fietenolie tankstations.
27: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
29: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
30: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
31: Een paar minuten over 6 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Er staan 2 files. De A2 Maarsen richting 's-Hertogenbosch een half uurtje. En de A16 Breda richting Rotterdam. Bij het Dordrecht Centrum, daar staat 34. Wel de langste kilometers, dat is 13 kilometer. De snelheidscontroles. A1 Naarden richting Eemnes bij 21,1. De A16 ter hoogte van Rotterdam 15,1. En de A30 Ede richting Barneveld ter hoogte van Lunteren 16,4.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Wolter Kroes en een plaat van het begin van zijn carrière waar geen einde aan laat te komen. 4 minuten 30 is dat ding, allemachtig joh. En we draaien de nieuwste van Jeroen van Zijlst. En ik ga niet van roosje naar roosje, geef me een roosje. Mooi, mooi, mooi, mooi. Hé, we doen het even iets rustig aan. En dat doen we met een lief liedje van een mevrouw uit België.

0: Begin je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm-hmm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
16: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app... waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket... inclusief 10 trots op de boeren-stickers. Dit is Radio NL.
17: Altijd aan, Radio NL.
16: Altijd aan.
18: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
19: Radio NL.
20: Weerbericht.
21: Vanavond en vannacht trekken enkele buien vanuit het noordwesten over. Maar vanaf morgen breekt een droge periode aan met veel ruimte voor de zon. Tot het weekend liggen de maxima tussen de 17 en de 21 graden. En vanaf zaterdag lopen de temperaturen verder op. 3 minuten over 6:30 ANWB verkeersinformatie. Het aantal files neemt u snel af. Van de Hopveld is de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Beest 17 minuten. De A2 Eindhoven Maastricht tussen Batendorp en Leenderheide ruim 30 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. En de A15 Gorkum Rotterdam tussen Sliedrecht Oost en Hendrik Ido Ambacht 15 minuten. Flitsers op de A7 Heerenveen Groningen bij 168.1. De A9 Alkmaar Amstelveen 56.7. En de A15 Nijmegen Gorkum bij 103.6. Goeie reis.

een echte zomerhit scoren. Goed, daar waren ze te laat voor. Dus ja, dan noemen ze het gewoon een nazomerhit. En dat is wat je net hoorde bij Radio NL. De drie J's en je zit in mijn hoofd bij Radio NL. Het is woensdagavond, avondshow om de week te breken. Met Janne Sammeteen, Samuel Welten komt eraan. En eerst de titeltrack van de film Alles is Liefde. Natuurlijk van de mannen van Bluff. Alles.

Bij Radio NL en Uitslover. Overigens hebben de bankzitters net weer een nieuwe samenwerking gestart. En dit keer niet met Samuel Welter, maar wel met een andere Nederlandstalige volksheld. En dat is Robert van Hemert. Een nieuwe liedje is afgelopen vrijdag uitgekomen. En ga je ongetwijfeld horen hier op Radio NL. En dit is Monique Smit en...

0: Leuk liedje dit. Nieuwe Monique Smit heet Niet naar huis. Zojuist bij Radio NL. Hey, ik was laatst met mijn vrienden op bezoek. Ja, gewoon lekker om een avondje bier te drinken. Zoals vrienden dat natuurlijk wel vaker doen. En op een gegeven moment wilde een van mijn vrienden me iets laten zien op zijn telefoon. En het viel me op dat ik daar niet mijn eigen naam zag staan. Nee, ik zag een bijnaam voor mezelf staan. Iets wat ik niet wist. Maar ik sta dus blijkbaar onder een bijnaam in een van mijn beste vrienden zijn telefoon. En daar moet ik zometeen toch maar eventjes een onderzoekje over gaan doen hier op Radio NL. Eerst de mannen van Ancora, dit is thuis zijn.
1: Ik ben een hele tijd op zee en ik mis jou, mijn lieve schat. Ik heb er echt alles voor over als ik jou nu bij me had. Ik heb alleen nog een foto waarop jij naar me lacht. Het verzacht, maar het is niet genoeg.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
3: Heb je trek?

0: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: En daar gaat de stemmer richting de finale. Hij twijfelt nog tussen de 12 finalisten. Spanning en sensatie.
3: Breng nu jouw stem uit op nhnbusinessawards.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alice Heijpen. Bij het Julianapark in Utrecht zijn tussen de 80 en 100 woningen ontruimd vanwege een gaslek die ontstond tijdens werkzaamheden. Bewoners worden opgevangen. Het lek zelf is dicht, maar een kelder is met zoveel gas volgelopen dat het nog steeds gevaarlijk is. De brandweer is waarschijnlijk nog uren bezig. De arts die vorig jaar een einde maakte aan het leven van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd, meldt Nieuwsuur. Door hersenschade was bij het kind sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Een commissie zei al dat de arts zorgvuldig had gehandeld en daar gaat het OM in mee. De arts is opgelucht. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening. De burgemeester heeft dat besloten om nieuwe rellen te voorkomen, zoals die van vorige week. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden railschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen worden opgepakt. En het Nederlands elftal heeft de laatste training achter de rug voor de Nations League-wedstrijd morgen tegen Duitsland. Oranje trainde met de complete selectie en dus deed ook verdediger Jurriën Timber mee. Hij herstelt van een liesblessure en ontbrak tot nu toe telkens. Of Timber morgen meespeelt, wil de bondscoach Xavi nog niet zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Er komen vanuit het noordwesten wat buien aan, maar vannacht klaart het weer op. Morgen is het vrij zonnig, maar wel iets koeler dan vandaag. 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
14: Nu ook boksprings en bedtextiel.
20: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
21: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
22: Soudal, de bouwverslimmers.
21: Soudal, de bouwverslimmers.
20: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
23: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
24: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
25: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
26: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog één lange file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Baterdorp en Leenderheide. Door een ongeluk met een vrachtwagen. Momenteel 3 kwartier vertraging over 8 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht. Je kunt daar de rechter parallelrijbaan gebruiken. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A4 Rotterdam-Antwerpen 213,3. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,7. En de A30 Ede-Barneveld bij 16,2. Goeie reis.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Ivo Pasveer!
26: En ik blijk een bijnaam te hebben. En wat die bijnaam is, deel ik zo direct met je naar Kido van de Graaf.
27: Dit is de muziek van Radio NL.

0: je meegedaan?
1: Tegen je praat.
0: Het was Marco Schuitmaker en een engelbewaarder in de avondshow van Radio NL. Het is woensdagavond en ik ben een beetje perplex. Ik sta versteld van mijn vrienden. Die bleken namelijk al tijden achter mijn rug om een bijnaam voor mij te hebben. Nou, ik kwam de laatste achter. Ik was een lekker biertje aan het drinken, mijn vrienden. Zoals we dat wel vaker doen. Totdat een vriend van me iets wilde laten zien op zijn telefoon. Groepsgesprek openen. En vervolgens zag ik daar niet mijn eigen naam staan, maar een bijnaam. En die bijnaam was, op zich ook wel logisch, Pivo. Want ja, ik heet Ivo. En Pivo is het Tsjechische woord voor bier. Ik ben een halve Tsjech en ik hou enorm van bier. Dus wat dat betreft klopt die bijnaam best wel aardig, Pivo. Maar goed, mijn vrienden die blijken me dus niet alleen zo te noemen. Ik was ook laatst bij de housewarming van mijn zusje, waar ik ook ineens Pivo werd genoemd. Nou, zo blijkbaar dat veel mensen mij achter mijn rug om toch een bijnaam hebben gegeven. Maar weet je, zo gek is dat natuurlijk ook niet, hè. Een bijnaam is ook een blijk van waardering. Want dan ben je dus blijkbaar iemand die dicht bij je staat. Anders neem je de moeite niet om een bijnaam te geven natuurlijk aan iemand. Breng mij wel eventjes bij een onderzoek. Iets wat ik me eigenlijk vanaf dat moment afvroeg. Is dit iets unieks? Of heb je misschien ook een bijnaam voor je vrienden, voor je beste vriend of vriendin, of misschien ook wel voor je partner? Ik ben benieuwd. Reageer eventjes op het Radio NL onderzoek vanavond. Heb jij een bijnaam voor je beste vriend of vriendin? Stuur het eventjes door in de gratis Radio NL app. Misschien heb je zelf ook al een bijnaam voor jezelf, hoe je vrienden je noemen. Ben ik ook al benieuwd naar. Spreek of stuur het even in de Radio NL app. Heb jij een bijnaam voor je vrienden? Hoor je hier Amar, Suzanne en Freek. En dit is Marco Borsato.

0: Dik en snelle De Overkant hoor je zojuist bij Radio NL. Ja, ik ben er dus achter gekomen dat ik een bijnaam heb. Ik heb dit niet geweten, maar eigenlijk misschien ook wel een beetje stom, want het ligt zo voor de hand. Mijn bijnaam is Pivo. En daar ben ik achter gekomen omdat mijn vriend zijn telefoon laatst een keertje liet zien. En daarin stond ik daadwerkelijk als Pivo Pasveer in. Ja, Pivo, hè, het Tsjechische woord voor bier. En drie maal raden waar ik enorm van hou. Nou, dan is het ook wel logisch dat dat mijn bijnaam is. Maar goed, dat bracht me wel even bij een vraag aan jou. Want ik ben benieuwd of jij ook bijnamen hebt voor jouw vrienden. Of is dit misschien wel een unieke situatie? Dat kan natuurlijk ook. Jorg uit Emmeloord. Wij noemen onze maat Danny Donald Duck. Omdat hij net zo onhandig is als de Disney heet. Dat vind ik een mooie. Wouter uit Kesteren. Bij ons is Kelly in de vriendengroep Kellos. Vernoemd naar een restaurant op Kreta waar we een keer gegeten hebben. Ja, dan gaat dat ook niet zo snel meer uit de gedachten. Dat kan ik me voorstellen. Patrick uit Wiegen. Goedenavond.
1: Ja, voor een vriend van ons hebben wij een bijnaam Schumke. Want Schumke betekent in het Wiegens, ja, dat is lastig uit te leggen. Maar iemand die altijd overal bij is, overal van is en van alles weet. Dus dat, die past wel bij hem. En iedereen noemt hem ook zo, dus dat is het mooie ervan.
0: Maar dan is het eigenlijk ook wel een hele mooie positieve bijnaam, Patrick. Ik zou me er niet voor schamen als ik als jij mij Schumke zou noemen in dit geval. Met jouw uitleg erbij. En Manon...

0: of ja, moet ik zeggen Jemima the Dog? Goedenavond.
1: Goedenavond, Ivo.
0: Jemima the Dog, dit moet je even uitleggen.
1: Ja, het is Jemima.
0: Jemima.
1: Om daar even mee te beginnen. Maar ja, ik heb op een gegeven moment had ik een avondje heel veel rond met mijn beste vriendin. En ja, ik weet niet meer hoe het komt, maar op een gegeven moment pakte ze haar telefoon erbij en werd mijn naam veranderd in Jemima the Dog.
0: Ik vraag me ook af waar dit vandaan komt. Jemima the Dog, daar moet toch wel een verhaal achter zitten, zou je zeggen?
1: Ja, ik weet het niet meer. Het is echt al jaren geleden, maar ja, zo was het.
0: En je staat nog steeds in haar telefoon onder die bijnaam?
1: Dat weet ik niet. Dat ga ik nog dadelijk even vragen.
0: Ja, dat zou ik even doen. Hé, hey, dank voor het delen, Manon. Fijne avond.
1: Graag gedaan, Ivo. Fijne avond.
0: Ja, en heb jij je bijnaam voor je vrienden? Deel dat eventjes in de gratis Radio NL-app.

0: en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
3: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren-stickers.

Henk Wijngaard en Meisie Meisie. Oké, ik moet je even wat brutaals gaan vragen. De afgelopen weken zat ik een beetje YouTube te kijken en ik kwam op een gegeven moment de serie Raid the Kate tegen. Ik weet niet of je het kent, maar daarin worden allemaal keten onderzocht op allemaal belangrijke aspecten die bij een kate horen. Ja, en toen kikte het ineens in bij mij. Ik ben dus nog nooit in een kate geweest. Ja, dat besef, dat kikte ineens in. En daar schaam ik me natuurlijk wel een beetje voor. Zeker deze week, want het is natuurlijk de week van de boeren op Radio NL. En ik weet, hardwerkende boeren die weten ook hoe het is om het leven te vieren en een feestje te bouwen. Dus ik had ineens een ideetje vandaag. Vrijdagavond hoor je op Radio NL natuurlijk altijd het grootste feestcafé van Nederland. Maar zou het deze week niet leuk zijn om daar een keer de grootste kate van Nederland van te maken? Misschien een klein beetje brutaal, ik zei het al. Maar ik zou mezelf heel graag een keer willen uitnodigen bij jouw kate. Het liefst natuurlijk op of bij de boerderij. En dat deze vrijdag al. Ja, het is misschien heel brutaal, maar ik doe het toch maar eventjes. Dus concreet, eigenlijk ben ik op zoek naar de gezelligste, de mafste, maar vooral de leukste boerenkate van Nederland. Denk jij die nou te hebben? En lijkt het je leuk als we komende vrijdagavond al bij jullie kate live radio komen maken in onze Week van de Boeren? Stuur dan eventjes een fotootje van je kate via de Radio NL app. Misschien bel ik je dan morgen even terug en komen we deze vrijdag bij jouw kate langs met live radio. En uiteraard nemen we een enorme stapel Radio NL trots op de boerstickers mee. Concreet, we zijn op zoek naar de leukste kate van Nederland deze vrijdag al om live radio te maken. Stuur even een foto van je kate via de Radio NL app. En wie weet tot vrijdag.

stoere stad, want de kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht, weer op zoek naar een nek. Even samen eruit, ik ben eindelijk vrij. Het is een feestje

0: Ja, dit is nou echt een gevalletje. De appel valt niet ver van de boom. Het is inderdaad de zoon van niemand minder dan Henk Dame. De muzikale genen zijn doorgegeven aan zijn zoon. En die gozer heet Louietje Dame. En hij heeft zojuist zijn eerste eigen single uitgebracht. De liedje heet De Zon in Mijn Leven. En die stelde ik zojuist aan je voor hier bij Radio NL. Het is woensdagavond. We breken de week met meer nieuwe muziek zometeen. Raymond Hermans komt eraan met Ons Pakken Ze Niet. En eerst het liedje waar René Vroger samen met Donnie een joekel van een hit mee scoorde. Bol gepakt hoor je nu in de Radio NL avondshow.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, Vroger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

De nieuwe Raymond Hermans heet Ons pakken ze niet. Je hoorde je zojuist bij Radio RL. Het is woensdagavond. Wat ben jij op dit moment aan het doen? Ben je lekker aan het werk, aan het chillen, aan het gamen, aan het afwassen? Ben je aan het studeren of doe je iets heel anders op deze woensdagavond? Ik zou het heel graag van je willen weten. Stuur eventjes een berichtje in de Radio RL met wat je op dit moment aan het doen bent. En sluit aan bij het Rondje Nederland zometeen na 8 uur.

0: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: Heb je trek?

0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Stem nu op jouw favoriete bedrijf via nhnbusinessawards.nl.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
4: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
5: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
4: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
5: Wie 's nachts uit vissen gaat.
4: Nu overal te beluisteren.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
7: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles net.

0: en Kees de Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
0: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alice Heepen. De gevaarlijke situatie rondom een gaslek in de Utrechtse wijk Zuilen is onder controle. De bewoners van 80 tot 100 ontruimde huizen mogen weer terug en alle afgesloten straten gaan weer open. Het lek zelf was al even dicht, maar een kelder stond nog vol gas. Het is de brandweer nu gelukt om dat gas weg te halen. In het centrum van Utrecht hebben tientallen mensen meegelopen in een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf bij zijn arrestatie in Rotterdam. De tocht was ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. Een spreker zei dat de meeste mensen die bij een arrestatie overlijden een migratieachtergrond hebben en dat de politie ze als verdachten ziet. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein heeft een lagere straf gekregen voor seksueel misbruik van een productieassistente in 2006. Daarvoor kreeg hij eerder 23 jaar cel, maar die straf verviel na hoger beroep. Nu is hij veroordeeld tot 15 jaar. De vele beschuldigingen tegen Weinstein hebben uiteindelijk geleid tot de MeToo-beweging. En mogelijk is het ontstaan van Parijs ontdekt. Vlakbij de Notre-Dame, op een eilandje midden in de stad, is een oud muurtje gevonden met daarop brandsporen die dateren uit 10 tot 200 jaar voor Christus. Het zou overeenkomen met wat Julius Caesar ooit zei over Parijs. De Franse minister van Cultuur noemt het een enorme doorbraak. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt steeds bewolkter en er trekken wat buien over vanuit het noordwesten. Vannacht klaart het weer op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig met een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
8: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
7: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm-hmm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. Wij regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.
13: Of je nu zoekt van SUV tot MPV. Van waterstof tot elektrisch. Of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.

0: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. We nog steeds een lange file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Batendorp en Leendrijden. Een half uur door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er dicht. Je kunt de rechter parallel rijbaan gebruiken om eromheen te gaan. En het duurt waarschijnlijk nog een uurtje daar. Flitsers, geweld in de Flitsmeister-app. Langs de A7 Heerenveen Groningen 168.1. De ring A10 Rioolmeer Koenplein 21.7. A67 van de grens naar Eindhoven bij 5.8. En de N348, dat is Zutphen Arnhem bij 9.7. Goeie reis.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Ivo Pasveer!
0: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De nieuwe Mart Hoogkamer bij Radio NL. Kroegen in de hemel. Het is woensdagavond. Je luistert naar de avondshow van Radio NL. Rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de gratis Radio NL app. Check even in. Laat even weten wat je aan het doen bent. Zo stuurt Johan uit Gaast. Ik ben de laatste kuilbalen aan het ophalen uit het land. Succes daar, Johan. Wouter uit Kaatsheuvel. Lekker weer aan het darten. Maar nu sta ik voor met de punten, Ivo. Goed bezig, Wouter. Vorige week aan de telefoon gehad, inderdaad. Luc uit Anna Paulona. Wij zijn onderweg naar Engeland. Naar de wereldfinale Stockcars. Team Mark Tesselaar. En ook Robin Wijnjeterp uit Brezant is zo te zien onderweg naar Hoek van Holland voor dat weekendje Stockcar Race. Haddy uit Hoorn, goedenavond.
1: Ivo, goedenavond. Ja, wij zijn nog aan het werk, hoor. Ik ben met een vrachtwagen langs België onderweg naar Nederland. Hè. Tenminste, ik ben al in Nederland, maar ik ben onderweg naar Amsterdam.
0: Oké, nou, ik zou zeggen, een hele goede reis daar, Haddy. Robin uit Hardenberg, wij drinken nu een lekker bakje koffie. Ik zie Nico uit Sassenheim binnenkomen. Die zit lekker te chillen in de man cave. En Justin uit Deventer, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Ik heb het gevoel, ik ken je natuurlijk helemaal niet, Justin, maar dat jij echt iemand bent die niet stil kan zitten.
2: Ja, dat heb je goed. Ik ben nog regelmatig aan de klus, ja.
0: Vertel, wat ben je aan het doen?
2: Ja, we zijn de kinderkamers aan het verbouwen. En ik ben nu aan het voorstrijken. We gaan vrijdag gaan weer de boel spuiten. Oh, mijn vrouw die moet ook eventjes. Die is ook bezig. Die helpt ook.
0: Heel goed, heel goed. Was het nodig om dat te doen?
2: Ja, weet je, wij zijn net onder verhuisd. En dan, dan worden de twee kamers, die zijn vrij. En die gaan we vervolgens voor de kinderen mooi maken. Dus ja, dan kan je gelijk een mooie opfrisbeurt van maken, zeg maar.
0: Ja, ik ben altijd van het kamp, weet je wel. Ik laat gewoon de boel. En als het echt, echt, echt nodig is, dan ga ik een keer aan de klus. Maar jij bent liever het gezeik gewoon voor.
2: Nee. Gewoon lekker alles voor zijn. Precies. Mooi maken, die handel, ja.
0: Ja, dan kun je maar beter bezig zijn. Ook gewoon op woensdagavond, toch?
2: Nou ja, beter. Ja, is toch geen zak op tv. Dus dan beter maar gewoon weer nuttig.
0: Zo is het. Nou, heel veel succes en een fijne avond.
2: Hey, dankjewel, hè.
0: Dit zijn de Shoddies bij Radio NL.

Fleming. Het meteoor niet nodig bij Radio NL. Woensdagavond, avondshow met zo direct Arne Jansen, Damien van Os. En uiteraard weer jouw kans op de Radio NL. Trots op de boerstickers. Want het is namelijk de Week van de Boeren op Radio NL. En wil je nou dat Week van de Boeren pakket winnen? Stuur dan nu eventjes een fotootje in de Radio NL app waar jij de Radio NL trots op de boersticker zou willen plakken. Bel ik je zo meteen terug. Win jij het Radio NL Week van de Boeren prijzenpakket?

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
3: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.

0: Fabian van ons en de Hollandse Nieuwe deze week. Hard to get. Het is woensdagavond, iets na 8:30. Mooi moment om het Week van de Broederprijspakket weg te gaan geven. En aan de telefoon Erwin uit Kesteren. Hey Erwin, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Overdag zit jij op de trekker, Erwin. Wat doe je zoal?
1: Ja, grond draaien en zand en... Ja. Heel veel volk om de werkzaamheden... Met grondwerk.
0: Genoeg te doen overdag.
1: Ja.
0: En wat doe jij s'avonds?
1: Ja, farming simulator.
0: Dus overdag zit je op de trekker en s'avonds ga je rustig door op de computer op de trekker.
1: Ja.
0: Nou, dan heb je wel passie voor je beroep, hè? Zo is het ook.
1: Ja.
0: Hey, Erwin, ik ga jou feliciteren, want jij wint het Radio NL Week van de Boerenpakket met allemaal leuke goodies. En natuurlijk de Radio NL Trots op de Boerstickers. Die kun jij mooi op de trekker gaan plakken.
1: Ja, dankjewel.
0: Vraag me alleen af hoe je dat gaat doen bij Farming Simulator. Kun je ook een virtuele sticker plakken of gaat dat tegenvallen?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Moeten we dat even gaan uitzoeken. Fijne avond, maar, Erwin.
1: Ja, is goed. Oké, fijne uitzending nog.
0: Morgenochtend bij Lars uiteraard een nieuwe kans.

0: en Barco in Monaco.
1: Het laatste rondje.
0: Och, ik heb nu alweer zin in het laatste rondje van deze woensdagavond. Maar daar heb ik wel jouw hulp bij nodig, want het is waanzin woensdag. Iedere woensdag gaan we op zoek naar liedjes die vergeten zijn. Die je nooit weer op de radio hoort. Maar zodra je de eerste tonen hoort, dat je denkt... Oh ja, dat was deze. Vergeten liedjes. Daar zijn we vanavond naar op zoek in Waanzin Woensdag in het laatste rondje. Heb je een suggestie voor een vergeten liedje? Een liedje dat echt weer een keer op de radio gedraaid moet worden. Waarbij dat al heel lang geleden is. Stuur het dan nu door in de Radio NL app. Het vergeten liedje en bepaal zometeen het laatste rondje. Dit zijn Keizer en de Munnik. Toen ik

0: Lekker nieuwe muziek bij Radio NL. Dave Dekker en Papa's Geld.
1: Het laatste rondje.
0: Het is woensdagavond, waanzin woensdag. Iedere woensdag gaan we op zoek naar vergeten liedjes. Liedjes die al heel lang niet meer op de radio te horen zijn geweest. Maar die eindelijk weer eens een keer de antennes van Radio NL gaan aanraken. Dank als je een suggestie hebt doorgestuurd in de Radio NL app. Leuke liedjes zijn er vanavond binnengekomen. Zo zag ik bijvoorbeeld een appie binnenkomen van Gerrit uit Wolvenga met Hart en Ziel van De Truckener Keks. Nou kunnen wij hier dus in het systeem van Radio NL terugzien wanneer een liedje voor het laatst is gedraaid. En heel vaak is het zo dat het echt wel, weet ik veel, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar geleden is dat het liedje voor het laatst gedraaid is, als het dan op Waanzin Woensdag voorbij komt. Toevallig is dit liedje gisteren gedraaid door Teken. Hij is me net voor geweest met het vergeten liedje, maar wel echt heel erg mooi. Truckener Keks en Met Hart en Ziel. Dankjewel Gerrit. Romy uit Lichtenvoren, Dimitri van Toren met Heimwee en Verlangen. Bram uit de Wieringerwaard, Smurfenlied van vader Abraham, ook al lang niet meer gehoord. Maar we gaan vanavond voor de suggestie van Haddy uit Hoorn. Hey Haddy.
2: Ivo, het vergeten liedje. Ik dacht aan Frank Boeien en Kronenburg Park. Fijne avond.

0: meneer.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Vlieg door je tijdlijn.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker!
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
16: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alice Heijpen. Premier Rob Jetten heeft op de VN-top in New York gesproken met de Oekraïense president Zelensky. Jetten zei dat Oekraïne moet doorgaan met hervormingen, hoe lastig dat ook is door de Russische aanvallen. Verder zei Jetten dat Oekraïne de corruptie in eigen land moet aanpakken, omdat dat belangrijk is om bij de EU te mogen komen. Amerika heeft president Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami eind dit jaar. Dat zei buitenlandminister Rubio tijdens de VN-top in New York. Sinds de oorlog in Oekraïne bleef Poetin steeds weg van de G20-top. Hij wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren. Maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. Het is nog niet bekend wie voor Nederland naar het Songfestival gaat. Maar één ding is zeker, het wordt niet Ilse de Lange. Ze heeft vaak gezegd dat ze graag weer mee wil doen, maar in de talkshow Eva zei ze dat haar agenda nu te vol is. Verder wordt de naam van Davina Michel vaak genoemd. En Nederland speelt morgen zijn eerste Nations League-wedstrijd tegen Duitsland en de Duitse bondscoach Jurgen Klopp is daar blij mee. Volgens hem is Nederland een ijzersterke en dus ideale tegenstander. Ook zegt Klopp sommige Nederlandse spelers beter te kennen dan de Nederlandse bondscoach Xavi. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 15 met vanuit het noordwesten wat buien en toenemende bewolking. Vannacht verdwijnen de buien weer. Morgen wordt het met 18 graden iets koeler dan vandaag, maar het wordt wel zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
0: Nu ook boksprings en bedtextiel.
22: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
23: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
22: Oh, en nu niet?
23: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
22: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
24: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
27: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
28: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera... of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credit helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm-hmm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS Credit Card en Google Pay.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders schrijf je mis. Pakken.
17: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
18: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
19: Honda, the power of dreams.
20: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
21: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
22: Jazeker!
21: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
24: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
25: Altijd aan.
26: Nu het nieuws op Radio NL.
27: Goedenavond. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alice Heijpen. Tientallen boze boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen omdat ze bezorgd zijn over de Utrechtse stikstofplannen. De provincie wil onder meer een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden. In een volle foyer van het provinciehuis uitte de boeren hun ongenoegen. Sommigen zijn met de trekker gekomen. De Arnhemse burgemeester Marcouch maakt zich zorgen over hoe de politiek de politie aanstuurt. Aanleiding is het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van religieuze bijeenkomsten, zoals voor de Ramadan. Dat besluit kwam na kritiek vanuit politieke partijen. Die vonden dat de neutraliteit van de politie in het geding kwam. Op steeds meer Zeeuwse stranden spoelt olie aan. Dat meldt de provincie Zeeland. Het gaat om de kust van Walcheren, Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie waarschuwt mensen om contact met de zwarte stookolie te vermijden en ook niet te gaan zwemmen waar olie drijft. En het gaslek vanmiddag bij het Julianapark in Utrecht ontstond bij werkzaamheden aan een gasleiding. In vier straten werden zo'n 90 huizen uit voorzorg ontruimd. Het lek zelf was vrij snel gedicht, maar het gas had zich opgehoopt in de muren en kelder van een appartementencomplex. Pas toen het was verwijderd, mocht iedereen terug. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn nog enkele buien die vanuit het noordwesten overkomen. Vannacht klaart het weer op en neemt de wind af. Morgen is er veel zon, met alleen wat stapel- of sluierwolken. Het wordt een graad of 18, iets kouder dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
1: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
0: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
8: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.

0: of doneer.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
7: gigaveel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
18: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
19: Jazeker!
18: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
18: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In Utrecht is een stille tocht gehouden voor Alfredo Gulu, die overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee, legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook werd er gesproken over politiegeweld en was Justice for Alfredo te lezen op bordjes en spandoeken. De uitvaart van Gulu was gisteren. Justitie wil 3 mannen uit Drenthe ruim 2 tot 4 jaar de cel in hebben voor oplichting. Ze zouden dure producten hebben besteld bij Amazon, zoals telefoons. Die werden niet betaald omdat ze het zouden terugsturen, maar dat deden ze niet. Amazon eist ook een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top eind dit jaar in Miami als daar ook president Poetin aanschuift. Amerika heeft hem uitgenodigd. Jette zegt eerst maar af te wachten of Poetin ook echt komt. Er wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren, maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. En in Berlijn lag het vliegverkeer vanavond bijna een uur stil nadat er een drone was gezien. Er mochten geen vliegtuigen landen of vertrekken. De drone is niet meer gevonden. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde in Berlijn. In een half jaar tijd zijn er bijna 30 meldingen geweest, het vaakst van heel Duitsland. Het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
0: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
24: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
24: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
25: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
26: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
20: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Deze week
0: is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.
2: Ik speel

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boeren-stickers.
15: Dit is Radio NL.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm-hmm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
18: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
17: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
18: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
17: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
19: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
20: Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
21: Jazeker!
20: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
23: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
20: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
25: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Groningen en Drenthe krijgen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Eigenlijk wilden ze het al 2 jaar eerder doen, maar dan wordt het in India gehouden. De laatste keer dat Nederland de WK op de weg kreeg was in 2012 in Limburg. Toen werd Marianne Vos voor de tweede keer wereldkampioen. Premier Jette weet nog niet of hij naar de G20-top gaat eind dit jaar. President Poetin is ook uitgenodigd, maar Jette wil afwachten of hij ook echt komt. Daarna besluit Jette pas wat hij zelf doet. De G20-top wordt gehouden in Miami en Poetin komt maar zelden Rusland uit. Maar hij was ook op de Alaska-top. Een AI-programma van OpenAI heeft een Australische overheidswebsite gehackt. Daardoor kon het bij medische gegevens. De premier van Australië noemt dat onacceptabel en heeft erover gesproken met de baas van het bedrijf. Volgens de premier duurde het veel te lang voor het probleem werd gemeld, want het gebeurde al in juni. En omroepbaas Jan Slachter denkt niet dat Omroep Max mee gaat zoeken naar de inzending voor het Songfestival. Nu Nederland toch meedoet, moeten experts van meerdere omroepen bepalen wie we sturen. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem. Bij Renze zei hij dat je hem ook geen trainer maakt van het Nederlands elftal. Het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
1: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
2: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Gelderland heeft als eerste provincie harde regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen bijvoorbeeld geen nieuwe veehouderijen komen. Dat gaat nog dit jaar in. 7 statenleden van de BBB stemden tegen de plannen van hun eigen gedeputeerden. 3 mannen uit Drenthe riskeren celstraffen van ruim 2 jaar tot 4 jaar. Ze zouden webwinkel Amazon voor miljoenen hebben opgelicht door dure producten te bestellen, zoals telefoons en Lego. Die werden na bezorging aangemeld om retour te sturen. Alleen werden er goedkope dingen van hetzelfde gewicht in de dozen gedaan. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een auto met hoge snelheid ingereden op een politieagent en een militair. De militair raakte zwaar gewond. Dat bleek de zoon van de Israëlische ambassadeur in Amerika. Israëlische troepen hebben de bestuurder van de auto doodgeschoten na de aanslag. En Groningen is blij met de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Dat moet volgens een gedeputeerde laten zien hoe mooi het noorden van Nederland is. De WK op de weg komt in 2034 naar Groningen en Drenthe. De laatste keer dat het in Nederland werd gehouden was 14 jaar geleden in het Limburgse Valkenburg. Het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis.

0: Deze week is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.
1: Ik speel

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Rondom de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden in Gelderland mogen geen nieuwe veehouderijen meer komen, heeft de provincie besloten. Het is een van de maatregelen die nog dit jaar ingaat om de stikstofuitstoot te verminderen, zodat er weer gebouwd kan worden. Andere maatregelen worden de komende jaren uitgerold. Wielrenner Bauke Mollema kijkt uit naar de wereldkampioenschappen op de weg in Zijn, Groningen en Drenthe. Die zijn over 8 jaar en moeten laten zien wat het noorden van Nederland te bieden heeft. Mollema hoopt dat het een mooi volksfeest wordt voor mensen in Groningen en Drenthe, waarbij zowel de stad als het platteland eruit moeten springen. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-programma van OpenAI. Dat kon bij medische gegevens komen, al zegt het bedrijf dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. Wel zijn er misschien nog meer overheidswebsites gehackt door het AI-systeem, dat wordt nog onderzocht. En president Xi van China is aangekomen in Amerika voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Trump heeft hem persoonlijk opgehaald op de militaire vliegbasis bij Washington. Het is bijzonder dat een Amerikaanse president dat doet. Er worden geen grote doorbraken verwacht bij het staatsbezoek. Het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden.